Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen
1: knooppunt Ekkersweide en knooppunt De Hoogte.
2: Altemaarbroek en Campus uit in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
3: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
4: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
5: Altijd dichterbij.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Over een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaad en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor de eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog, het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Hoe is het met je kopstem? Volgende week zet Radio West de legendarische broertjes Gibb in het zonnetje. Je hoort veel muziek van de Bee Gees en we geven kaarten weg voor Main Course. Die wonnen de Tribute Battle of the Bands bij SBS6. En voor de laatste twee concerten van hun tournee komen ze naar het Circus Theater op Scheveningen. Stembanden, want dat wordt meezingen. Volgende week de Bee Gees op Radio West.

Deze week eren we een legendarische band op Radio West. Je hoort muziek van Queen en je maakt kans op kaarten voor de musical We Will Rock You in het World Forum in Den Haag met 20 hits van Queen erin. Lekker veel Queen deze week. Natuurlijk op Radio West.

If I could just hold you.

het licht. Maar wat we ook verzinnen en wat ik ook zing en waar we aan beginnen, aan het einde telt er maar één ding.

0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Iets in Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda, die geen van beiden meer dan de helft van de stemmen behaalde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Ik moet zo'n 8 jaar zijn geweest toen ik op een koude zondagmiddag aan mijn moeder vroeg, kan u me schaken leren? Ze zei, dat is lang geleden joh, dus ik weet niet meer zo goed hoe het moet, maar goed.

waarop je op de achterkant kon schaken. Maar de stukken, die zaten er niet bij. En moeder zei, die zullen we dan zelf maar moeten maken. Ze knipte toen papiertjes uit en die gaf ze door aan mij. En zei er telkens bij wat ik erop moest schrijven. En toen we klaar waren, plakten we samen de namen van de stukken op de schijven.

koningin. Stond wat lullig achterin. Je hebt in het hele spel zo goed als nooit verschoven. En ik moet zo'n 15 jaar geweest zijn toen ik logeerde bij een vriend. Die mij vroeg, Harry, partijtje schaken. Ik aan het rauzen met die koning. En die vriend die vroeg verbaasd. Hey, ga je lekker joh, dat kan je toch niet maken. En ik vroeg kwaad, hey, wat doe ik dan verkeerd. Want toen ik klein was, heeft mijn moeder mij geleerd. Dit is de koning, alles draait om hem. Als hij valt, dan heb je het verloren. Hij is machtig, hij kan

moet zo'n 25 jaar geweest zijn, toen ik hem een zondag aan mijn moeder vroeg. Weet u nog dat u mij heeft leren schaken? Ze zei, dat is lang geleden joh, maar dat weet ik nog precies. Toen moesten we de stukken zelf maken. En ik zei, maar ik heb jaren fout geschaakt, want u heeft toen een fout gemaakt. En ik snap pas nu wat er destijds is misgegaan. Want ja, een sterke koningin zat er toen nog niet zo in. Mijn moeder vroeg,

0: van tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien? En waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
5: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
6: Goedemorgen, welkom bij West wordt wakker.
7: Je hoeft niet vandaag, Tjeerd.
6: Niet?
7: Nee, echt niet. Ga maar slapen.
6: Oh, oké. Okay.
7: Reinhard Roemer, die is er wel gelukkig met het nieuws. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Bij 2 steekpartijen in de Haagse binnenstad zijn 3 mensen gewond geraakt. De gebeurtenissen waren op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein dichtbij het Centraal Station. Of er een verband is tussen de 2 steekpartijen zoekt de politie uit. De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg is tegen de plannen van Den Haag om afvalbedrijven uit de Binkhorst te verplaatsen naar de Vlietzone. We willen geen vervuilende bedrijven van Den Haag in onze achtertuin, zeggen veel partijen. Het gebied tussen de A4 en de Vliet moet groen blijven, benadrukken vrijwel alle partijen tijdens een raadsvergadering. En een explosie bij een woning aan de Taagstroom in Zoetermeer heeft vannacht veel schade veroorzaakt. De harde knal was in de wijde omgeving te horen. Een getuige zag kort na de ontploffing een jongen wegrennen, melden lokale media. Bij de explosie in Zoetermeer raakte niemand gewond. Meer regionieuws straks om 6:30. Nu het overige nieuws.
9: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espria en de linkse kandidaat Iván Cepeda. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen, die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn geraakt aan zijn voet. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
11: Juni geeft ons de langste dagen van het jaar. De zomer begint, we vieren Vaderdag en genieten van buiten. Maar voor families die knokken tegen de zeldzame ernstige ziekte staat de tijd stil. Voor hen telt werkelijk elke dag. Het Zeldzame Ziektefonds financiert daarom onophoudelijk en gericht medisch onderzoek. We moeten nu concrete resultaten boeken voor patiënten. Die doorbraak kan niet wachten. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
12: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
13: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: Adem in. Adem uit. Ik wil ook even meedoen graag. Even. Even zen en uit. Zijn jullie klaar voor?
1: Ja.
0: Ja, goed zo. Ja.

0: Nog even inademen. En uit. Ja, ik probeer het nog een beetje vast te houden, want ik ben gisteren in de sauna geweest.
1: Oh, heerlijk.
0: En ik ben helemaal zen van teruggekomen. Het was ook wel even nodig, want het was een hectische open dag hier. Ik moest even tot rust komen. Even tot mezelf. En ik heb daar echt van alles beleefd. Het was in Zoetermeer, in die nieuwe.
1: Ja, ja.
0: En alles reed daar met robots. Ik kwam allereerst een schoonmaakrobot tegen. Die gaf een knipoog naar me. Die had ogen.
1: Okay.
0: En die reed daar rond. Ik dacht, oh, hij komt tegen me aan. Maar nee, netjes op tijd. Oh ja, stopte die. Mocht ik ervoor. Maar het meest bijzondere wat ik heb meegemaakt is... In het restaurant werd met een robot werden de gerechten van de keuken naar de serveerders gebracht. En het werd nog net wel gewoon met een persoon naar ons toegebracht. Ja. Maar ze reden daar af en aan. Ik vond het echt spectaculair. Alsof ik in China zat.
1: Ja, bijzonder zeg.
0: Ik had het nog nooit gezien.
1: Nee, ik heb het op de horecaver gezien dat ze het aanboden... om inderdaad de personeelstekort op die manier tegen te gaan. Maar dan zo'n echte robot tegenkomen.
0: Ja, er reden er echt meerdere rond.
1: En hoe zagen ze eruit? Waren ze wit? Waren ze zwart? Waren ze gekleurd?
0: Ja, nee, ze zagen heel rustiek zagen ze er natuurlijk uit. Rustige kleuren. Dus een beetje grijs, wit, misschien een beetje zwarte tinten, zo een beetje.
1: Maar wel een knipoog.
0: Wel een knipoog. Ja, ik heb mijn knipoog al binnen. En dat op de eerste Westwoord Wakker zonder cheered. Dat is toch even wennen. Ja. Maar gelukkig heb ik iemand naast me die, waar ik heel blij mee ben. Meer, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nou, ik vind het onwijs leuk om hier te zijn. En ik was vanochtend zo vroeg wakker dat ik mijn ochtendoefeningetjes van een soort 12 minuten yoga ook al even heb gedaan. Dus ik was helemaal blij
0: met je. Oh, dus je bent ook zen.
1: Ik ben helemaal zen.
0: Ja. Ben je een beetje vroege vogel van jezelf?
1: Zeker.
0: Eigenlijk? Dus
1: als
0: het is geen enkel
1: wakker.
0: Moment.
1: Nee hoor.
0: Geen probleem.
1: Nee.
0: Nee.
1: Wow. Ja, nou ja, ik hoor. Vroeger ging ik met vriendinnen op vakantie. En dan zeiden ze mij. Het eerste uur dat zij wakker waren. Moest ik mijn mond houden. Dus als er dan iemand wakker werd. Was ik als een jong puppy zo blij iemand te zien. En dan keken ze me heel boos aan. Want ik mocht niks zeggen. Dus ik ben zo blij dat ik hier mag praten.
0: Ik zou dat ook wel lekker vinden eigenlijk. De eerste half uur even stilte. Ja. Gelukkig hebben we ook Wendy. Ja. Vult ook de stiltes hier in Westwoord Wakker.
2: Goedemorgen.
0: Want Bob is ook op vakantie. Ja, goedemorgen. Welkom ook weer in Westwoord Wakker. Je hebt al een paar ochtenden gehad hier als verslaggever. Onze buitenpost. Maar je gaat nu 2 weken voor het eerst achter elkaar doen.
2: Ja,
0: dus
2: klopt.
0: Ook nieuw.
2: Ja, nieuw. Zeker. Heel erg spannend. Maar ook heel erg leuk. En het is natuurlijk ook heel erg leuk als je hier dan het parkeerterrein van West oprijdt. Dat er dan nog één grote partytent staat. En dat het hier binnen nog helemaal feestelijk is aangekleed. Dat moet vast een hele leuke dag zijn geweest.
0: Dat is een hele leuke dag. We gaan nog uitgebreid op terugblikken. Ook op de nummer 1 van de Eeuwige Roemlijst natuurlijk. En we hebben hier allemaal ballen liggen. Daar gaan we straks ook nog van alles over vertellen. Maar Gwen, jij bent wel de enige voetballer van ons drieën.
2: Ja, ja.
0: Ja, vind je ze een beetje mooi? Is dit het weggeven waard?
2: Ze zijn zeker het weggeven waard. Het is een witte bal met echt hele mooie felle westkleuren erop. En natuurlijk het logo. Dus dat kan niet missen. Echt een prachtige bal.
1: We gaan ze stuiteren.
0: Ze stuiteren. Nou, dat is wel belangrijk natuurlijk voor een bal. We gaan ze weggeven. Even gaan we straks meer over vertellen. Maar we gaan in ieder geval niet het WK doen, maar het WWWK. Tot de tijd toch even zen. Heerlijk.

0: Uit mijn geboortejaar 1991, Extreme en More Than Words. En Reinhard Roemer is inmiddels ook aangeschoven.
1: Ja.
0: De enige man op dit moment in ons midden. Dat vind ik ook wel weer... De rollen zijn omgedraaid, Reinhard.
1: Nou, inderdaad.
0: Meestal ben ik de enige vrouw hier.
1: Hoe zegt André van Duin dat? Ik speel de bas. Dan doe ik dat wel.
2: Ja. Wil jij dan even koffie halen als enige man?
3: Hoppakee. Jullie zijn dus ook
4: wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Zo. Hij kent zijn plek. We gaan het wel over vrouwen hebben. Hoeveel, een beetje persoonlijke vraag meer. Hoeveel kinderen heb jij?
2: 2.0.
0: 2.0. Oké. Reinhard, ja, je bent dan weer geen vrouw, maar je hebt wel kinderen.
1: 3 niet-bastards. Ja.
0: Okay. Nou, ik heb 0, dus jullie zitten wel aardig goed eigenlijk. Bij mij niet. Het is code oranje namelijk. Vrouwen krijgen te weinig baby's. Dat schrijft het AD op de voorpagina. Niet eerder kregen vrouwen in Nederland zo weinig kinderen, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Demograaf Jan Latte spreekt van code oranje dus. Hij pleit voor een ministerie van gezinnen en emancipatie. In vrijwel alle gemeenten kregen vrouwen in 2024 minder kinderen dan de jaren daarvoor. Nou, even wat cijfers. In 10 jaar tijd daalde het gemiddelde van 1,71 naar 1,43 kind. Dat is altijd een beetje lullig, zo'n half kind. Maar ja, het is het gemiddelde.
1: Krijg je dan ook half zak geld? Ja.
0: En volgens het CBS is dat te weinig om ons land overeind te houden. Daarvoor zou elke vrouw in Nederland gemiddeld 2,1 kind op de wereld moeten brengen. Dus er moet nog maar 1 kind bij je meer.
2: Ik zal even persen.
0: Ja, er zijn eigenlijk maar een paar dorpen waar dat wel wordt gehaald. Dat is op de Bijbelbelt, Staphorst bijvoorbeeld en Urk. En het AD heeft het onderzoek ook uitgesplitst naar verschillende gemeentes. Kan je op hun website checken. Den Haag hebben we alvast even voor je bekeken. Daar is het gemiddelde 1,3 kinderen.
2: Dus, dat is wel heel laag.
0: Dat is te weinig dan eigenlijk, ja.
1: Maar jij zegt Urk en Bijbelbelt, die halen het, denk ik, het gemiddelde weer flink omhoog. Heb je die cijfers ook? Staan die erbij?
0: Ja, 2,5 ongeveer. Ja, dat viel me eigenlijk mee. Staphorst 2,35 en Urk 2,5.
1: Oh, je zou 3 of 4 verwachten. Ja, gemiddeld. Nou ja.
0: Toch niet. Nee. Nou, een beetje kinderen erbij maken, jongens.
1: Hoppakee.
2: Ja, want die kinderen die moeten voor ons zorgen. En die moeten dus zorgen dat er later ook voor hun werk is. En een sociaal akkoord. Het is allemaal belangrijk. De Telegraaf kopt: werkgevers en bonden mikken op eigen akkoord. Sociaal beraad zonder kabinet. Want de top van de werkgevers en de vakbonden overleggen achter de schermen over een gezamenlijk akkoord over de arbeidsmarkt en economie. Daarmee hopen ze het minderheidskabinet een uitgewerkt plan te kunnen aanbieden dat dan maatschappelijke steun heeft en kansrijker is dan die coalitieplannen. En de nieuwe voorzitter van de VNO-NCW, Koen van Oostrom, en Hans Spekman van vakbond FNV tasten de komende dagen af of onderhandelingen kansrijk zijn. En de vakbonden beginnen in de tweede helft van juni wel met stakingen. En om de verhoudingen niet te zeer onder druk te zetten, voeren de bonden die acties voorzichtig op.
0: Ja, de minister, Hans Velbrief, die wordt dus gewoon buitenspel gezet op dit moment. Ja. Die mag niet meer meepraten. Vind ik toch ook wel een gekke situatie. Want die gaat er uiteindelijk over. En natuurlijk de Tweede Kamer moet een meerderheid vormen. Maar dat hij gewoon echt de deur uit is gezet. Van wij lossen het zelf wel op.
2: Ja.
0: Ik vind dat toch wel triest eigenlijk.
2: En maar ook het bijzondere dat dus de werkgevers en de vakbonden ook samen iets willen bereiken. Dat vind ik ook wel een hele aparte.
0: Nou ja, dat is dan wel weer positief natuurlijk. Ja. Twee partijen die normaal gesproken toch tegenover elkaar staan. Ja. Als het om geld draait, waar
2: dat
0: heen moet. En dus dat vind ik dan wel positief. Ja, maar weinig vertrouwen in de overheid. Ook daar.
2: Nee, daar. En inderdaad, ik ben dus benieuwd hoe ze dan toch nog die staking die ze in juni, 24 juni uit mijn hoofd stond er een gepland, hoe ze dat dan willen gaan aanpakken.
0: De staking zelf.
2: Ja,
0: in ieder geval gaan ze het over het openbaar vervoer stilleggen. Ja. 'Sochtends dan in ieder geval in de spits. Ja, nou ja, een beetje druk.
2: Precies, voorzichtige druk inderdaad. Maar ja, en hoe Velbrief daar dan inderdaad op reageert. Spannend.
0: Ja, nou, die vond het wel lekker makkelijk, zag ik in Buitenhof gisteren. Die wacht het rustig af.
1: Die leunt lekker.

0: achterover en die ziet het wel gebeuren. De bedrijven Flink en Picnic openen met lagere prijzen de aanval op de markt voor het thuisbezorgen van boodschappen. Flitsbezorger Flink geeft een prijsgarantie en online supermarkt Picnic gebruikt zijn Europese inkoopnetwerk om de prijs te drukken. Bananen, avocado's en eieren en ook allerlei A-merken zijn bij Flink verlaagd in prijs. Flink verlaagd in prijs, voelt u hem, als consumenten deze producten voor een lagere prijs kunnen laten bezorgen. Dan krijgen ze het verschil terug, zegt Flink CEO Robin Kiesler in De Telegraaf. De maatregel die volgens het bedrijf voor de lange termijn is, geldt niet voor kortingsacties van concurrenten Albert Heijn, Jumbo en Picnic, die ook boodschappen bezorgen. De fietsbezorger kan tippen aan de prijzen bij de zogenoemde hard discounters, zoals Vomar en Dick, schrijft De Telegraaf.
1: Ik heb een tijdje Picnic gehad. Maar ik vond het toch onhandig dat ik altijd thuis moet zijn als ze dan komen. Ja, je krijgt wel een tijdslot natuurlijk.
2: Maar je moet er wel zijn.
1: Je moet er wel zijn.
2: Of een hele lieve hond hebben die zelfstandig de deur kan opendoen. Maar dat,
1: nou,
2: dat kan hij nog niet.
1: Die wil hem verscheuren, denk ik. Als hij aanbelt, dan gaat hij al helemaal los. Ja, hebben jullie ervaring mee of ga je toch gewoon netjes zelf boodschapjes doen?
2: Eens in de zoveel tijd, als ik echt heel veel moet doen of als er iets in de aanbieding is wat ik echt wil hebben en dat ik bang ben dat de schappen leeg is, dan laat ik het bezorgen. Maar meestal ga ik gewoon zelf boodschappen doen.
1: Ja, en Reinoud, als jij boodschappen doet, neem je steeds wat extra's mee natuurlijk.
0: Ja, veel te veel.
1: Weer
0: extra.
1: Een fles wijn, nou, en dan weer een reep chocola.
0: Het is wel heel klopt, zeker. Spreek ik niet tegen. Het is wel toevallig dat het laatste wat ik gisteravond deed voordat ik ging slapen was een afspraak maken voor het bezorgen van een van deze bedrijven. Niet morgen, want die dag was al, of niet vandaag, want die dag was al vol, maar morgen. Ja.
1: En ben je dan thuis?
0: Jij in de middag, want in de ochtend werk ik, dus dat kon niet. Ja.
1: Nou, je mag gewoon een keer vrijen.
2: Je kan het ook hier laten bezorgen.
0: Dat is de oplossing.
1: Ja, wat goed, ja. Dan kunnen we allemaal mee eten.
0: Nee, dat is dan weer minder, want die chocola is voor mij.

0: Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.
1: Elke dag romantiek op West.
2: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
6: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
7: Half 7 precies, goedemorgen. Je luistert naar Westwood Wakker en je luistert ook naar het nieuws met Reinhard Roemer.
8: Goedemorgen, Jorinda. Een explosie bij een woning aan de Taagstroom in Zoetermeer heeft vannacht veel schade veroorzaakt. De harde knal was in de wijde omgeving te horen. Een getuige zag kort na de ontploffing een jongen wegrennen, meldde lokale media. Bij de explosie in Zoetermeer raakte niemand gewond. Bij 2 steekpartijen in de Haagse binnenstad zijn 3 mensen gewond geraakt. Gebeurtenissen waren op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, dichtbij het Centraal Station is dat. Of er verband is tussen de 2 steekpartijen, zoekt de politie uit. Het Vlietland College in Leiden mag zich vanaf vandaag officieel een UNESCO-school noemen. Dat keurmerk krijgt een school als er in de lessen en op andere momenten extra aandacht wordt besteed aan zaken als democratie, duurzaamheid en wereldburgerschap. UNESCO Werelderfgoed is bekend van projecten, objecten en gebouwen in steden die de status hebben gekregen en beschermde natuurgebieden, maar nu dus ook scholen die het UNESCO-stempel krijgen. En de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg is tegen plannen van Den Haag om afvalbedrijven uit de Binkhorst te verplaatsen naar de Vlietzone. We willen geen vervuilende bedrijven van Den Haag in onze achtertuin, zeggen veel politieke partijen. Het gebied tussen de A4 en de Vliet moet groen blijven, benadrukte bijna alle partijen tijdens een raadsvergadering.
7: En dan gaan we naar Huub Misee. Goedemorgen, Huub.
9: Goedemorgen, Jorinda.
7: Het is zomer.
9: Het is nog wel prima weer vandaag. Dat was het natuurlijk ook in het afgelopen weekend. Aangename temperaturen. En het is 1 juni, inderdaad. De zomer begint. Maar we hebben ook al een behoorlijk warme lente achter de rug. Zeer zonnig, droog.
7: Ja, kun je wel zeggen, ja.
9: Ja, en hoewel de meimaand af en toe een beetje wat koeler was, met name tijdens die ijsheilige, was het uiteindelijk gemiddeld toch een warme maand. Vrij droog en ook zonnig. En nou, vandaag is dat eigenlijk ook nog het geval. Een rug van hoge druk passeert, het is droog. Op de meeste plaatsen in ieder geval, er zijn perioden met zon, er is maar weinig wind. En het wordt zo'n 23 graden, dus eigenlijk is het een prima dag. Zeker in vergelijking met wat we de rest van de week gaan krijgen. Want vanavond gaat de bewolking toenemen. Vannacht valt er hier en daar wat regen. Er is aanvankelijk ook weinig wind. Later komt er wat zuidenwind. Vannacht wordt het een graad of 15, 16. Maar morgen wordt het al heel anders. Dan krijgen we te maken met enkele buien. Vooral morgenmiddag. Er is ook wel geregeld wat zon. Maar de buien kunnen ook met hagel, misschien met onweer gepaard gaan. En dat dan bij temperaturen van 20, 21 graden. En vanaf woensdag is het maar de vraag of we de 20 graden halen. Daar kan ook dan weer een bui voorkomen. Zeker op donderdag is dat het geval. Dan wordt het ook maar 18 of 19 graden, ja. Vrijdag ook nogal wisselvallig, maar het lijkt erop dat het komend weekend alweer wat rustiger wordt, wat droger. Ja, en dan kan de temperatuur ook weer wat omhoog gaan. Dus als de meeste mensen deze week nou toch moeten werken, nou ja, dan valt het met die wisselvalligheid misschien voor de meeste mensen wel mee.
7: Had je die enorme hagelbui in België gezien?
9: Ja, daar heb ik inderdaad van alles over gezien. Het was inderdaad heel bijzonder. Een enorm buiengebied. Hagel, heel veel onweer is daar ook geweest. Veel neerslag, straten die blank kwamen te staan. Kelders die zelfs leeggepompt moesten worden. Ja, en nou ja, Zuid-Limburg heeft er een klein beetje van meegekregen. Maar ja, dat was inderdaad afgelopen zaterdag bijzonder.
7: Ja, het was heel bijzonder inderdaad om te zien. Echt enorme ballen. Was ja, groot als pingpongballen, hoorde ik.
9: Ja, ja, zeker.
7: Je zou het maar op je hoofd krijgen.
9: Nou, inderdaad, dat was inderdaad een opname van een bus die werd getroffen door hagelstenen. En die chauffeur die maakte daar live verslag van. Hij zegt, ja, ik durf mijn bus op dit moment niet uit. En we moeten kijken of er bij andere bussen ook zoveel schade is. Dus nee, dat kwam met hele hoge buiwolken die daar waren. Ja, dat kan dus als het zo warm is, want dat is het geweest natuurlijk overal, en zo vochtig, dan kan dat dus gaan gebeuren. En dan moet die zomer dus nog beginnen, ja.
7: Ja, Huub, dankjewel. Ja. Ga je over een uurtje weer spreken.
9: Ja.
7: En dan gaan we ook al naar de ANWB. En daar zit Bianca Damink. Bianca, goedemorgen.
10: Een hele goede morgen.
7: Ja, vrijdag zit je hier naast mij.
10: Ja, inderdaad.
7: Dus dat is ook gezellig. Het wordt een beetje goede afwisseling, zeg maar, de komende weken met Westwood Wakker.
10: En girl power, hè?
7: Dat blijft gewoon bestaan, ja.
10: Heel belangrijk, ja, precies.
7: Maar eerst de files.
10: Ja, de files, want de spits die is langzaam maar zeker al begonnen. Je hebt vooral op de A4 nu geduld nodig, want van Rotterdam naar Amsterdam staat file tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet. 10 kilometer al, de vertraging is bijna een kwartier. En op de N15 moet je ook 10 minuten geduld hebben van Europoort naar de Maasvlakte bij de havens. Daar staat 3 kilometer file.
7: Dankjewel.
10: Joep.
11: Mag ik al afsluiten?
7: Je mag.
11: Ja, ik hoor iets over girl power. Je mag het ook doen, Bianca.
7: Jij mag afsluiten.
11: Ik ga afsluiten, oké. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
7: Ik zou wel leuk vinden als je wat hoger kan praten.
11: Hoger.nl.
12: West wordt wakker. Dit is Radio West. Ik heb geen centen, maar...

0: kan. Zoals niemand anders kan.
1: Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Daar je ook regelmatig de versie van Kim Wilde. Maar dit is het origineel, The Supremes uit 1966. You Keep Me Hanging On. En we kijken even over de grens van de regio voor het nieuws uit de rest van de wereld. En dan beginnen we bij Amersfoort, Utrecht en Groningen. Want bij de marathons daar zijn gisteren hardlopers onwel geworden door de drukkende warmte. Volgens de Utrechtse veiligheidsregio is er zowel in Amersfoort als in Utrecht iemand gereanimeerd. En in Groningen schaalden de veiligheidsdiensten flink op. Omdat er te weinig ambulances waren en alle slachtoffers om alle slachtoffers te behandelen. Het was zwaar, zeiden ook deze deelnemers.
1: Zeker voldoende getraind, maar het was gewoon warm.
2: Hou je maar even vast hoor, want je wankelt wel een beetje.
1: Komt goed.
3: Heel veel mensen gewoon langs de rand toch wel die even moeten zitten.
4: Ik hoop dat het met iedereen goed gaat die onwel is geworden, maar ja, ik vond het geweldig. Maar het was wel warm.
0: Ja, het was wel warm. De organisator van de marathon in Groningen zegt dat het utopisch is om te denken dat er niets kan gebeuren als 10.000 mensen samen sporten. Daar heeft hij misschien ook wel een punt, maar ik denk dat het toch verkeerd is ingeschat. Want het was qua temperatuur leek het mee te vallen.
5: Maar het bleek heel warm te zijn. Ja. En het is niet de eerste keer, want we herinneren ons allemaal 2 jaar geleden Leiden, waar ook de ambulances aanvlogen en zo. Dus dan denk je dat ze toch wel wat van elkaar zullen leren. Dus ik denk dat daar wel weer wat mensen hierna met een noodplan gaan zitten van hoe gaan we dit de volgende keer doen. En natuurlijk heeft hij wel gelijk, met 10.000 mensen kan er altijd iets gebeuren.
0: Ja, en je weet ook niet hoe goed iemand getraind is, want Precies. Het gebeurde vooral bij de halve marathon en veel minder bij de marathon.
5: Ja.
0: Waar mensen vaak beter getraind zijn over het algemeen als ze daaraan meedoen. Dus ja, je kan het als organisatie niet altijd voorkomen, maar ja, misschien wel betere maatregelen nemen.
5: Precies.
0: Om in ieder geval een poging te wagen.
5: Zeker, gewoon die waterspuit erop zetten.
0: Ja, precies, ja. Kijk, je bent van de harde maatregelen.
5: Ja. Bij het FD gaat het over de mogelijke beursgang, de grootste beursgang ooit. Die gaat echt als een raket, want dan heb ik het over SpaceX. En dat is het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. En dat gaat over een paar weken naar de beurs, maar er is nu al een flinke hype op gang gekomen. Want particuliere beleggers die proberen massaal aandelen te bemachtigen voordat dus die officiële handel is gestart. En dat kan dan alleen via dure, ingewikkelde en soms ongereguleerde constructies. En dat is heel riskant, dat vertelt de cryptodeskundige van het Financieel Dagblad.
6: In Nederland is er eigenlijk maar één optie om echt blootstelling aan SpaceX te krijgen. En dat is inderdaad via cryptobeurzen. Er is een cryptobeurs die heet Hyperliquid. Die heeft geen hoofdkantoor. Geen eigenaar, bestaat alleen in de blockchain, houdt zich totaal niet aan de regels. En daar kun je contracten kopen die de huidige koers van de private aandeel van SpaceX zouden moeten volgen.
5: Maar of dat ook echt gebeurt, is volgens hem compleet onduidelijk. En SpaceX wil met die beursgang in totaal 75 miljard dollar ophalen. Hoppatee, zeg ik dan.
0: Ja, weer meer geld voor Elon Musk. Ja, als mensen ook over de blockchain gaan praten, dan ben ik altijd wel weg. Ik heb een keer een hele uitleg gehad over wat dat nou precies is. En ik heb nog steeds geen idee.
5: Ingewikkeld
0: is het. Heel ingewikkeld inderdaad. Ik begin er maar niet aan. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren doorverwijzen naar bureau Halt. De politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes en waarschuwingen geven. Het idee is dat BOA's op deze manier jeugdcriminaliteit beter kunnen tegengaan.
7: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken. Dus dat bijvoorbeeld ook met het slachtoffer wordt gekeken of excuses kan worden gemaakt of de fout echt kan worden hersteld, zodat de jongeren ook samen weer verder kunnen.
0: Ja, het gaat om kleine vergrijpen, zoals vernieling of als een minderjarige betrapt wordt op alcoholgebruik.
5: Ja, het is een beetje wat vroeger de wijkagent deed. En die heeft daar nu te druk voor. Dus ja, hopelijk helpt dit dan weer te voorkomen dat jongeren erger terechtkomen.
0: Ja, en een jongere kan niet zoveel met een boete, denk ik.
5: Nee, dat is toch voor de papjes en de mama's. Ja. Zij van 2.0 kinderen.
0: Ja, precies. Dus ja, hier wordt er echt geleerd van nee, dit kan niet. En zo ga je met je emoties om en met je foute vrienden misschien. Dus ik vind het wel een slim idee.
5: Ja, absoluut. Nou, gisteren was er ook topsport in Amsterdam. Niet alleen dus werd er marathon gerund, maar met het warme weer deed namelijk de Surinaamse vereniging Ringmaster mee aan een wedstrijd. Het ging bij hen om de vogeltjes. Die moesten het werk doen. Dat gaat namelijk om 12 vogels. En die moesten in 15 minuten zo vaak mogelijk zingen. Het was spannend, want de uitslag was 44 keer voor de nummer 1 en 43 keer voor de nummer 2. En de verslaggever viel het op dat de baasjes Dat zijn dan weer allemaal mannen of mannetjes?
8: Ja, klopt. Het is gewoon een mannenwereld. Vrouwen die doen thuis wel een en ander. De mijne doet helemaal niet, want ze hoeft die vogels niet. Maar er zijn anderen waarvan die vrouwen ook helpen, ja.
9: Bij mij thuis worden de vogels verzorgd door mijn vrouw en mijn dochter. Alleen ik pronk met de veren. Als een echte Surinaamse man. Zo simpel.
0: Het is dat hij het zelf zegt.
5: Het is echt geweldig. En de twa-twa, dat is dus een hele kleine vogel met een opvallend dikke snavel, waarmee ze gemakkelijk harde zaden kunnen kraken. En deze deze dikbekzaadkrakers zijn allemaal hier in Nederland gefokt. Sorry, wat een woord zeg.
0: Het is je gelukt.
5: Yes.

0: Roel van Velzen en Baby Get Higher. En je kan hem weer gaan zien in het theater. Hij heeft namelijk een hele voorstelling met twee andere pianisten over de Beatles. Niet in de regio, ik had het even opgezocht. Maar dat helaas niet, maar wel elders in het land. En dat is vast de moeite waard.
1: De Buitenpost.
0: En we gaan even naar Zoetermeer, want bij een explosie aan een woning in de Taagstroom heeft vannacht veel schade veroorzaakt. Een harde knal was in de wijde omgeving te horen. Er raakte niemand gewond, gelukkig. Onze verslaggever, Buitenpost, Gwen Ouwehand, die is nu in Zoetermeer. Ja, is de schade groot?
2: Ja, vooral de schade aan de voordeur van de woning is groot. Eigenlijk is daar... hij zit er nog wel in, dat valt me wel op. Maar daar is ook wel echt alles mee gezegd. De politie Zoetermeer heeft het erg druk gehad in de nacht. Want eigenlijk werden omwonenden tot een paar straten verderop wakker van een hele harde knal. En nou ja, dat was zo hard, heb ik een buurtbewoner horen zeggen. Dat was echt niet normaal. Moet je nagaan hoe erg de bewoners van de woning zijn geschrokken van die knal. Die staan ook nu op dit moment nog buiten. Die mogen hun woning niet in, omdat er ook sporenonderzoek gedaan wordt door de politie. En dat is nodig, want er is dus ook iemand weg zien rennen in de nacht. Iemand met de telefoon in de hand, die is een paar straten verderop gerend. Nog niet aangehouden, tot zover ik weet. Maar dat is nog wel eventjes wat onderzoek die daaraan gedaan moet worden. En dus de bewoners mogen niet naar binnen voordat dat onderzoek gedaan is, zeg maar.
0: Ja, je hebt ze ook even gesproken, hè, een van de bewoners.
2: Ja, klopt. En ze staat er best wel rustig bij. En ze is aan het praten met buurtbewoners over de schrik. En buurtbewoners zijn natuurlijk ook geschrokken en willen ook even weten hoe het met haar gaat. En op zich gaat het wel goed. Alleen is ze gewoon echt heel erg geschrokken. Want dat kan ik me wel voorstellen als er zo'n explosie bij de voordeur plaatsvindt. En je wordt opgeschrikt in de nacht wanneer je gewoon veilig in je bed ligt. En er ineens een hele harde knal plaatsvindt. Dus dat is wel eventjes schrikken geweest voor haar. Maar voor zover het kan, gaat het goed met haar.
0: Ja, nou, dat is dat mooie nieuws dan. Je zei al, er wordt onderzoek gedaan op dit moment. Hoe ziet dat onderzoek eruit? Waar zijn ze mee bezig?
2: Er staat een bus met daarin allemaal spullen die dus nodig zijn om die onderzoeken te doen. En twee agenten zijn ermee bezig om dus met kwastjes en dingen monsters af te nemen. Om dus te kijken of er nog sporen zijn van de persoon die eventueel, als dat het geval is, die explosie aangezet zou moeten hebben. En er is ook een team aanwezig die dus de explosieve gevaren aan het onderzoeken zijn. En nou ja, nu zie ik dus bijvoorbeeld ook dat er dus eventjes weer de nodige spullen uit die bus gehaald worden om dus dat onderzoek voor te zetten. Met mondmaskers ook, dat is ook belangrijk. En handschoenen, om dus eventuele sporen niet te wissen of juist te verwarren met eigen sporen. Dus dat gaat nog wel eventjes duren, denk ik. Ze hebben er nog wel wat werk aan.
0: Gwen Ouwehand, dankjewel.
1: Je luistert naar West wordt wakker.
0: En deze speciaal voor Reinhard Roemer als enige man in het team. We staan wel naast je, hoor. En achter je en voor je. Stand by your man.

0: Vandaag wordt weer de maandelijkse sirenetest gehouden. Elke eerste maandag van de maand om 12 uur precies wordt het alarm getest. Als je dan de sirene hoort, hoef je niets te doen. Op andere momenten geldt, ga naar binnen, hou ramen en deuren gesloten en stem af op 89.3 Radio West, TV West of de West-app.
1: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
7: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
8: We gaan zo een tatoeage zetten. En bij wie, dat moet je nog even afwachten. In ieder geval niet bij Reinhard Roemer, want die heeft vooral een heel mooi t-shirt aan. Dan heb je geen tattoo nodig. Nee. Toch?
9: Ja, nee, klopt.
8: Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
9: Ik zit te denken wat het dan zou moeten zijn voor tattoo, maar dat hoeft dus niet. Heel goed. 3 mensen zijn gewond geraakt bij 2 steekpartijen op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, dichtbij het Centraal Station van Den Haag. Om wie het gaat is nog niet bekend. En of er een verband is tussen de 2 steekpartijen, zoekt de politie uit. Een explosie bij een woning aan de Taagstroom in Zoetermeer heeft vannacht veel schade veroorzaakt. De harde knal was in de wijde omgeving te horen. Getuigen zag kort na de ontploffing een jongen wegrennen, meldde lokale media. Bij de explosie in Zoetermeer raakte niemand gewond. De rechtbank in Den Haag staat vandaag een 58-jarige man uit Rijswijk terecht voor het doodschieten van zijn buurvrouw. Het slachtoffer werd in september 2024 voor de ogen van haar zoontje van 4 neergeschoten in de portiek van een flat aan de Galjoenstraat in Rijswijk. Meer regionieuws straks om 19:30, nu het overige nieuws.
10: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een tbs-behandeling groeit. Op dit moment zijn het er 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt omdat meer mensen tbs krijgen opgelegd en de doorstroom stagneert, ziet ook deze behandelaar.
11: Met de hele afschaling van de zorg, met al het personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
10: Wie langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een tbs-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar HALT. Politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Volgens HALT werkt het beter dan boetes.
12: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken.
10: Het idee is dat BOA's op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven. De weg is deels afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. Het weer, het is overal droog, zo'n 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bij de ANWB zit Bianca Damink.
13: Het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg. De meeste vertraging is er op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Den Haag Zuid en knooppunt Ketelplein. De vertraging is bijna een kwartier. Net als op de N15 van Europoort naar de Maasvlakte bij Oostvoorne. En op de N218 rijdt het langzaam van Spijkenisse naar Oostvoorne. Voor de aansluiting met de N15, daar heb je ook bijna 10 minuten op onthoud.
14: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Otto Dijksman in Katwijk.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
18: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
19: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
20: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ja, we moesten hier vanmorgen door het veiligheidslint heen klauteren. Op weg naar de ingang van Westwoord Wakker. En nee, er is niemand vermoord. Er is ook niet ingebroken. Het zijn de resten van de open dag die we zaterdag hadden hier bij Omroep West. De tent staat er nog namelijk. Want we krijgen later ook nog een haringparty. Daar blijft hij voor staan. Dat is helemaal afgezet op dit moment. Maar wat een feestje was het daarmee.
1: Absoluut. We hebben het dak van de tent er ongeveer afgefeest. Nee, het was zo gezellig. Zo leuk om alle luisteraars te ontmoeten. En ik had 's ochtends in mijn show gezegd, want ik sta bij de koffieapparaat en allemaal mensen die gezellig kwamen. En wat hebben we toch een leuke, lieve luisteraars.
0: Ja, we hebben ook gekaraookt. Met Westwoord Wakker, met het liedje wat je net Tess Merlot hoorde zingen. En dan gaan we gaan het straks wel even laten horen wat eruit is gekomen. Het ene is was nog leuker dan de ander eigenlijk. Niet iedereen zong even zuiver inderdaad. Maar dat mocht de pret niet drukken. Iedereen deed ontzettend enthousiast mee. En we hebben nog een t-shirt te verloten. Hij hangt tegenover mij, een echt Westwoord Wakker t-shirt. Het is de enige met op de voorkant het feestje dat we een tijdje geleden hebben gevierd van de 1000ste aflevering. Het Jeert en ik staan erop natuurlijk. En op de achterkant staat dan de tekst van het liedje.
1: En de mensen die zaten ernaar te loeren en die wilden hem heel graag hebben. Dus ik ben reuze benieuwd.
0: Ja, we gaan het straks bekendmaken. Dan gaan we ook even kijken of we die persoon kunnen bellen natuurlijk. En we gaan ook nog even praten met Tess Merlot. En Tess, die had een droom. Niet per se dat ze dat wilde, dat was meer een nachtmerrie. Vorige week, of twee weken geleden inmiddels, was Bob bij haar. En toen vertelde ze het volgende.
2: Ik had gedroomd dat ik dus voor de derde keer opeen stond. En dat ik een tatoeage had laten zetten.
3: Yes!
2: Maar dat ga ik niet doen.
3: Jawel!
0: Jawel. Ja, het is inderdaad op nummer 1 van de eeuwige roemlijst. En we gaan er natuurlijk wel uitdagen.
1: Absoluut.
0: Ik denk dat ze het wel gaat doen.
1: Ik vind het jawel, jawel, jawel. Gewoon die tattoo.
0: Maar we gaan eerst naar het nieuws van vandaag. Het is namelijk feest op het Vlietland College in Leiden deze week. Vanaf morgen mag het zich officieel een UNESCO-school noemen. Dat keurmerk krijgt een school als het extra aandacht besteedt aan democratie, duurzaamheid en wereldburgerschap. En we praten er even over met geschiedenisdocent Marije Joosten. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, ik ken wel UNESCO Werelderfgoed met steden en gebouwen en natuurgebieden. Maar deze kende ik nog niet. Hoe bijzonder...
4: Nee, dat snap ik.
0: Ja. Is dat een bijzonder label dat je als school kan krijgen?
4: Ja, voor ons in ieder geval wel. Je zei het, UNESCO kennen we meestal van Werelderfgoed. Het is de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap, cultuur en media. En in Nederland zijn er een stuk of 80 scholen, basisscholen, VO en hogescholen, die een UNESCO-school zich mogen noemen. En wij dus ook. Dus daar zijn we echt super trots op. Want we hebben er best voor wat hoepeltjes moeten springen.
0: Ja, hoeveel hoepels heb je doorheen moeten springen?
4: Ja, je meldt je eerst aan in Nederland bij UNESCO-scholen. En dan mag je een jaar aspirantlid worden. Dus maak je een plan waarmee je eigenlijk laat zien waarom je vindt dat dat bij jouw school past. Daar krijg je dan feedback op van de andere scholen. En na dat jaar krijg je een advies van de commissie. En dan gaat vervolgens je aanvraag naar Parijs, waar het op het hoofdkantoor besproken wordt. En na die goedkeuring ben je pas officieel een UNESCO-school.
0: Ja, het is een heel traject. Dus wat moet je nou als school, hè, als Vlietland College, waar moet je nou echt aan voldoen? Wat is nou het allerbelangrijkste?
4: Ja, ze willen heel graag dat voor alle leerlingen zichtbaar is dat je inzet voor wereldburgerschap. En daarbij dus een veilige en duurzame wereld voor iedereen. En wij doen dat door middel van ons vak LEF, levensbeschouwing, ethiek, filosofie, wat alle leerlingen krijgen tot aan de examenklas. En sinds 2 jaar ook met onze UNESCO Wereldweken, waarmee je echt de hele week voor alle leerlingen, voor alle leerjaren, de thema's die horen bij UNESCO-scholen heel erg centraal zet. Dus naast lessen ook excursies, lezingen, gastsprekers, op zoek naar de grachtengordel in Amsterdam, om op die manier echt de leerlingen te laten ervaren wat er allemaal hoort bij die duurzame samenwereld.
0: Een beetje vaag eigenlijk. Kan je daar nou een voorbeeld van geven?
4: Hoe zo'n wereldweek eruit ziet bijvoorbeeld?
0: Bijvoorbeeld wat wil je nou echt die kinderen meegeven?
4: Ja, we leren ze met elkaar wat duurzaamheid bijvoorbeeld inhoudt. Dus met lezingen, welke keuzes kun je maken, hoe gaat het met je energieverbruik, welke impact heeft dat. Maar we gaan ook naar het gemeentehuis om te leren over de democratie of naar Den Haag. Dus je probeert eigenlijk die begrippen die we allemaal zo kennen, maar voor je niet altijd goed weet wat betekent dat en wat kan ik daar dan mee, die probeer je heel concreet te maken door naar plekken te gaan waar mensen daarover werken, door experts daarover te lezen. Dus dat zijn echt in die wereldweken, hè, de highlights. Ja. Maar bij het vak LEF ook heel erg in te zoomen op, hey, wie ben jij? Waar kom jij vandaan? Wat vind jij? En hey, waarin verschillen wij van elkaar? Waarin vinden wij elkaar? Hoe kunnen we op goede manier met elkaar samenleven?
1: En wat krijg je terug van de leerlingen als ze zo'n les hebben gedaan?
4: Nou, ze vinden de LEF-lessen altijd heel leuk. Dat zijn ook altijd wel lessen die natuurlijk net even iets anders zijn dan de, ik zeg het even, de gewone lessen. Omdat er ook veel meer ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan. Soms ook over de ongemakkelijke dingen. He, moet je een beetje na gaan denken over wat vind jij nou belangrijk in het leven? Ja, he, dat is niet een vraag waar je elke dag over nadenkt.
0: Ik kan me ook wel voorstellen dat leerlingen dan ook soms heel erg tegenover elkaar staan. Want ja, niet iedereen staat er hetzelfde in duurzaamheid of in wereldburgerschap.
4: Ja. Nee, absoluut. Dat zeg je heel goed. Nee, en dat is denk ik helemaal waar. En juist dat is denk ik heel erg de kracht om dat dan te zien, weet je, oh ja, dat is zo. En daarna weer te kijken, en waar vinden we elkaar? Waar komt onze mening vandaan? Volgens mij moet je als school zorgen dat je leert denken, maar niet zeggen hoe je moet denken, als het maar binnen de kaders is van de wet en van hoe we met elkaar om willen gaan.
0: Morgen wordt het gevierd, feesten tijdens de pauze, hè, met muziek onder andere. En ook een schoolreferendum. Ja, waar mogen die scholieren zich mee bemoeien?
4: Ja, we hebben deze keer de vraag gesteld over SOM, ons medium waarin ze hun roosters, maar vooral hun cijfers kunnen zien. En je hebt misschien ook wel meegekregen, steeds meer nieuws wordt er gemaakt over dat kinderen altijd maar aanstaan, dat alle social media maar doorgaat, maar ook het presteren. Dus we gaan aan de leerlingen vragen op welke momenten zij SOM graag open willen hebben. Dus op welk moment worden de cijfers gepubliceerd? Wil je dat 's avonds? Wil je dat 's ochtends? Wil je dat ook in het weekend of niet? En mocht het in de toekomst mogelijk zijn, zou je dat dan liever 2 keer per dag willen? Of vind je 1 keer per dag toch het fijnst?
0: Nou, wat
1: dat
0: mooi.
1: Vind ik mooi.
0: Mooi dat ze daaraan mee kunnen denken. Inderdaad, ook actueel. Het is ook fijn als ze hun mobiel af en toe even niet nodig hebben.
4: Zeker, zeker. En ook niet de hele poos verrast worden door hun uitkomsten.
0: Nee, inderdaad. Het geeft ook alleen maar stress. Marije, Joosten, ik wens je ontzettend veel, heel veel plezier morgen en een mooi feest.
4: Dankjewel, komt goed.
0: Het Vlietland College hoorde je en die wordt een UNESCO-school. Het wordt vast een lovely day. En vandaag ook, want het weer wordt mooi, horen we ook nog straks van Huub Mizee. Daarna wordt het wat wisselvalliger. Dit is Bill Withers in Westwoord Wakker.

Ja, we hadden het al even over zaterdag. Daar gaan we nog even naar terug. Het was een ontzettend leuke dag. We hebben een open dag hier gehad. En natuurlijk de finale van de Eeuwige Roemlijst. Voor het geval dat je het hebt gemist, toch nog even die top 3 van de Eeuwige Roemlijst 2026 met top 3.

0: is de eeuwige roemlijst.
1: Ja, op nummer 3, Proko Harum en A Wider Shade of Pale. Mijn ambassadeurplaat, daar ben ik super trots op. Nummer 2, heel erg bedankt voor het stemmen. Sommelieu en Multicolor. En op nummer 1, ja, ze was niet te verslaan. Tess Merlo en Ons Huis voor de derde keer op rij. Toch al heel erg bijzonder.
2: Maar het is ook zo'n mooi nummer.
1: Het is prachtig.
2: Ja?
1: Ja, absoluut. Ze was er ook bij, dus ik ving haar na afloop op. Maar laten we eerst nog even luisteren naar hoe Patrick de nummer 1 zaterdag bekend maakte.
3: Ja, dat is gewoon correct natuurlijk. Ze flikt het gewoon voor de derde keer op rij. Een hat-trick voor Tess Merlo, dames en heren.
1: Nou, Tess, je komt net van het podium af. Weer nummer 1.
4: Ja, ongelooflijk toch? Ja, superleuk.
1: Had je het een beetje aan zien komen?
4: Nou, ja, verwachten doe je niet. Maar je hoopt het natuurlijk wel. En er waren gedurende de week kwamen de mensen naar me toe. Die hadden dus natuurlijk de lijst gezien tot, nou ja, wat is het?
1: Tot de 10.
4: Natuurlijk niet, ja. En die zeiden, nou, en daar sta je niet in. En volgens mij sta je wel tussen die top 10 en misschien wel weer op 1. Dus mensen die zijn dat helemaal gaan uitpluizen. Ik heb het even gelaten voor hoe het was. Ik kwam hier net aanrijden en ik dacht, nou, ik ga hem straks wel een keer horen. Of ik hoor straks wel iemand die zegt, Tess, kom het podium even op, want die komt langs. Maar ja, toen was het opeens Sommelieu op 2.
1: Ja, dat was mijn, ja, je hebt mij verslagen. Dat was mijn ambassadeursplaatje. Oh. Ik heb zo mijn best gedaan om jou van die 1 plek af te houden.
4: Ja, het is je niet gelukt.
5: In dat huis, ons huis. Dat mooie, lieve huis, ons thuis.
1: Voor de derde keer, ja, dat is toch wel heel bijzonder.
4: Ja, dat is echt heel bijzonder. En ik vind het ook mooi, Patrick, die liet het net ook even zien, dat er nog steeds hele bijzondere reacties van mensen binnenkomen. Mensen die ik helemaal niet ken, die gewoon iets insturen en zeggen, ja, ik herken hier mijn verhaal en of het verhaal van mijn dochter, verhalen van mijn ouders. Of ja, in ieder geval, voor iedereen heeft natuurlijk zo'n huis ergens staan. Dus ja, heel bijzonder.
1: Nou, ik had het de afgelopen week toevallig op de radio over dat mijn ouders uit mijn ouderlijk huis gaan. Ze krijgen maandag de sleutel, nou vandaag dus, als we dit uitzenden, van een nieuw huis. Ja, en dan gaan ze uit het huis waar ik geboren ben. Dus ik voel me helemaal verbonden met jouw liedje.
4: Oh,
5: in dat huis, ons huis.
1: Je hebt er zelf over gedroomd. Dat je 3 keer zou winnen.
4: Ik had gedroomd dat ik de derde keer op 1 zou staan en dat ik dan een tatoeage ging laten zetten van een huis. Maar nou, ga ik niet doen.
1: Ik ga je toch uitdagen om een tatoeage te laten zetten. Sterker nog, ik heb een tatoeage bij me.
4: Oh.
1: Voor jou. Ik haal hem uit mijn kontzak. Ik heb hem speciaal laten maken. Je moet hem maar even uitpakken.
4: Oh nee, wauw. Oh, dit is wel grandioos. Wat zie ik? Ja, oh. Tess, oh, nummer 1, eeuwige roem. Ach, wauw. Met mijn hoofd en mijn huis er ook op.
1: Huis staat erop.
4: Ja, dit is echt helemaal te gek. Ja, die ga ik meteen zetten natuurlijk.
1: Ja, even, ik heb hier naald bij me. Nee hoor, het is natuurlijk uiteraard een plakplaatje.

0: kan er ook weer gewoon af.
1: En er zijn er twee, dus ik mag aan beide kanten, beide armen mag ik er één.
0: Ja, of één voor je dochter.
1: Oh ja, dat is ook wel een hele leuke. Ja,
0: dus vindt het leuk.
1: Arme kind, denkt ook, waar komt zij nou weer mee aanzetten?
0: Gewoon op de voorhoofd, want dan kan je lekker shinen.
1: Dat is leuk. Ja, dat vind ik een goed idee, ja. Nee, superleuk. Ja, die
0: gaan we erop plakken.
1: Gaan we erop plakken, meteen.
0: En kijk, wat ben je aan doen?
1: Ja, ik ben nu eerst dat cellofaantje, wat heet het, plasticje eraf laten afhalen. En dan komt nu de afbeelding tevoorschijn. En volgens mij, wacht even, ik moet even de hand... Oh, wacht, het staat er ook gewoon hierbij. Oh, het staat er ook in het Frans. Wacht even, Retirer le film. Oh nee, daar ben ik al.
0: Het staat er ook in het Frans, ja.
1: Oh, wacht, ook in het Engels, ja. Wet the tattoo with a towel or sponge and press for about 30 seconds. Oké, okay, water. Jorinda, water.
0: Zo, kijk eens, water. Ik heb water.
1: Water. 4, 3, 2... 1. Nou, daar komen we hoor, jongens. Heel vaak.
0: Oh, daar komt ie.
1: Oh ja hoor. Wauw. Daar is ie. Dat staat op. Voor de derde keer, nummer 1, eeuwige roem. En dan mijn hoofd.
0: En je huis.
1: En ons huis. Jee, ja, te gek.
0: Voor je leven getekend.
1: Ja, inderdaad. Ja. Nou, ik ben er trots op.
0: Ja, daar kan ze zeker trots op zijn. Ze moest 's avonds nog optreden. En dan was ze een beetje vergeten. Oh, daar sta ik wel met die tattoo. Nou, ik laat hem gewoon zien, zei ze.
2: Hij staat prachtig.
0: We gaan er natuurlijk naar luisteren. De nummer 1 van de eeuwige roemlijst. Tess Merlo en Ons Huis.

0: Griekenland. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Juni. De natuur bereikt haar hoogtepunt en jonge vogels vliegen uit. Een moment om na te denken over de toekomst. Wat laat u straks achter? Met het zeldzame ziektefonds in uw testament maakt u ook na uw leven een cruciaal verschil. U garandeert daarmee de structurele financiering van levensreddend wetenschappelijk onderzoek naar zeldzame ziekten. Bouw mee aan de blijvende oplossing en boek met ons resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
8: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
9: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
8: Kijk op utsvandergeest.nl.
10: Verhuizen en meer. En bij meer moet en ik meer, altijd aan ja. Ben je ook verhuizer?
11: Ik ben
10: je
11: niet
10: doet er ook
11: verhuizen.
10: Gewoon bij.
11: Ja, doe ik ook gewoon. Ja. Alles, alles.
10: Het is verhuizen met meer.
12: En nooit meer van hetzelfde.
10: Reinoud, het regionale nieuws.
12: Een explosie bij een woning aan de Taagstroom in Zoetermeer heeft vannacht schade veroorzaakt, onder meer aan de voordeur van het huis. Vielen geen gewonden. Buurtbewoners werden wakker van de knal, vertelden ze vanmorgen aan verslaggever Gwen Ouwehand.
13: Nou ja, dat was zo hard, heb ik een buurtbewoner horen zeggen. Dat was echt niet normaal. Moet je nagaan hoe erg de bewoners van de woning zijn geschrokken van die knal. Die staan ook nu op dit moment nog buiten. Die mogen hun woning niet in, omdat er ook sporenonderzoek gedaan wordt door de politie.
12: Kort na de explosie bij het huis aan de Zoetermeerse Taagstroom zag iemand een jongen wegrennen. De politie doet onderzoek en is op zoek naar meer getuigen. Bij twee steekpartijen in de Haagse binnenstad zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Ook hoe het met ze gaat is onduidelijk. De steekpartijen waren rond 1 uur op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, dichtbij het Centraal Station. Of er een verband is tussen de twee gebeurtenissen zoekt de politie uit. Het Vlietland College in Leiden mag zich vanaf vandaag officieel een UNESCO-school noemen. School is blij en geschiedenisdocent Marije Joosten vertelde vanmorgen in West wordt wakker aan welke criteria de school moest voldoen om het keurmerk te krijgen.
14: Ja, ze willen heel graag dat voor alle leerlingen zichtbaar is dat je inzet voor wereldburgerschap. En daarbij dus een veilige en duurzame wereld voor iedereen. En wij doen dat door middel van ons vak LEF, levensbeschouwing, ethiek, filosofie, wat alle leerlingen krijgen tot aan de examenklas. Naast lessen ook excursies, lezingen, gastsprekers.
12: UNESCO Werelderfgoed is bekend van projecten, objecten en gebouwen in steden die de status hebben gekregen en beschermde natuurgebieden, maar nu dus ook van scholen die het UNESCO-stempel krijgen. En de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg is tegen plannen van Den Haag om afvalbedrijven uit de Binkhorst te verplaatsen naar de Vlietzone. We willen geen vervuilende bedrijven van Den Haag in onze achtertuin, zeggen veel partijen. Het gebied tussen de A4 en de Vliet moet groen blijven, benadrukte vrijwel alle partijen eerder tijdens een raadsvergadering.
10: Huub Misee zit op zijn weerzolder. Goedemorgen, Huub.
15: Goedemorgen, Jorinda. Oh,
10: we hebben een beetje vertraging, hoor ik. Maar we moeten nog een beetje genieten voor zover het kan, hè? Voor zolang het kan.
15: Ja, zeker. Dat zal vandaag nog kunnen, want vandaag is het nog aangenaam weer. Dat was het natuurlijk in het weekend ook. Daarmee sloten we de lente af. We zitten nu officieel in de meteorologische zomer vanaf 1 juni. En vandaag is het dat ook nog een beetje met het weer. Het is rustig weer, een zwakke tot matige west-zuidwestenwind, kracht 2 tot 3. Er zijn wat wolkenvelden, periode met zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt nog wel 23 graden vanmiddag. En inderdaad, het is nog even genieten, want vanavond gaat de bewolking toenemen. Dan volgt er later vannacht, of in ieder geval vannacht, een beetje regen. Nog niet zo heel veel. De minima liggen vannacht rond de 16 graden. Maar morgen wordt het heel ander weer. Er komen enkele buien. Die kunnen in de loop van de dag rond het middaguur en morgenmiddag met hagel, onweer, windstoten gepaard gaan. Dan wordt het nog net 20, 21 graden. Woensdag weer even wat beter met geregeld wat zon. Een paar buien. 19, 20 graden. Donderdag opnieuw weer flink wat buien. 19 graden wordt het dan maar. En ook vrijdag zijn we nog niet van het wisselvallige weer verlost. Het heeft te maken met gewoon een westelijke stroming. En dan komen er storingen, lage drukgebieden, fronten allemaal langs. En ja, vrijdag zal dat ook nog het geval zijn. Pas in het weekend wordt het weer wat droger, wat minder nat. En kan de temperatuur mogelijk weer even iets hoger worden. Maar voorlopig zou ik vooral vandaag nog proberen te genieten.
10: Nou, dan gaan we dat doen. En genieten doen we ook altijd van de zoetgevoelige stem van Bianca Damink.
16: Ja, dankjewel. En wat minder van de files waar we dan in staan, ben ik bang. Maar probeer het zo goed mogelijk te brengen.
10: Heel graag.
16: Gelukkig stelt de spits nog niet bijzonder veel voor. De meeste files die leveren 5 minuten vertraging op. Dus ja, dat valt in ieder geval nog mee. Maar het rijdt wel langzaam op de gebruikelijke plaatsen, zoals de A4. Naar Amsterdam heb je nu bij Zoeterwoude-Dorp 5 minuten vertraging. Bij knooppunt Hofvliet sta je ook een kleine 10 minuten in de file, ook richting Amsterdam. En op de A20 is het druk naar Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Oponthoud is 10 minuten. En ook op de N11 sta je 10 minuten in de file van Leiden naar Bodegraven voor de aansluiting met de A12.
10: Nou, dat klonk wel mooi.
16: Oh, gelukkig. Dank je wel.
12: Je hoorde het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Zuster Ursula van Rob de Nijs. En ik heb net iets geleerd van... eigenlijk van eerst van Bianca. Maar jij bent ook op de hoogte meer. Zuster Ursula, ik denk dat is een verpleegster. Die werkt in het ziekenhuis en die komt al langs. En dan zeg je dag, zuster Ursula. Maar dat is helemaal niet zo.
1: Nee, zuster Ursula, dat is de zus van Prikkebeen. En Prikkebeen, dat was een beetje zo'n landloper, zo'n vrijbuiter. Die vertrok en die wilde alleen maar vlinders jagen. En dat vond zijn zuster een beetje een zurige vrouw. Zo mager, zo 19e eeuw, zwart gekleed, waarschijnlijk een pukkel op de neus. Die vond dat niet goed, dus die zat dan altijd te zeuren tegen Prikkebeen dat hij dat niet mocht. Dat is zuster Ursula.
0: Nou, we hebben weer wat geleerd. Rob de Nijs hoorde je. En dan gaan we naar het Rijswijkse plein in Den Haag. Je bent er vast wel eens overheen gekomen. Met de auto of misschien wel met de tram. Maar het gaat de komende maanden op de schop. En vanaf vandaag worden oude HTM-tramsporen vervangen. En worden ook stoepranden hersteld. En alle rijbanen worden geasfalteerd. Betekent dat het Rijswijkse plein soms is afgesloten of gedeeltelijk. Buitenpost Gwen Ouwehand, die is daar ook al. Ja, is het nu ook extra rustig daar met de auto's?
2: Nou, ja, ik moet zeggen dat de ochtendspits een klein beetje op gang komt. En het is dan ook wel rustig, ook in het verkeer. Maar hier gaat wel al het een en ander, mis wil ik niet zeggen. Want er staat een heel groot bord die zegt dat bestuurders een andere baan op moeten. En dan kunnen ze wel door, maar verkeersregelaars die zijn het verderop dan ook weer aan het regelen. Waardoor ze alsnog af en toe eventjes moeten stoppen. Nou ja, goed, dat zijn allemaal dingen die nodig zijn. Omdat, het wordt inderdaad gerenoveerd hier. Sjoe, jij hebt je eerste workout van vandaag weer gehad, hè?
3: Ja, ik ben lopend gekomen heel vroeg om de drukte te vermijden.
2: Ja, jij werkt bij Fitnessclub HS. En eigenlijk zijn jullie daar als sportschool helemaal niet blij mee, hè?
3: Nee, ze hebben ook een paar weken geleden de parkeerkosten omhoog gegooid. Waardoor ook leden dachten van oké, dit is al een reden om te stoppen. En als nu ook de reistijd veel langer gaat zijn, dan ben ik bang dat er nog meer leden gaan stoppen.
2: Ja. Ja, want als sportschool probeer je natuurlijk ook, jullie zijn een sportschool speciaal voor vrouwen. Je probeert leden te motiveren om naar de sportschool te blijven komen. En dit soort dingen helpen daar niet bij mee.
3: Nee, ja, het is al lastig om naar de sportschool te gaan, want dat is een grote stap, heel eerlijk. We hebben altijd moeite om dedicated te blijven. Maar op het moment dat je merkt van, ik moet 40 minuten reizen, dan denk ik dat je niet meer je bed uitkomt ervoor.
2: Nee, precies. Maar ja, toch worden nieuwe tramlijnen aangelegd, het asfalt wordt gerestaureerd. Zijn dat geen dingen die gewoon nodig zijn?
3: Het is zeker nodig, want niet iedereen heeft een auto of een fiets. We zijn afhankelijk van het OV. Maar 4 maanden, je moet ook bedenken, de helft van Nederland rijdt in de auto. En dit zijn zulke drukke punten. Om naar huis te kunnen gaan ben je bijna 1,5 uur onderweg, net zoals toen de Neerkade dicht was.
2: Ja.
3: Of je moet vrijnemen, maar ook niet iedereen heeft de luxe als je voor jezelf werkt.
2: En waar zijn jullie dan als sportschool zijn gelegen aan het Rijswijkse plein? Waar zijn jullie dan het meest bang voor nu deze werkzaamheden de komende maanden plaatsvinden?
3: Nou, dat we geen nieuwe leden meer kunnen krijgen. Op het moment dat ze hier komen, want we hebben op dit moment een ledenstop, maar op het moment dat ze zien van, heel leuk dat ik er inschrijven, maar als ik zo lang moet reizen, dan zoek ik wel liever iets anders. En dat zal financieel natuurlijk ook een impact op ons hebben.
2: Ja. Ja, dus hier bij de sportschool Fitnessclub HSMA houden ze hun hart vast. En ik blijf hier nog eventjes staan om te kijken hoe het verkeer een beetje aan het opstoppen is. Maar dat gaat misschien nog wel een staartje krijgen, Jorinda.
0: Ja, houd het in de gaten voor ons. We komen straks nog even bij je.
2: Tot zo!

0: Hij wordt ook wel de Duitse Bruce Springsteen genoemd. Dus dat is als muziek in mijn oren natuurlijk. Halt mich! En die is van Herbert Kreunemeyer. Hey, dit is een beetje gek. Oh ja, het West wordt wakker liedje. Daar hebben we natuurlijk met de open dag, als je hier bent geweest, dan heb je het gemerkt, van alles mee gedaan. Je kon het meezingen. Of dat nou vals was of niet, dat maakte niet uit, als je maar gewoon enthousiast was. Wij hebben het samen ook nog even gezongen trouwens.
1: Ja, dat was ontzettend leuk.
0: Ja,
1: ik kon het nog niet zo goed.
0: En toen hebben Meer en Jorinda er al van gemaakt. Ja. Dus je bent klaargestoomd voor West wordt wakker op die manier. En heel veel mensen hebben dat gedaan. En ja, ik vond het zo ontzettend leuk dat jullie zo enthousiast waren. En we gaan dus ook wel wat laten horen. Ja, dat had je misschien niet verwacht toen je het deed. Toen je hier stond samen met de echte West wordt wakker muzikanten. John en Ruud, die op een gitaar het begeleiden en ook een beetje meezingen trouwens. Maar we gaan er naar luisteren. Ik heb een mooie compilatie gemaakt met heel veel van alle kandidaten die hebben meegedaan. En zo klonk dat dus zaterdag, het West wordt wakker liedje, samen met alle luisteraars.
2: Ja, thank you.

0: Die laatste was natuurlijk Tessia, die kan het echt. Nou, wat hebben we hier ontzettend van genoten. En er viel ook wat mee te winnen.
1: Er viel een hele mooie prijsje mee te winnen. Namelijk het enige echte t-shirt met een foto van Jorinda en Sjeerd. Dan heb je hem toch nog even bij je deze maanden. Met het getal 1000 erop. Want die was voor de...
0: 1000ste aflevering. Wow. Ja, zo even en... geleden. Maar we hebben nog één t-shirt over.
1: En op de achterkant staat dus die volledige tekst. Nou, ja. Dan kan je hem gewoon voortaan altijd meezingen als je achterstevoren voor de spiegel gaat staan.
0: Ja. Ja, dat is een goeie. Of anderen kunnen met jou meezingen. Want zelf ken je hem natuurlijk
1: dan
0: al.
1: Dan ga jij gewoon dirigeren.
0: Zo is het. We hebben de band gevraagd om iemand uit te kiezen die het een van de beste had gedaan. En daar is iemand uitgekomen.
1: We
0: gaan die persoon bellen.
1: Nu bellen. Oeh, dat is zo spannend of dat allemaal gaat lukken. De telefoon gaat over. Hi,
2: hallo,
1: met meer.
0: Hi, Ron.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Tjeerte, of nee, ik zeg Tjeerte en Jorinda. Nee, dat is helemaal niet waar. Meer en Jorinda van West van Vakken. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het was leuk, hè, zaterdag, die open dag.
2: Ja, was hartstikke leuk. Goed om een beeld te krijgen van waar zit nou wat? Waar komt je telefoontje binnen? Hoe werkt dat nou allemaal?
0: Heb je de rondleiding van Reinoud gehad?
2: Ja.
0: Duurde lang?
2: Ja, maar het was wel leuk. Uurtje ruim.
0: Heeft hij een uur gepraat?
2: Ja.
1: Ja, dat valt mee. We moesten hem op een gegeven moment na 3 uur bij mensen weghalen.
0: Ja. Oh, het is wel eens gebeurd dat hij zo lang aan het praten was dat mensen gewoon die hele rondleiding niet meer hebben gehaald. En dat is geen grap.
2: Oh, nee, we hebben het wel gehaald. Ja,
0: je hebt ook nog iets anders gedaan, Ron. Je hebt ook nog gezongen.
2: Ja, dat heb ik ook nog gedaan zelfs.
0: Ja.
2: Het Radio Westlied, hè. West wordt wakker.
0: Kijk, je doet het allemaal. Hoe vond je dat om dat te doen samen met de echte band van West wordt wakker?
2: Het was even leuk, alleen merkte ik dat het in de vrouwentoon stond. Ja, ik ben ook muzikant, dus dan is het wat laars. Dus dan had het iets hogers moeten en dan komt er wat meer uit de verf. Maar dat geeft niet.
0: Ja, het is natuurlijk gemaakt op de stem van Tess, Merlo.
2: Ja, precies. Ja. Ja, dat snap ik. Dus vandaar.
0: Maar toch kan ik je mededelen. Ja. Met een tromperoffel. Ja. Dat jij bent uitgekozen door de band als de beste zanger van de dag.
2: Ja!
0: Dat betekent dat je dat prachtige t-shirt gaat krijgen van ons. Dus die kan je morgen gaan shinen.
2: Ja, hartstikke mooi.
0: En ja, vind je het goed? Ik vraag het maar netjes. Als we jouw versie ook laten horen op de radio, kan je het aan?
2: Ja, dat mag wel.
0: Dan komt hij dan.

0: je zingt hem nu weer mee.
1: Ja. Nou, dat klinkt fantastisch, Ron.
2: Ja, hartstikke mooi.
1: Maar je bent dus muzikant, zei je?
2: Ja, dat doe ik er ook nog bij.
1: Kijk, en zing je dan ook?
2: Ja, ook zingen, muziek maken, keyboard, gitaar als nodig is.
1: Nou, dan is het niet gek dat je hebt gewonnen. Ron, nou, superleuk dat je sowieso hebt meegedaan aan karaoke. En heel veel met jou trouwens. En dat t-shirt, die komt naar je toe.
2: Hartstikke goed, alvast bedankt.
1: Joe, veel plezier.
3: Oké.

0: The weather is with you. Het soort van The Force is with you. Crowded House hoor je op Radio West. Hij gaat er uit straks, na 8 uur. De enige echte Radio West mok. Het is een gloednieuwe. En dit is voorlopig de laatste week dat je hem kan winnen in West Wordt Wakker. Dus hou die telefoon in de gaten, zet hem alvast aan en vul het alvast in 070-390-5454 na 8. Dan kan je gaan bellen. En waarom is dan het voor het laatst? Nou, vanaf volgende week gaan we dit doen.
1: Het WK komt eraan en West Wordt Wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
0: Oké, daar gaat hij. 1, 2, 8. Hè? Verdorie.
1: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl. Vandaag wordt weer de maandelijkse sirenetest gehouden. Elke eerste maandag van de maand om 12 uur precies wordt het alarm getest. Als je dan de sirene hoort, hoef je niets te doen. Op andere momenten geldt, ga naar binnen, hou ramen en deuren gesloten en stem af op 89.3 Radio West, TV West of de West-app.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
4: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
12: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
13: Ik ga vaak met mijn buurtgezin open en om naar het park.
14: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
15: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
16: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
15: Kijk op utsvandergeest.nl.
0: Straks in West Wordt Wakker bellen we met de grootste ASO-familie van Nederland. Maar eerst gaan we naar Reinhard Roemer met het nieuws.
17: 3 mensen zijn gewond geraakt bij 2 steekpartijen op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, dichtbij het Centraal Station van Den Haag. Om wie het gaat is nog niet bekend en ook niet hoe het met de 3 slachtoffers gaat. Of er een verband is tussen de 2 steekpartijen zoekt de politie uit. Een explosie bij een woning aan de Taagstroom in Zoetermeer heeft vannacht schade veroorzaakt, onder meer aan de voordeur. De harde knal was in de wijde omgeving te horen. Bij de explosie in Zoetermeer raakte niemand gewond. En het Vlietland College in Leiden mag zich voortaan een UNESCO-school noemen. Dat keurmerk krijgt een school als er in de lessen en op andere momenten extra aandacht wordt besteed aan zaken als democratie, duurzaamheid en wereldburgerschap. Meer regionieuws straks om 8:30 nu, het overige nieuws.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar verder vastgelopen. De wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is opgelopen tot 261 personen. 6 jaar geleden waren dat er nog 45. De mensen op die lijst wachten in de gevangenis op hun behandeling in een TBS-kliniek. Het komt omdat mensen die klaar zijn met hun TBS-behandeling nergens heen kunnen, zegt TBS Nederland.
6: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
4: Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandelingstermijnen langer worden. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden. Zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Correspondent Alice van Gelder ziet hoe Oeganda het virus probeert in te dammen.
18: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus ja, dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
4: De man die in Italië vastzat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter... in de provincie Cuneo, in het noordwesten van Italië. Die man van 20 was geraakt door een vallend rotsblok, kon niet meer klimmen. Het weer, overal droog, zo'n 15 graden is het. Vandaag begint met zon, later volgen stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: En er staan files. Bianca Damink weet waar ze staan.
19: Er zijn tot nu toe niet veel bijzonderheden tijdens deze ochtendspits. De meeste vertraging is er op de A4 naar Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Zoeterwoude-Dorp sta je een kwartier in de file. Op de A20 rijdt het langzaam naar Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht heb je zo'n 10 minuten tijdverlies. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht sta je tussen Gouda en Nieuwerbrug ook een kleine 10 minuten in de file. Verder heb je ruim 5 minuten oponthoud op de N207 van Bergambacht naar Alfa aan de Rijn. Daar staat file voor de aansluiting met de N457.
20: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
21: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
22: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
21: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
23: Installatiebureau van Ginderen.
24: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
25: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: Goedemorgen. Het is 9 over 8, zei ik al. En Tjeerd is er niet. De eerste dag zonder Tjeerd, maar gelukkig zit meer naast mij.
1: Goedemorgen.
0: Ik kreeg al een appje. Ja, is het geheim waarom Tjeerd er niet is? En dat is zeker geen geheim. Hij heeft de afgelopen maanden een beetje last gehad van oververmoeidheid. Ging allemaal nog wel. Hij is ook nog helemaal door de molen gegaan vanwege allemaal kleine kwaaltjes. Maar er kwam ook niks uit. Dus eigenlijk uit voorzorg dat het niet erger wordt, is hij er even 3 maanden uit. Gewoon lekker een lange vakantie eigenlijk.
1: Heel verstandig. Kan je alleen maar doen, toejuichen en dat het bedrijf daar ook voor zorgt dat dat allemaal kan.
0: Ook
1: en
0: fijn inderdaad.
1: Voor Tjeerd zelf gewoon even lekker uitrusten en dan weer hoppatee in september gaan.
0: Gaan met die banaan.
1: Hoppatee, het treintje komt dan weer op stoom.
0: Ja, nou, hij was gisteren al naar treinen gegaan, geloof ik. Dus dat zal niet voor het laatst zijn, denk ik. Nou, ik ben blij dat ik hier in ieder geval niet alleen zit. Dus meer, die zit de komende maanden naast mij. Af en toe ook nog Bianca trouwens.
1: Nou, helemaal gezellig.
0: Dus dat wordt een gezellige tijd. En je kan natuurlijk ook gewoon weer bellen voor die prachtige mok. De enige echte Radio West mok. Het is een nieuwe versie, dus als je hem misschien de oude variant al hebt, dan kan je er nu weer voor gaan bellen. Kijk, je hoort hem al. Radio West staat er groots op. En hij is gewoon lekker chic eigenlijk. Je kan bellen naar 070-390-5454. 070-390-5454. En wie weet ben je dan wel de gelukkige. En het is ook nog eens de laatste week, voorlopig in ieder geval, dat we hem gaan weggeven. Want we gaan vanaf volgende week van alles met het WK doen.
1: Oh ja, want dat komt eraan.
0: Dat komt eraan.
1: En wat gaan wij doen?
0: Nou, dat gaan we straks verklappen natuurlijk.
1: Oeh, cliffhanger.
0: 070-390-5454. Dan gaan we iemand selecteren.
1: En...
0: Ja, goedemorgen. Met wie?
2: Ja, goedemorgen. Met Ingrid Uitermeijer.
0: Nou,
2: hallo.
0: Ingrid, goedemorgen.
1: Wat een gezelligheid
2: jou
1: te spreken.
2: Nou, ja, helemaal leuk.
1: Ja, en jij gaat niet zitten mokken, want die grap moeten we natuurlijk elke keer weer maken.
2: Nee, maar het wordt wel mijn tweede, want ik heb de oude al.
1: Ah,
2: dus
1: kijk,
2: ik vind het heel leuk.
1: Dan verwachten we van jou nog een foto met zoek de 10 verschillen na afloop, als jij die mok
2: goed,
1: hebt. En drink je er koffie of thee in, die winkel?
2: Koffie.
1: Zwart?
2: Tenminste, ochtends zwarte koffie en 's middags gemberthee.
1: Oeh, lekker. En dan van verse gember?
2: Ja.
1: En kweek je die zelf of hoe doe je dat?
2: Die koop ik zelf.
1: Ah, nou, dat is ook handig.
0: Kweek jij gember zelf?
1: Ja, je kan gember zelf in.
2: Ja, dat wist ik ook niet, Jorin.
0: Ik heb dat nog nooit gehoord.
2: Nee, nou, zo leren we nog wat.
0: Ja, je bent natuurlijk helemaal van het eten en zo. Dus je weet alles van eten.
1: Nee, absoluut.
0: Ja. Nou, je kan er lekker een bakje koffie en gemberthee mee drinken, hoor, Ingrid. Want die mok die komt naar je toe.
2: Nou, hartstikke fijn.
0: Veel plezier ermee.
2: Veel succes, dames, maar dat gaat vast helemaal goed komen.
0: Dankjewel.
1: Oké,
3: okay,
1: doeg.
3: En afloop op het reiswerkse plan, een arekie gaat hoppen.
0: Ja, dat wordt wel even wat lastiger de komende tijd. Want het Rijswijkse plein in Den Haag gaat op de schop. Vanaf vandaag worden de oude HTM-tramsporen vervangen en worden stoepranden hersteld en worden alle rijbanen geasfalteerd. We hoorden Gwen Ouwehand, onze buitenpost, hoorden we al even op het Rijswijkse plein net. Gwen, je bent er nog steeds. Is inmiddels al wat gaande daar? Want het is nog redelijk rustig met de werkzaamheden zelf, hè?
4: Ik heb een tijdje staan observeren hier om te kijken of het een beetje drukker zou worden. En waar dit normaal gesproken echt een super druk verkeerspunt is, valt me dat nu eigenlijk heel erg mee, moet ik heel erg eerlijk zeggen.
0: Mensen zijn voorbereid misschien.
4: Ze zijn voorbereid en dat hebben wij ook wel kunnen lezen op omroepwest.nl. Want daar hadden we ook al een artikel over allerlei omleidingen die mensen konden nemen om de drukte hier op dit verkeerspunt te vermijden. Maar en hier op het punt zelf zijn er dus ook allemaal verkeersregelaars aanwezig om dus ook die verkeersstroom in goede banen te begeleiden. De werkzaamheden zijn nog niet begonnen, maar er worden wel overal drangrekken en hekken neergezet om dus ervoor te zorgen dat mensen niet zomaar een afslag nemen die niet genomen mag worden. Dus ik moet zeggen, tot nu toe valt het niet tegen. Het gaat goed hier.
0: Ja. En nou, dat is het goede nieuws dan. Het moet nog wel echt gaan beginnen natuurlijk. Dus we zijn er misschien een beetje vroeg bij met de conclusie. Maar buurtbewoners maken zich wel erge zorgen.
4: Ja, klopt. Ik sprak net een buurtbewoner die dus eigenlijk helemaal niet te spreken was over deze werkzaamheden. Voor hem was dit een gevalletje doen alsof er iets gedaan wordt, maar eigenlijk gebeurt er niet zo heel erg veel. Nou ja, dat is natuurlijk gewoon wel een statement. Maar ja, zo voelt het voor hem wel. Hij zegt hier verderop zou er ook ooit wat aan een viaduct gebeuren, maar dat is toen ook niet gebeurd. Ja, dat buurtbewoners die hebben ook niet het idee dat ze heel erg op de hoogte worden gehouden. Maar dat sprak ik ook over met de onderneemster die we net van de sportschool spraken. Die zei ook al, het wordt ook niet gecommuniceerd naar ons. Tenminste, zo voelt dat in ieder geval. En toch zijn er wel wat mensen van ook überhaupt HTM aanwezig om dus ook te kijken hier weer, om te kijken of het in goede banen wordt begeleid. Dus ja, het zijn een beetje twee kanten hier in deze situatie.
0: Ja, en er was net, had je het over, dat mensen nogal moeite hadden om de goede baan te vinden. Want er is dan een bepaalde baan nu inderdaad afgesloten, hè, maar soms dan mag er nog wel wat auto doorheen. Lukt dat inmiddels wel beter?
4: Ja, nou ja, ja, ja. Het gaat op zich tot nu toe echt wel goed hoor. En op heel veel banen zijn er dus allemaal van die borden neergezet die dus met een grote pijl aangeven dat je een andere baan op moet. En iedereen luistert daar wel netjes naar. Ik heb nog geen scheldende mensen gehoord, geen toeters gehoord. Dus tot nu toe verloopt het erg rustig hier.
0: Nou, dat is mooi om te horen. Het is nog maar dag 1. Dus dat scheelt misschien. En het gaat nog maanden duren. Dus er zal vast nog wel ook wat gescholden worden, denk ik. Super druk, moet omrijden.

0: Ja, we gaan bellen met het grootste ASO-familie van Nederland. En dan heb ik het niet over iemand die misschien naast je woont of achter je. Dat je denkt, nou, daar heb ik echt wel last van. Ik heb het natuurlijk hierover. Dit komt je vast bekend voor, de openingstune van Flodder. Heb je veel gekeken meer?
1: Oh, heel veel. Ja, ik kom helemaal weer terug als ik dit hoor.
0: Ja, ik heb er ook veel van gezien inderdaad, van vroeger natuurlijk. Sinds een paar weken is er een nieuw seizoen op Videoland. En de ingrediënten die ken je, een ASO-familie in een veel te chique buurt. En er zit ook weer zo'n grootouder, stilletjes en rokend in een rolstoel. Een oma deze keer. En die wordt gespeeld door de 81-jarige Saskia van Ittersson in Leiderdorp. Daar woont ze en we kunnen af. Dit komt je vast bekend voor, de openingstune van Flodder. Heb je veel gekeken meer?
1: Oh, heel veel. Ja, ik kom helemaal weer terug als ik dit hoor.
0: Ja, ik heb er ook veel van gezien inderdaad, van vroeger natuurlijk. Sinds een paar weken is er een nieuw seizoen op Videoland. En de ingrediënten die ken je, een ASO-familie in een veel te chique buurt. En er zit ook weer zo'n grootouder, stilletjes en rokend in een rolstoel. Een oma deze keer. En die wordt gespeeld door de 81-jarige Saskia van Ittersson in Leiderdorp. Daar woont ze. En we kunnen alvast een klein stukje laten horen van Flodder.
2: Sorry, de overburen deed niet open. Kan ik deze hier achterlaten?
3: Tuurlijk.
2: Top.
3: Fijne dag, hè? Openmaak om te kijken wat erin zit, dat het niet kapot is. Goeie.
0: Oma Flodder, goedemorgen.

0: heb geen tekst.
1: Nee, je hoeft niet te leren.
0: Nee. Nee, en op deze leeftijd heb ik daar best wel een beetje problemen mee.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Hoe is dat om zo'n vrouw te spelen?
0: Nou, ik vond het ontzettend leuk. Ik heb er werkelijk van genoten. We zijn zo'n 5 à 6 weken in Sittard geweest. En dat was echt een hele hechte familie is het geworden. Dus wij hopen eigenlijk dat er heel veel mensen naar Videoland gaan kijken, dat we nog een keer een serie mogen maken.
1: Ja, dat zou mooi zijn, inderdaad. Want hoe was het achter de schermen met al die andere castleden?
0: Nou, geweldig. Ik heb er zelf ook veel van opgestoken. Ik heb met acteurs gewerkt. En die mensen, ja, creatief. Ontzettend creatief. We mochten zelf veel inbrengen. En dat maakt het juist zo extra leuk.
1: Ja, wat heb je van je eigen rol ingebracht?
0: Nou, ja, dat vormde eigenlijk zich vanzelf. En mijn zoon, die nu Donnie heet, ja, die verzon ook van alles. Hij was altijd heel erg beleefd van: Saskia, vind je het goed als ik dit of dat doe? Ja, vind ik wel goed. En dan gebeurde het. Maar ze waren altijd ook heel erg bezorgd om me. En heel lief. Dus ik, ja, het was voor mij een geweldige tijd.
1: Ja, het is makkelijk dat je geen tekst natuurlijk hoeft in te studeren. Maar ja, het is ook lastig om je in te leven in zo'n rol, kan ik me voorstellen.
0: Nou, ik had er geen moeite mee, moet ik eerlijk zeggen.
1: Zit nee. Oma Vlodder gewoon in jou eigenlijk?
0: Ik weet het niet, dat zal wel. Ik hou wel erg veel van mimiek. Ik heb zelf in Leiderdorp de toneelvereniging 50 jaar geleden opgericht. En die bestaat nog steeds. Toneelvereniging Leiderdorp is toverlei. Ja. We bestaan dit jaar 50 jaar. En daar heb ik toch ook regelmatig gespeeld. Dus ik ben wel wat gewend.
1: Ja, ja, het is bijzonder inderdaad. Ja, maak je bijzondere dingen mee in de serie?
0: Nou ja, het overkwam me allemaal, want ik wist van tevoren niet wel. Ik ben op het laatst ben ik eigenlijk gekozen. Het beleefde het allemaal daar ter plekke.
1: Ja.
0: Dat werd voorgesteld, nou, we gaan dit en dat doen vandaag. En nou, dan werd het ingevuld.
2: Maar wat was nou een scène voor jou, Saskia, waarvan je nu nog denkt van ja, maar dat was zo ontzettend lachen om te spelen. En wat heerlijk flodderig asociaal kon ik daar zijn.
0: Nou, dat was eigenlijk de hele serie door.
1: Ja. Ja, ja, want alles van die oude serie zit er wel in, hè? Van explosies boze buren.
0: Ja, dat wel. Maar de samenstelling is anders. En ja, je kan het niet vergelijken met zoveel jaar geleden.
1: Nee, alleen Tatjana Simek is er natuurlijk nog als Kees.
0: Ja, en Horace Cohen, vroeger Henkie speelde.
1: Ja.
0: Die is inmiddels ook al een aantal jaren ouder geworden, maar die zit er ook bij. En de grote roze slee.
1: Ja, wat is dat toch
0: aan die... Daar komt Henkie in voor.
1: Ja, wat is dat toch aan die familie Vlodder dat we daar allemaal zo graag naar willen kijken, denk je?
0: Ja, die doen dingen die wij natuurlijk in het normale leven misschien ook wel eens zouden willen doen. Maar wij worden toch wel door onze principes tegengehouden, denk ik.
2: Ja, dat is heel mooi.
1: Ja, heerlijk om daar even geen rekening mee te hoeven houden. Ja, je zei het al, ik hoop dat er een tweede seizoen komt. Maar dan moeten er wel veel mensen naar kijken, naar Videoland. Krijg je tot nu toe mooie reacties op jouw rol en de serie sowieso?
0: Ja, zeker. Ja, het is nog maar kort natuurlijk. Maar ook al tijdens de première. Laaiend enthousiaste mensen. En ja, gewoon ontzettend leuk. Dus we zijn met z'n allen heel erg hoopvol dat het gaat lukken.
1: Ja, ik zag dat.
0: Trouwens, hij gaat in België en in Duitsland spelen ze hem ook.
2: Oh, wat
0: binnenkort.
2: Leuk. Gefeliciteerd.
0: Ja.
1: Mooi, ja. En ik zag van het weekend dat Tatjana al een taart had gekregen omdat er goede kijkcijfers waren. Dus dat is ook hoopvol. Is zo'n tweede seizoen, ligt dat al helemaal klaar, denk je?
0: Nou, ze zijn er wel mee bezig. Maar ja, de financiën, het kost een hoop geld. En die moeten natuurlijk ook rond zijn.
1: Ja.
0: En daar hangt het meeste van af.
1: Ja, nou ja, hoe meer het opbrengt, hoe meer kans inderdaad.
0: We moeten het maar afwachten.
1: Ja,

0: Deze week eren we een legendarische band op Radio West. Je hoort muziek van Queen en je maakt kans op kaarten voor de musical We Will Rock You in het World Forum in Den Haag met 20 hits van Queen erin. Lekker veel Queen deze week, natuurlijk op Radio West.
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
9: Half negen is het. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
10: Goedemorgen. Bij twee steekpartijen in de Haagse binnenstad zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Ook hoe het met ze gaat is onduidelijk. Steekpartijen waren even na 1 uur op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein dicht bij het Centraal Station van Den Haag. Of er verband is tussen de twee gebeurtenissen zoekt de politie uit. Een explosie bij een woning aan de Taagstroom in Zoetermeer heeft vannacht voor schade gezorgd, onder meer aan de voordeur van het huis. Vielen geen gewonden. Buurtbewoners werden wakker van de knal, vertelden ze vanmorgen aan verslaggever Gwen Ouwehand.
11: Nou ja, dat was zo hard, heb ik een buurtbewoner horen zeggen. Dat was echt niet normaal. Moet je nagaan hoe erg de bewoners van de woning zijn geschrokken van die knal. Die staan ook nu op dit moment nog buiten. Die mogen hun woning niet in, omdat er ook sporenonderzoek gedaan wordt door de politie.
10: Dat was Gwen een ruim 1 uur geleden. Kort na de explosie bij het huis aan de Zoetermeerse Taagstroom zag iemand een jongen wegrennen. Politie doet daar onderzoek naar en is ook op zoek naar meer getuigen. Het Vlietland College in Leiden mag zich vanaf vandaag officieel een UNESCO-school noemen. De school is blij en de geschiedenisdocent Marije Joosten vertelde vanmorgen in West wordt wakker aan welke criteria de school moest voldoen om het keurmerk te krijgen.
12: Ja, ze willen heel graag dat voor alle leerlingen zichtbaar is dat je je inzet voor wereldburgerschap. En daarbij dus een veilige en duurzame wereld voor iedereen. En wij doen dat door middel van ons vak LEF, levensbeschouwing, ethiek, filosofie, wat alle leerlingen krijgen tot aan de examenklas. Naast lessen ook excursies, lezingen, gastsprekers.
10: UNESCO Werelderfgoed is bekend van projecten, objecten en gebouwen in steden die de status hebben gekregen en beschermde natuurgebieden ook. Maar nu doen dus ook scholen mee en krijgen dat UNESCO-stempel. En het Rijswijkse plein in Den Haag gaat de komende maanden op de schop. Vandaag wordt ermee begonnen. De oude tramsporen van openbaar vervoerbedrijf HTM worden vervangen. De rijbanen geasfalteerd en er wordt gewerkt aan de stoepranden. De werkzaamheden zijn nodig om de veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming op het Rijswijkse plein te waarborgen, zegt de gemeente Den Haag. Het Rijswijkse plein wordt niet helemaal afgesloten, Maar het verkeer zal wel rekening moeten houden met overlast en vertraging.
9: Dan gaan we naar Huub Mizee in zijn weerzolder. Ja, we hebben ontzettend mooi weer gehad, heet zelfs. Maar het wordt wel een tandje minder, hè?
13: Het wordt allemaal wat minder, maar vandaag kan je er toch nog volop van genieten. Want we hebben nog op de meeste plaatsen droog weer. De kans op een bui is vandaag maar heel klein. En de zon schijnt nu ook alweer op veel plaatsen. Dat blijft vandaag ook zo voor een groot deel. Er is weinig wind, dus dat maakt het ook aangenaam. De nachten waren wat koeler. 13 graden afgelopen nacht, 12, 13. En het wordt vanmiddag zo'n 22, 23 graden. En dat is een prima dag dus. Maar vanavond en komende nacht zal de bewolking toenemen. In de loop van de nacht valt er wat lichte regen. Het wordt dan ongeveer 16 graden. En morgen komen er duidelijk veel meer buien tot ontwikkeling. En vooral morgenmiddag, daar kan ook onweer bij zitten. Misschien weer wat hagel. Het wordt morgen dan 20, 21 graden. Er is misschien nog een beetje zon tussen die buien door morgen. Woensdag, nou ja, dan is er ook alweer wat zon. Maar ook nog wel een paar buien. Het wordt dan 19 of 20 graden. Donderdag een onstuimige dag met veel buien. Ook waarschijnlijk wel weer vrijdag nog hetzelfde. In het weekend mogelijk allemaal weer wat minder. Dan kan de temperatuur ook weer wat hoger worden. Want donderdag en vrijdag moet je maar denken aan een graad of 18, 19. Ja, en dan zou het wel weer fijn zijn als het in het weekend weer iets minder cool zou zijn. Daar ziet het een beetje naar uit. Dus het is het begin van de zomer. Dat dan ook weer wel. Maar die eerste week die ziet er dus op vandaag na nogal wisselvallig uit.
9: Ja, het is 1 juni natuurlijk, dus dan vier jij de zomer alvast.
13: Zo is dat, ja.
9: Ik moet mijn jas gewoon weer zoeken, denk ik.
13: Voor de komende dagen wel. Ja. Zeker een regenjas.
9: Ja, moet ik even ergens uit de kelder halen, denk ik. Ja. Bianca Damink, die zit ook met regenjas en al bij de ANWB.
14: Inderdaad, en mijn zuidwestertje op het hoofd. Je
9: verstandig.
14: Weet maar nooit.
9: Ja, heel verstandig.
14: Ik ben overal op voorbereid. En je staat ook nog wel her en der in de file. Ook al is het drukste moment van de spits net geweest. De meeste leveren nog 5 à 10 minuten vertraging op. Het is vooral nog wat drukker op de A4 tussen Rotterdam en Amsterdam. In beide richtingen staan nog verschillende files. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht sta je ook nog 10 minuten vast tussen Reewijk en Woerden. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag sta je ook nog 10 minuten in de file. Dat is tussen Leiden en Wassenaar. En op de A16 tot slot van Rotterdam naar Breda moet je 10 minuten geduld hebben. Want daar rijdt het nog langzaam tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk.
9: Dankjewel.
14: Tot zo.
10: En tot zover. Het uitgebreide regio nieuws meer weten. Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
15: West wordt wakker.

0: De Beste Dina's en een liedje over wat Sjeerd allemaal gaat doen de komende 3 maanden. Dat is namelijk maar 1 ding. Riding on a train.
1: West wordt wakker sport met Herman Manninga.
0: Dag Herman.
2: Goedemorgen meisjes.
0: Ja, dames. Meisjes. Oh, ach.
2: Ja, vind ik leuk, leuk om te, vind ik leuk om te zeggen. Want dan weet ik wat voor reactie er komt. Eerlijk.
0: Ja, wel meer. Die zijn, noemt je nu een poppetje.
2: Oh, ga door.
0: En er is nog iemand die zegt, dag Herman.
2: Dat zou... Ja, die heeft een slecht weekend gehad, Kees.
0: Ja, het is dan toch gebeurd. SVV Scheveningen degradeert naar de 4e klasse. Jammer voor de club en de supporters, maar vooral jammer voor scheidende trainer John Blok. Die heeft alles aan gedaan om dit te voorkomen. Maar niet getreurd, volgend jaar gaan we er weer tegenaan en knokken we ons terug. Toch, Herman?
2: Ja. Ik zou graag dat optimisme delen met Kees. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat had ik eigenlijk ook van afgelopen seizoen verwacht van Scheveningen. Want ja, dit is de 2e degradatie op rij. Vanuit de 2e divisie naar de 3e divisie. Toen dacht ik, meedoen om de prijzen. Misschien weer terug promoveren naar die 2e divisie. Maar ja, niet zoals minder waar. Scheveningen is gekelderd naar beneden. En spelen nu binnen 2 seizoenen van de 2e divisie naar de 4e divisie. En het zal niet zo makkelijk zijn om terug te komen. Ik wens de nieuwe trainer Mario Cicucci heel veel succes. Want wat Kees wel terecht zegt, dit is natuurlijk heel vervelend voor de club. Maar met name voor trainer John Blok. Ja. 22 seizoenen heeft hij daar rondgelopen als trainer. En dat je dan in je laatste 2 seizoenen 2 keer een degradatie om je oren krijgt. Ja, dat gun je niemand. Want het is gewoon een heel fijn mens en een goede trainer, John Blok.
0: Maar het is toch wel vrij uniek toch ook, dat je 2 keer achter elkaar degradeert?
2: Dat is best uniek, ja. Nou, dat geeft ook wel aan dat er misschien in de organisatie bij Scheveningen het een en ander zal moeten veranderen. Misschien moeten ze een duidelijke keuze maken. Wat willen we? Willen we prestatievoetbal? Of gaan we ervoor om een gezellige club te zijn en te blijven? Want het is een gezellige club. En dat er wat minder geld naar het eerste elftal gaat. Want ja, de financiën zijn toch mede de oorzaak van de degradatie. Ze kunnen die grote spelersalarissen niet betalen die tegenwoordig ook in het amateurvoetbal betaald worden. Dus ja, misschien een duidelijke keuze en goed beleid, rustig beleid, wat ze over het algemeen wel zijn bij Scheveningen. En dan komt het wellicht wel weer goed in de toekomst.
0: Het is wel een trotse Case trouwens, trotse opa, want afgelopen zaterdag zijn zijn kleinkinderen Ninte en Reven kampioen geworden bij het korfballen. Dus
2: ja,
0: hij is,
2: kijk,
0: toch,
2: dat is toch
0: goed
2: ook
0: gebeurd.
2: Waard, hè? Ja. Ja, tuurlijk joh.
0: Het was sowieso een slecht weekend, hè, voor de amateursclubs in de nacompetitie.
2: Nou, zeg dat wel, ja. Nou, we hadden wat ijzers in het vuur in die na-competitie. Lisse, VVSB en FC Rijnvogels, die spelen na-competitie om te promoveren naar de 2e divisie. Lisse en VVSB zijn alweer uitgeschakeld naar de eerste ronde. FC Rijnvogels, die gaat wel door. En die spelen de kwartfinale straks tegen Excelsior Maassluis. Halve finale, moet ik zeggen. Je kan ook promoveren vanuit de 4e divisie naar de 3e divisie... Daar hadden we Kwik en Schravenzanden. Allebei eruit. Dus alleen FC Rijnvogels is nog over in de na-competities. En die kunnen eventueel nog promoveren naar de 2e divisie. Maar ja, het was echt een slagveld afgelopen weekend.
0: Ook een slecht weekend voor Arne Slot. Want het moest er toch aan geloven. Ontslagen uiteindelijk. Je zag het al aankomen.
2: Ja, aan de ene kant zag hij het wel aankomen. Aan de andere kant, vorig seizoen kampioen. En nu wordt hij 5e, stelt voetbal in de Champions League veilig. Dat is financieel altijd hartstikke belangrijk. Ja, moet je dan iemand ontslaan? Je kan een keer een minder jaar hebben. Maar moet je dan meteen aan de kant worden gezet?
0: Ja, want vorig jaar was hij toch kampioen met Liverpool?
2: Hij was kampioen, iedereen was lovend. Hij had al bijna een standbeeld op Anfield. Maar als je dan het seizoen daarop iets minder presteert... dan gaat het kopje eraf. En ook daarmee is weer duidelijk geworden dat het echt zo'n opportunistische wereld is, die voetbalwereld. Iemand anders zal het moeten overnemen. En ik vind het hartstikke sneu, want ik vind het een geweldige trainer, Arne Slot. En ja, de manier waarop hij zich presenteert en de club representeert, fantastisch. Dus ik zou zeggen, als er nog clubs zijn die een trainer zoeken, duik er maar. Het is niks voor Scheveningen, maar het zou een hele goede zijn ook.
0: Nou, dan gaan ze in één keer naar de Eredivisie, denk ik.
2: Ja, precies.
0: Ja, Parijs is kort en klein geslagen. Dan zou je zeggen, ja. Paris Saint-Germain die heeft verloren. Maar nee hoor, ze winnen de Champions League. Dat vind ik altijd zo gek.
2: Ja, nee, inderdaad. Ja, het is een belachelijke wereld. Eerst even die wedstrijd, de finale Champions League tegen Arsenal. Lelijke wedstrijd. Eindigt in 1-1. Verlenging levert niks op. Dan komt het aan op penalties. Paris Saint-Germain neemt die penalties beter. Voor de tweede keer achter elkaar winnen ze de Champions League. Dat gebeurt niet vaak. Ja, en dat was eigenlijk het zijn, die laatste penalty. Dat was eigenlijk het zijn voor de grote verbouwing van Parijs. Ja, wat er dan allemaal gebeurt, het is, je gelooft je ogen eigenlijk niet. Maar het schijnt er tegenwoordig bij te horen, zeggen we dan maar heel laconiek. Maar het is natuurlijk van de zotte dat die halve stad in de fik staat. En dat alles wat los en vast zit, gesloopt wordt. Ze hebben de cup met de grote oren. Maar de schadepost is fors, denk ik.
0: Ja, dat mogen ze zelf gaan betalen, denk ik.
2: Ja, dat zal een lastig verhaal. Kijk, ik zag aan de andere kant zag ik ook beelden van supporters van Paris Saint-Germain die, net als wij bij Oud en Nieuw, de volgende dag met vuilniszakken de straat op gaan om de rotzooi op te ruimen. Dat is weer de andere kant van het verhaal. Maar over het grote beeld, ja, dat zag er niet fraai uit.
0: Nee. Vrouwen zijn altijd een beetje moeilijk natuurlijk. Met sport hebben ze dan weer allemaal vervelende eisen. Hè, meer?
3: Zeker. Ja, bij mij is de bal namelijk niet rond, Herman.
2: Nee, wij zeiden vroeger altijd, als je op een voetbal ging zitten, dan werd dat een rugbybal. Nou, dat is niet gebeurd. Maar jij hebt wel heel veel verstand van rugby, toch meer?
3: Oh, nou, ontzettend veel. Ik ben vooral inderdaad een kijker. Maar ik ben heel erg blij dit weekend, want...
2: Ben jij ook de straat op gegaan?
3: Nou ja, echt rondgelopen met een geel-blauwe vlag.
2: Ja.
0: In Den Haag, in korte klein geslagen.
3: Precies, echt. Nee, maar precies. Dat doen de rugbyers dus niet. En dat is dus het mooie van rugby. Ik ga het hier één keer zeggen. Dat geniet. Ja. Wat het mannenvoetbal, met nadruk mannenvoetbal, zo jammer maakt van dat hebben de vrouwenvoetballers niet en dat hebben de rugbyers ook niet. En HRC, die is...
2: Ja, HRC is landskampioen inderdaad. Ja. Voor de tweede keer op rij. Hè. Ze verslaan de Dukes. Fantastische prestatie. Met name het tweede seizoenshelft. Ongenaakbaar. En ook in de finale die druk bezocht werd, waren ze de bovenliggende partij. Het is jammer dat ook daar de coach vertrekt. Maar dat gaat gewoon in goed overleg. Hè. Daar zijn ze het allebei over eens. Hadley Jackson die gaat weer terug volgens mij naar Australië. Een nieuwe man die zal het moeten overnemen. Maar ja, het is weer een prijs in de toch al goed gevulde prijzenkast van de Haagse rugbyclub. En ik heb me ook wel eens laten vertellen, ik ben er zelf ook als getuige van geweest, rugbyfeestjes, die kunnen er wel wat van, hoor.
3: Dat zijn hele mooie feestjes.
2: Dat zijn hele mooie feesten,
0: Die leggen elkaar nieuw neer, natuurlijk.
2: Al continu in een scrum.
3: Ja, absoluut. Ja. En dan hier.
2: Ja.
0: Herman, dankjewel.
2: Hey, tot vrijdag. Hoi.
0: Je krijgt weer een lijstje, hoor, van meer.
2: Heel goed.

0: Paradijs van Frank Boeien. Ja, dit geluid ken je misschien wel. De gans. Er worden steeds meer jonge ganzen geboren in Delft. En dat heeft voor- en nadelen. Ik vind altijd dat ze ontzettend veel schijten vooral. En daar moet ik dan weer doorheen als ik Casper uitlaat. Ze blazen ook nog wel eens naar mij en Casper als we wat te dichtbij komen. En ze hebben jonkies. En misschien zijn er ook wel voordelen. We gaan in ieder geval kijken waarom dat het is, hoe het komt. En dat doen we met onze buitenpost Gwen Ouwehand. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, zit je al in de stront?
1: We zijn niet op het spoor. Ik zie overal poep, inderdaad. Lekker. En als we dan dichter bij het water komen, dan zien we daar op een grote paal in het water een gans staan. Dini Tubbing, stadsecoloog van Delft. Wat voor gans is dat?
2: Dat is een nijlgans. En in feite is het geen gans, maar een eend.
1: Oh, oké. Okay. En waarom zit gans dan wel in de naam?
2: Ja, zo is dat gegroeid. Maar je ziet aan het gedrag dat het een eend is. Want hij kan ook in bomen broeden. En je ziet hem vaker op daken. En een gewone gans, een Canadese gans of een grauwe gans, die je ook heel veel in de stad ziet, zie je dat veel minder doen.
1: Oké. Okay. Ja, en je ziet ganzen heel veel in de stad. Hoe komt dat?
2: Ja, voor een deel maken we het er zelf naar. We zien het buitengebied, dat wordt toch vaak kort gemaaid. Dat zijn meer tapijten geworden. Daar zijn ganzen vinden dat prima, maar daar wordt ook geschoten. En zeker ook in onze omgeving, mede ook vanuit het vliegveld, Rotterdam Airport, moeten we zorgen dat er geen vliegaanvaringen zijn. Dus daar zit echt wel een restrictief beleid op wat betreft het schieten van ganzen. Maar die ganzen zijn eigenlijk hele slimme dieren, dus die trekken dan de stad in. En ja, ook in de stad heb je ja, best veel plekken waar die qua zeg maar onderbegroeiing geschikt zijn voor de ganzen. Kort gemaaid gras, vaak met klaver. Dat vinden ze heerlijk. Ze vinden eigenlijk altijd voer en ze voelen zich veilig.
1: Ja, precies. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Want als we zo naar die ganzen hier op de paal kijken, het zonnetje begint lekker fel te schijnen. Het gras is groen en kort gemaaid. Precies een juiste leefomgeving voor de gans. Maar toch zijn er ook mensen in Delft die zeggen, nou, zoveel ganzen in de stad, dat hoeft voor mij niet.
2: Ja, klopt. En dat is een niet alleen in Delft, dat is een stadsprobleem. Zeker in het westen zie je toch die toename van het aantal ganzen. Waar vroeger ganzen eigenlijk ook in de zomer wegtrokken of in de winter wegtrokken, zie je dat je nu steeds meer ganzen, die blijven gewoon het hele jaar door rond in de stad. Deels ook door klimaatverandering, waar we zelf natuurlijk ook een rol in hebben. En het feit dat er altijd voedsel is. Maar ze leiden ook tot overlast, met name op, zeker als het in grote groepen is of als ze jongen hebben, dan zijn ze, of dan kunnen ze agressief zijn of als agressief ervaren worden. Verontreiniging, poep op straat kan soms heel vervelend zijn. En met name ook die nijlganzen, die kunnen ook wel tot geluidsoverlast zorgen. Zeker als een koppeltje echt op het dak aan het krijsen is, al heel vroeg of midden in de nacht.
1: Ja, en ik heb me ook ooit laten vertellen dat ganzen de beste waakdieren zijn, hè?
2: Zeker. Vroeger werden ganzen echt ook gebruikt als waakdier. En heb je ganzen in je tuin, dan zal je niet snel een inbreker hebben, want ze slaan alarm. Dus je hebt heel veel, zeker vanuit oudsher, de boerenganzen die op de boerenerven zaten.
1: Ja, precies. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, als ik zo om me heen kijk, dan zie ik inderdaad wel veel poep. Of dat die gans is geweest die daar zit, dat weet ik niet. Maar hij zit er in ieder geval lekker bij. En ik denk dat ik eventjes bij hem ga zitten, Jorinda.
0: Gezellig, ja. Nou, arm in arm, vleugel in vleugel.
3: Samen broeden.
0: Samen broeden, ja. Je mag helpen broeden, Gwen.
1: Is goed.
0: Veel sterkte daarmee.

0: Vandaag wordt weer de maandelijkse sirenetest gehouden. Elke eerste maandag van de maand om 12 uur precies wordt het alarm getest. Als je dan de sirene hoort, hoef je niets te doen. Op andere momenten geldt, ga naar binnen, hou ramen en deuren gesloten en stem af op 89.3 Radio West, TV West of de West-app.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Installatiebureau Van Ginderen.
11: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Je kan kaarten winnen voor de musical Queen, maar je moet er wel een moppie voor zingen. Het nieuws met Reinhard Roemer.
13: 3 mensen zijn gewond geraakt bij 2 steekpartijen op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, dicht bij het Haagse Centraal Station. Om wie het gaat en hoe het met de 3 gaat, is nog niet bekend. Of er een verband is tussen de 2 steekpartijen vannacht, zoekt de politie uit. Het Rijswijkse plein in Den Haag gaat vanaf vandaag een paar maanden lang op de schop. Onder meer worden de oude tramsporen vervangen. Het Rijswijkse plein wordt niet helemaal afgesloten, maar het verkeer zal wel rekening moeten houden met overlast en vertraging. En in de rechtbank in Den Haag staat vandaag een 58-jarige man uit Rijswijk terecht voor het doodschieten van zijn buurvrouw. Het slachtoffer werd in september 2024 voor de ogen van haar zoontje van 4 neergeschoten in de portiek van een flat aan de Galjoenstraat in Rijswijk. Meer regionieuws om 9:30 nu, het overige nieuws.
14: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het TBS-systeem is verder vastgelopen. 6 jaar geleden stonden 45 mensen op de wachtlijst voor behandeling in een TBS-kliniek. Nu zijn dat er 261. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandeltermijnen langer worden. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. Politie mocht al doorsturen naar HALT, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Wel gaat het altijd in overleg met de jongeren, zegt HALT.
15: Jongeren hebben altijd zelf de mogelijkheid om te kiezen voor HALT. Dat is altijd vrijwillig. Dus een jongere zal van een BOA de mogelijkheid krijgen om toch die boete te betalen of naar HALT te gaan.
14: Het idee is dat BOA's beter jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken als ze jongeren ook naar HALT kunnen sturen. En dat jongeren mogelijkheden krijgen om te leren van hun fouten. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. En dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran bevestigt dat een eiland in de straat van Hormuz is gebombardeerd en zegt dat is teruggeslagen door een aanval op een Amerikaanse basis. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espreya en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Dat de La Espreja zoveel stemmen haalde, werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
16: Deze man komt echt uit het niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging. Maar dat hij ja, nu echt zeg maar als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
14: Uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Gustavo Petro. Die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Het weer, eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland en plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Bij de ANWB zit nog steeds Bianca Damink.
17: Veel dagelijkse files worden korter, maar op de A4 is nu een ongeluk gebeurd van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein heb je daardoor 25 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden richting Rotterdam kan via de A13 vanuit Den Haag. En op de A16 sta je nog vast van Rotterdam naar Breda. Tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. De vertraging is 10 minuten.
18: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
19: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
20: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
21: Installatiebureau Van Ginderen.
22: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
20: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Leiden in Alfa aan de Rijn.
23: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
24: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
25: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: versie laten horen van dit liedje. Dat was fantastisch.
1: Dat was
0: wat genieten. Als je nou ook de beelden wil zien, dan kan je die nu zien op de Facebookpagina van Radio West. Dus dan zie je ook hoe iedereen daar heerlijk aan het zingen is tijdens de open dag. Dus dat is een aanrader. En we gaan nu ook zingen.
1: We gaan helemaal de stem opwarmen en we gaan zingen. Uit een geweldig... Ja, waar gaan we van zingen? Mag ik het al verklappen?
0: Een mooi repertoire inderdaad. Ja. We gaan namelijk kaarten zo weggeven voor We Will Rock You, the musical. Met 20 hits, ja, uiteraard, van Queen.
1: Ja, en dat zijn echt natuurlijk de meest geweldige hits die je dan op het podium voorbij ziet komen. Ik ben al bij de musical geweest en je ziet dan bijvoorbeeld Lucas Hemming als Brit en Machtel de Laat als Scaramouche. En die staan daar echt fantastisch te zingen. Het is een belevenis.
0: Nou, dat is mooi. De theatershow is in het World Forum Theater. We gaan straks 2 kaarten weggeven voor 15 juli. Zet het vast in de agenda, check het vast. En je mag nu gaan bellen naar 070-390-5454. We will, je moet wel een stukje zingen zo, zeg ik alvast.

0: Town.
1: Ja, zo heet hij ook. American Town van Ed Sheeran. Daar gaan we kaarten voor weggeven. De hele week in alle programma's. En Margot Bus is de eerste kandidaat. Goedemorgen, Margot.
2: Goedemorgen, Jorinda en Mia.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja,
1: je belt niet eens heel erg voor jezelf, maar jouw man...
2: is echt Freddie Mercury fan.
1: Ja. Wat is die liefde voor Queen dan van hem?
2: Nou, het is eigenlijk, laat ik het zo zeggen... dat mensen eigenlijk niet weten natuurlijk wat zijn originele naam is. Farouk.
1: Dat had ik ook niet geweten. Ja, Farouk.
2: Dus zodoende... En eigenlijk dat het moderne, hij heeft eigenlijk, als je David Bowie hebt, die dan zo zingt en ook mooi kleding ontwerpt en kan tekenen, dat kan hij ook gigantisch goed.
1: Ja.
2: En ik heb mijn hart verbroken toen ik hoorde hoe hij Barcelona met Montserrat ging zingen, wat daar aan vooraf gegaan is.
1: Wat ging er aan vooraf?
2: Nou, hij had haar gevraagd om een nummer te zingen. En zij dacht van, moet ik nou met zo'n artiest gaan zingen... hoe die daar in zijn blote bovenlijf staat en alles. Zoals hij dan staat. En hij komt binnen in het hotel met een gigantisch mooi donkerblauw pak... met een bos bloemen bij hem. En hij loopt naar haar toe en hij zegt netjes tegen haar... mevrouw Montserrat dan bepaalde dingen, KBO... En ze denkt, jezus, wat een knappe knul, wat komt hij doen? En toen zegt hij, ja, ik ben Freddie Mercury. Dus dat is dan echt het idee van, hupsakee, bepaald soort dingen. En zij ging dus weg. Ze denkt, nou, ik geef me de twijfel nog even. Ik moet me omkleden, ik ben zo terug. Is goed. En zij loopt die gang uit en hij gaat achter de piano zitten... en hij doet zijn mond open. Ze draait zich om. Ze zegt, ik hoef niet meer verder te denken. Ik weet het al.
1: Ja, we gaan samen zingen.
2: Ja, we gaan samen zingen.
1: En wat een prachtig nummer is het geworden, hè?
2: Ja, het is gigantisch mooi geworden, bepaald soort dingen. En ook die liefde die ze uitstraalde. En ja, de foto's die daarvoor gemaakt zijn, daar straalt zoveel liefde aan uit. Dat hij staat en zij tegen zijn rug aan knuffelt. Nou, het is fantastisch. Het is ook altijd wel even... De lievelingszanger van Montserrat geworden.
1: Ja, mooi,
2: en
1: ja.
2: En hij noemde haar Monsie.
1: Freddie en Monsie. Freddie kan mooi zingen, maar ik hoop dat jij ook een beetje mooi kan zingen, Margot. Want ik laat straks een liedje horen, een klein stukje, en dan moet je hem afzingen.
2: Ik heb alleen een donkerbruine suikerstem. Ik zing niet hard maar vals.
1: Ja. Nou, het hoeft niet mooi te zijn als de woorden maar kloppen. Ben je er helemaal klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
1: Daar komt-ie.

0: Ja?
1: Ja.
0: Wat is het?
1: Niet ver afzien.
2: Hé. Ja, ik weet niet.
0: Oh ja.
2: Ik heb een shoe.
0: Ja, maar
2: hij komt er niet uit.
0: Ik heb in, nee, ja, maar ik heb jou al nog... Dat is een beetje verwarrend. Ik heb nu je man aan de telefoon. Moet ik hem nog één keer laten horen dan?
1: Ja, laat hem nog één keer horen, Bert.

0: Ja, wat komt er daarna?
1: Nee, ik kom er niet uit.
0: Oh, nee. Helaas.
2: Oh jee, je blokkeert, oh, nee, je hebt stress.
0: Ja, je hebt...
2: Je bent onder grote druk.
0: Margot, weet jij het?
1: Weet jij het?
0: Nou, wat
2: Lieve
0: is dit
2: Margot,
0: nou?
2: Je had ons zo'n mooi verhaal verteld.
0: Ja.
2: Je vertelde over David Bowie en over Queen en dit nummer, die twee...
0: Ja, het is hun nummer.
2: Probeer iets, lieverd. Probeer iets te zingen. Wat komt er nu als eerste in je op?
0: Nee, helaas. Nou, dan gaan we snel door naar de volgende, want de kaarten moeten er wel uit natuurlijk. Marianne, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, ik wilde er ook wel graag heen, maar ik vind het zo rot voor die mensen.
0: Ja, ja, het is lullig inderdaad, maar ja, ze weten het niet.
3: Nee, Under Pressure.
0: Ja, Under Pressure. Natuurlijk is het Under Pressure.
3: Ze mogen het hebben voor mij, want dit doet me echt zeer.
0: Ah, dat is wel heel erg lief.
3: Ik vind het wel. Ik denk, ik gun het zo. Ja, ik gun het. Ik wil er ook wel heen, maar nee, ik gun het zo.
0: Nou, even laten horen nog. Ja, natuurlijk zochten we dat. Nou, Marianne, ik vind dat wel ontzettend lief van je, maar moet je het gewoon voor jezelf ook nog een keer proberen, goed?
3: Ja, ik ga het gewoon nog proberen deze week. Ik moet zo naar mijn werk, maar ik ga het gewoon proberen. Ik heb een hele leuke dag.
0: Ja, ik werd er helemaal zenuwachtig van. Had jij dat ook, dat ze het niet wisten?
3: Ja, nou, ik zat helemaal shit. Ik ga proberen te bellen, kijk of het doorkomt.
0: Nou, wat ben je ontzettend lief en je had het goed. En we gaan ze blij maken met die kaartjes. Ze hebben opgehangen, maar dat komt goed.
3: Is goed, oké. Okay. Hoi.
0: Ja, het was de pressure die je deed voor Bert en Margot Bus. Maar het komt uiteindelijk goed. Dit zijn ze.

0: Me.
1: Ja, heel erg lief inderdaad. Straks bij Patrick, dan gaan er natuurlijk weer kaarten uit. En dan hoop ik dat je niet bezwijkt. We gaan verder ook nog iets moois doen met het WK voetbal. Er liggen hier allemaal voetballen namelijk in de studio. Ja, dat is nog niet het hooghouden, maar dat gaan we wel doen.
2: Het WK komt eraan en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
1: Oké, daar gaat hij. 1, 2, 8. Hè? Verdorie.
2: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.
1: Ja, het Westwordwakker kampioenschap.
2: De WWWK bokaal.
1: En je kan je alvast opgeven, vanaf volgende week gaan we dus hoog houden met de voetbal. Hij ziet er prachtig uit, hè?
3: Het is een prachtige ronde bal met het logo van West. En verder blauw en rood erop. Ziet er helemaal in de sfeer uit.
1: Ja, voor het WK voetbal gaat ook over anderhalve week ongeveer van start. En we doen dus lekker mee. En het leuke is, je hoeft er helemaal niks voor te kunnen.
3: Niets?
1: Nou ja, misschien één keer voetballen, 1 keer hoog houden. En dan heb je hem al te pakken. Nee, gewoon als je meedoet, dan krijg je de bal al. En dan gaan we met onze verslaggever komen we naar je toe. Of als je het leuk vindt, mag je het ook hier proberen.
3: Oh, leuk.
1: En dan gaan we dus hoog houden. En ja, hoe meer dat lukt, hoe meer kans je maakt op die bokaal die je natuurlijk wil winnen. Maar de bal mag je sowieso houden.
3: Gaaf. En het hooghouden, dat is dus, je doet hem op je voet. En dan doe je hem even zo foef.
1: Ja, of van de grond. Ja, nou, probeer het eens even. Ja, ik ben wel benieuwd. Ik heb het net al geprobeerd. Je hoorde het ging voor geen meter.
3: Ja, er staat hier een televisie. Ik wil het wel
1: pas
3: proberen.
1: Op, ja, pas op, ja.
3: 1, 2. Nou ja. Mijn dribbelen mag niet, hè?
1: Nee. Nou, geef je op via westwordwakker@omroepwest.nl. Je mag ook appen.
3: 070-307-8080.
1: En doe mee voor de WWWK-bokaal.

0: van tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
9: 9:30 precies. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
10: Bij een woning aan de Taagstroom in Zoetermeer is vannacht even na 3 een explosie geweest. De voordeur en een raam raakten beschadigd. Voor zover bekend vielen er geen gewonden. Buurtbewoners werden wakker van de knal, vertelden ze vanmorgen aan verslaggever Gwen Ouwehand.
11: Nou ja, dat was zo hard, heb ik een buurtbewoner horen zeggen. Dat was echt niet normaal. Moet je nagaan hoe erg de bewoners van de woning zijn geschrokken van die knal. Die staan ook nu op dit moment nog buiten. Die mogen hun woning niet in, omdat er ook sporenonderzoek gedaan wordt door de politie.
10: De brandweer zette een deel van de Zoetermeerse straat af. Wie of wat er achter de explosie zit, zoekt de politie uit. Een 58-jarige man uit Rijswijk verschijnt vandaag voor de rechtbank in Den Haag voor het doodschieten van zijn buurvrouw. Het slachtoffer werd in september 2024 voor de ogen van haar zoontje van 4 neergeschoten in de portiek van een flat aan de Rijswijkse Galjoenstraat. De man wordt er ook van verdacht dat hij tevergeefs heeft geprobeerd 3 andere buurtbewoners te doden. Bij 2 steekpartijen in de Haagse binnenstad zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend. Ook hoe het met ze gaat is onduidelijk. Steekpartijen waren rond 1 uur vannacht op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, dicht bij het Centraal Station. Of er verband is tussen de 2 gebeurtenissen, zoekt de politie uit. In Delft zijn steeds meer jonge ganzen. Een logisch gevolg van het gemeentelijk beleid dat verbiedt aan ganzen eieren te komen. Maar er zijn meer oorzaken voor de toename van het aantal ganzen in Delft, vertelt de Delftse stadsecoloog Dini Tubbing.
12: Waar vroeger ganzen eigenlijk ook in de zomer wegtrokken of in de winter wegtrokken, zie je dat je nu steeds meer ganzen, die blijven gewoon het hele jaar door rond in de stad. Deels ook door klimaatverandering, waar we zelf natuurlijk ook een rol in hebben, en het feit dat er altijd voedsel is. Maar ze leiden ook tot overlast. Zeker als het in grote groepen is of als ze jongen hebben, dan kunnen ze agressief zijn of als agressief ervaren worden.
10: En werkzaamheden aan het Rijswijkse plein in Den Haag beginnen vandaag. De oude tramsporen worden vervangen en de rijbanen van nieuw asfalt voorzien. De werkzaamheden zijn volgens de gemeente nodig om de veiligheid en bereikbaarheid en doorstroming op het Rijswijkse plein te waarborgen. Het plein wordt niet helemaal afgesloten, maar het verkeer zal de komende tijd wel rekening moeten houden met vertraging en overlast.
9: Huub Missé, die weet wat het weer gaat doen.
13: Vandaag zijn er perioden met zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. Eerst is er weinig wind. In de loop van de dag komt er een zwakke tot matige west-zuidwestenwind en vanmiddag wordt het ongeveer 23 graden. Vanavond zal de bewolking toenemen. Later valt er af en toe wat regen. En bij een zwakke tot matige zuidenwind daalt de temperatuur vannacht tot ongeveer 16 graden. Morgen is er meer bewolking, komen er enkele buien voor, mogelijk met hagel of onweer. Toch is er dan ook af en toe zon. En bij een zwakke tot matige zuidenwind wordt het morgen ongeveer 20 graden. Woensdag is er af en toe zon, kan er ook een bui voorkomen, wordt het ongeveer 19 graden. En donderdag zijn er weer meer buien en dan wordt het ongeveer 18 graden.
9: En er staan nog steeds files. Bianca Damink.
14: Ja, het zijn er niet veel meer hoor. De meeste zijn opgelost. Eigenlijk alleen op de A4 sta je nog vast van Amsterdam naar Den Haag, tussen Hoogmade en Leidschendam. En de vertraging is daar nog bijna 10 minuten.
9: Dankjewel voor vanmorgen.
14: Jullie ook bedankt. Doeg.
10: Tot zover doeg. Het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: interesseert zich gewoon even bemoeid met de playlist. Want we hebben allemaal liedjes vanmorgen waarin Train voorbij komt. En daar houdt u van natuurlijk. De OJ's en Love Train.
1: Ondertussen in...
0: Hij kon het toch niet laten. In België. En daar woont natuurlijk onze regiogenoot Niels Schreuder. Goedemorgen, Niels.
2: Goedemorgen. Goedemorgen vanuit België.
0: Ja, het is even geleden dat je in de uitzending bent geweest. Hoe is het
2: ja,
0: met je?
2: Ja, inderdaad. Ja, België bestaat nog steeds. Ja. Misschien is dat het grote nieuws.
0: Ja, gelukkig maar.
2: En met mij gaat het goed.
0: Mooi zo. En nog steeds in Europa natuurlijk aan de slag.
2: Ja, ja, maak je nog de glasindustrie.
0: Maak je nog spannende dingen mee?
2: Ja, we hebben druk. We kunnen heel veel glas gaan vervangen.
0: Oh, nou, daar ben je blij mee.
2: Ja, ja. Voor die mensen niet, maar voor onze business is het goed.
0: Zo, wat ging het hard te keren afgelopen weekend.
2: Ja, joh, het was echt... Zaterdag was echt de dag van het onweer en de overstromingen. Ongelooflijk. Het begon al om 6:00 in de ochtend. We hebben nog nooit zoveel weerlicht achter elkaar gezien.
0: Nee, hoe zag dat eruit?
2: Ja, dat was gewoon de hele tijd de hemel verlicht, alsof er foto's werden gemaakt. Ja. Ze hebben het gemeten, 50.000 lichtflitsen achter elkaar.
3: 50.000?
0: Ja.
2: En dat trekt dan zo door over het midden van het land. Het was vooral het midden van België wat de meeste regen heeft gehad en de meeste onweer. In het noorden, dus zeg maar Vlaanderen, daar zijn hagelstenen gevallen zo groot als golfballen. Ongelooflijk. Ja. Dus ja, kassen en dat soort dingen, zonnepanelen zijn daardoor beschadigd, kapot. Sommige mensen hebben een hele bedrijf kapot.
3: Oh, wat erg.
2: En dan in het zuiden van het land vooral overstromingen.
0: Ja, ja, ja, je grapt wel een beetje, we kunnen aan de slag. Maar het is natuurlijk echt wel heftige beelden ook, hè, van al die stenen. Die gewoon...
2: Ja, ik geloof niet dat de doden zijn gevallen, maar het was inderdaad wel hevig, hoor. Tjonge, jonge. En vooral ook omdat dat dan een beetje verrassend komt, hè. Het is, wat is het, 1 juni vandaag, dus het was 30 mei. Ja, dan verwacht je eigenlijk dat de zomer eraan komt. En niet dat je overspoeld wordt, letterlijk.
0: Ja, we kregen vanmorgen een beetje uitleg van Huub Misee, onze weerman. Dat het vooral door die enorm hoge temperaturen komt. En dat er dan ineens een groot verschil is. En dan kunnen dus die pingpongballen ontstaan die hagelstenen heten.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, ja. En wat heb jij
2: die
0: zelf
2: overstromingen, dat leidt ook weer tot elektriciteitsuitval. En dat is nog steeds het probleem in sommige delen van vooral Wallonië. Dat de elektriciteit is uitgevallen, het moet allemaal hersteld worden. En dan ook de watertoevoer, want dat zijn pompen. Dus ja, dan krijg je een vicieuze cirkel van hoe krijg je het water weg? Daar heb je dan weer elektriciteit voor nodig.
0: Ja, ja, het ging ook aan alle kanten mis wat dat betreft. Ja. Ja, wat heb jij er zelf boven het weerlicht van gemerkt?
2: Nou, wakker geschrokken, al om 6:00 op de zaterdagmorgen. Normaal slaap ik uit op zaterdag. Maar wakker geschrokken door dat weerlicht en door flinke knallen, geknetter echt in de lucht. En ik woon dan vlakbij de luchthaven, weet je nog wel. En daar heeft de luchthaven ook een uur plat gelegen. Dus er waren ook geen vliegtuigen op dat moment. Maar ja, het was echt even afwachten wanneer de regen zou stoppen. Het kwam echt loodrecht uit de hemel. Nou ja, bij ons is het wel weggeëpt. Maar op lagere plekken, ja, daar blijft het staan. En dan is de boel overstroomd, kan niemand erdoor. Dus dat heb ik ervan gemerkt. Toen ik dan met de auto wegging later op de dag, dat bepaalde wegen weer even waren afgesloten om het water weer te evacueren.
0: Ja, dus het viel eigenlijk bij jou nog relatief mee dan?
2: Voor mij viel het
0: met
2: mee.
0: Anderen,
2: ik heb geen, bedrijf met kassen of zo. Dan heb je het natuurlijk wel moeilijk. En ook mensen die onder het straatniveau wonen. Dat heb je nogal veel in België. Souterrain noemen ze dat.
0: Ja.
2: Dat je net zo onder het straatniveau woont. Ja, dat is hetzelfde met kelders. Dat loopt dan als eerste onder. Ja, als je daar je bedrijf had zitten, dan ben je wel wat papieren verder.
0: Ja, precies. Ja. En veel geld misschien ook wel verder, als je pech hebt.
2: Ja. Ja. Ja, dat denk ik ook. De verzekeringsmaatschappijen zullen ook overuren draaien.
0: Heb jij
2: om te zien wie dat dan weer betalen moet.
0: Ja, heb jij al glas ingeslagen om aan het werk te gaan, om het allemaal weer te vervangen?
2: De industrie draait op volle toeren. Ja. Maar ja, elektriciteit is ook duur. Dus dan waren we net bezig om te elektrificeren als glasindustrie. En dan is die prijs ook nog eens heel hoog. Dus moeilijk is het wel. Makkelijk wordt het niet.
0: Nee, nou, het is bijzonder, maar ik hoop dat het nu een beetje rustig blijft daar. Hoewel er morgen ook weer...
2: vandaag is een rustige dag.
0: Ja.
2: En morgen, dinsdag,
0: dan gaat het weer los.
2: Nou, ik weet niet of de hel weer losbreekt, maar in ieder geval begint het weer te regenen.
0: Ja, precies. Hier
2: dus
0: ook, geloof ik,
2: even
0: in Nederland.
2: Een rustige dag.
0: Ja.
2: Even een paar ruimen.
0: Geniet ervan, van de rust.
2: Dat doen we, zeker. Het zonnetje schijnt. Dus dat gaan we zeker doen hier ten zuiden van Nederland.
0: Niels, dank je wel.
2: Met veel plezier. Groeten daar in West-Kerk.

0: Oh, prachtig. Een nieuwe single van Snelle, Laat het licht aan. Een prachtig emotioneel nummer. En ja, ik vind hem wel heel erg mooi, moet ik zeggen.
1: We gaan allemaal door!
0: Ja, Patrick is ook alweer aangeschoven, gaat zo aan de bak. Heb je er een beetje van genoten, van eeuwige roem en de open dag?
2: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ja, het is vooral heel leuk als je ontzettend enthousiaste reacties krijgt van luisteraars die echt de hele week gewoon ontzettend vermaakt hebben met die lijst. Daar doen we het voor. Dus daar ben ik wel heel blij van, ja.
0: Ja, ik hoorde mensen roepen dat ze het toch wel erg moeilijk vonden om af en toe boodschappen te gaan doen, ja. Of iets anders, dat ze een stukje zouden missen.
2: Ja, maar dat is toch heerlijk, ja. En ook een geweldig verhaal van een man die zei, ja, bij mij op het werk moeten ze ook allemaal naar een ander radiostation luisteren. Nou, ik heb dus de hele week met oortjes in naar de echte radio geluisterd. Ja, daar word ik zo blij van.
0: De echte radio ook.
2: Ja, echte radio ook. Ja, dat, niet mijn woorden, dat zei hij echt.
0: En
2: ja.
0: Is een zwart gat natuurlijk voor jou?
2: Nou, het is wel een beetje afkik inderdaad. Maar ik begreep van luisteraars dat dat ook wel zo is. Dus dan doen we het samen, dat scheelt.
0: Ja, en er komen natuurlijk nieuwe eeuwige roemers misschien wel bij voor volgend jaar.
2: Ja, zeker. We gaan straks de draad weer oppikken.
0: Ja, en we gaan er vandoor. En dat doen we natuurlijk met Angelique. Waar gaan wij heen, Angelique?
3: Waar gaan wij heen? Wij gaan in ons hoofd gaan we reizen. Gaan we een hele verre vakantiereis gaan we maken. En dat doen we vanuit het museum in Den Haag. Op de President Kennedy-laan nummer 5. Want daar is vandaag om 2:30 een hele mooie audiovisuele presentatie door natuurfotografen Martina en Guus Reinaerts. En die hebben een schitterende presentatie gemaakt over de rivier de Moezel. Of zoals de Fransen het zo mooi zeggen, de Moselle.
4: Ja. Ze kan ook alles.
3: En die is 278 kilometer hemelsbreed lang. Maar die slingert zich natuurlijk door het landschap. En dan is die uiteindelijk 545 kilometer. En die 545 kilometer, die ga je via die audiovisuele presentatie van Guus en Martine, ga je die volgen. Dus je begint bij de bron in de Vogezen. En dan ga je eigenlijk langs hun ogen, hun foto's, kom je langs aantrekkelijke vergezichten, stille hoekjes, idyllische dorpjes. Maar je komt natuurlijk ook langs hele mooie steden zoals Nancy en Metz. Nou, die hebben een geweldige geschiedenis en cultuur. Je komt door Luxemburg en Duitsland. En uiteindelijk eindig je in Trier. En dat is een hele mooie stad. En die heeft mooie Romeinse overblijfselen. Maar, niet onbelangrijk, je komt ook langs mooie wijngaarden. En ik heb jullie al wat foto's gestuurd.
0: Ja, prachtig.
3: Nou, je ziet het, je proef je die heerlijke Rieslingwijn in je mond. Dat is bijna. Dus ik zou de mensen willen zeggen, als je om 2:30 daar naartoe gaat, laat je lekker verleiden en dan doe dan een soort van after drink ergens in een cafeetje en bestel gewoon die heerlijke moezelwijn. Want het is een prima aperitief wijntje en dan voel je echt een beetje de zomer op je tong.
0: Nou, we gaan hem gewoon alvast even inschenken voor jou.
3: Oh ja, ik hoor die kleine belletjes, hoor je af en toe, is die een beetje mousserend? Oh, dat is zo lekker.
0: Ah. Heerlijk, nou geniet ervan, proost.
3: Ja, santé zou ik zeggen.
0: Santé. En ik heb helemaal geen bonjour tout le monde gezegd, dus ik zeg nu au revoir.
3: Tout le monde, et à demain.
0: Et à demain. En dat was het dan voor West wordt wakker van 1 juni, de eerste met meer...
5: Ja, dat was onwijs leuk om te doen. Het is omgevlogen. Zijn we al klaar?
0: Ze zijn al klaar.
5: Zijn we al klaar?
0: Dit was het. Ja, morgen gewoon weer, hè.
5: Toedels.
0: Oh, en ja, ik ben nog een beetje lerend hoor. Je gaat natuurlijk aan de bak, Patrick.
2: Ja, prima.
0: Wat ga je doen eigenlijk?
2: We pikken de draad op voor eeuwige roem. Dat had ik jou wel gevraagd. Dus dat is helemaal prima hoor. Natuurlijk ook kaarten voor We Will Rock You gaan eruit. In de archiefbak komen we Cabaret tegen in het Circus Theater in 1985. Dat was een soort musical awards gala, maar dan op cabaretgebied. Jarigen van vandaag zijn natuurlijk welkom via aanbak@omroepwest.nl. En de plaat voor 12 rond het thema slapen.
0: Ik had het toch niet willen missen.
2: Oh, gelukkig.

0: Je kan het niet gebruiken dat er iets misgaat. Want je kan het niet overdoen. Kijk, trouwen kan je 2, 3 keer als je wil. Hè? Ja. Maar doodgaan doe je maar 1 keer.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: In het kersthuis van Rob en Herman staan 3 kerstbomen, 3 kerstdorpen, 400 huisjes, 2000 lampjes en 800 kerstballen.
3: Bijvoorbeeld Stichting Sint voor Iedereen. Ja, zo'n kind was ik ook. Weet je? En dat je dan dat kunt doen en ook anderen kunt helpen, ja, dat vind ik wel heel fijn.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Vandaag wordt weer de maandelijkse sirenetest gehouden. Elke eerste maandag van de maand om 12 uur precies wordt het alarm getest. Als je dan de sirene hoort, hoef je niets te doen. Op andere momenten geldt, ga naar binnen, hou ramen en deuren gesloten en stem af op 89.3 Radio West, TV West of de West-app.
1: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
8: We gaan weer lekker als vertrouwd aan de bak zo dadelijk en beginnen met Stevie Wonder. 10 uur, eerst het nieuws uit de regio, Reinhard Roemer.
9: Bij 2 steekpartijen in de Haagse binnenstad zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Ook hoe het met ze gaat is onduidelijk. Steekpartijen waren rond 1 uur op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein dicht bij het Centraal Station. Of er een verband is tussen de 2 gebeurtenissen zoekt de politie uit. Friedland College in Leiden mag zich voortaan een UNESCO-school noemen. Dat keurmerk krijgt een school als er in de lessen en op andere momenten extra aandacht wordt besteed aan zaken als democratie, duurzaamheid en wereldburgerschap. En bij een woning aan de Taagstroom in Zoetermeer is vannacht even na 3 een explosie geweest. De voordeur en een raam raakten beschadigd, vielen geen gewonden. Meer regionieuws 10:30, nu het overige nieuws.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait en daar kwam de luchtverdediging in actie. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met die test worden 50 genen onderzocht en wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test kregen chemo- en hormoontherapie. Mensen met een lage score alleen hormoontherapie. In beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. Daaruit concluderen de onderzoekers dat patiënten met een lage risicoscore vaker chemotherapie kunnen overslaan. De Hongaarse premier Magyar eist dat president Sulyok opstapt. Hij vindt hem ongeschikt en had daarom een ultimatum gesteld dat middernacht afliep. Vanochtend was er nog een gesprek, maar het lijkt erop dat dat niets heeft opgeleverd. Magyar zei na afloop dat hij Sulyok voor de rechter zal brengen als hij blijft weigeren op te stappen. Magyar won in april de verkiezingen van Orbán, die 16 jaar lang aan de macht was. Hij eiste daarna het vertrek van functionarissen die door Orbán waren benoemd. Bij een explosie gevolgd door een brand in een Zuid-Koreaanse raketfabriek zijn zeker 5 doden gevallen. De zaak ontplofte toen apparatuur werd schoongemaakt. De brandweer had moeite met het bluswerk omdat de plattegronden van de raketfabriek ontbraken. Het weer, vanochtend nog vrij zonnig. Later meer stapelwolken, vooral in het binnenland met ook plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Waddinxveen.
13: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
14: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
15: Tot 12 uur aan de bak.

0: Op de heel groenlijst moet je het doen met één notering, Kronenburg Park. En die bereikte dit jaar nummer 299. Ja, ik moet toch een beetje afkicken hoor, dat begrijp je. De verzoening van de Frank Boeien Groep. Dat zijn wel van die platen waarvan je denkt, nou, wel eeuwig roemwaardig. Maar er zijn er wel meer uit het oeuvre van Frank Boeien, denk ik. Dus we pakken gewoon de draad weer op. Zo is het voor de tiende jaargang, aflevering 2287.
1: Ik had er echt één nodig.
0: En voor iedereen die afgelopen week dacht, hè, waarom staat die plaat nou niet in de eeuwige roemlijst? Dit is het moment om te mailen. Patrick@omroepwest.nl. Patrick@omroepwest.nl. Dan kun je namelijk zelf binnenkort schitteren in de eeuwige roem en je plaat nomineren. En misschien staat hij dan volgend jaar wel op de keuzelijst. En dus in die grote lijst die we natuurlijk ook volgend jaar gaan draaien. Goed dat je erbij bent op deze maandagmorgen. We hebben een hartstikke vol programma met alle gebruikelijke onderdelen. Niet alleen eeuwige roem, ook de plaat voor 12 met het thema slapen. En kaarten voor de musical We Will Rock You. Met al die lekkere nummers van Queen daarin. Jazeker wel. En nu Soul Asylum.

0: weer wel een uitzonderlijk talent voor heb, is slapen. En dat is het thema voor deze maandag.
1: Nummer 1.

0: Romantics en Talking in Your Sleep. Keuzemogelijkheid 2 van vandaag. En keuzemogelijkheid 1 is The Golden Earring and I Can't Sleep Without You. Maar ja, welke zal ik helemaal opzetten straks? Wat wordt de slaapplaat voor 12, rond 10 voor 12?
1: Wordt het 1 of 2?
0: Dat bepaal jij natuurlijk helemaal via de Facebookpagina van Radio West. Nummer 1, Golden Earring. Nummer 2, The Romantics. En mag ook appen naar de Radio West studio op nummer 070-307-8080... voor

Deze week eren we een legendarische band op Radio West. Je hoort muziek van Queen en je maakt kans op kaarten voor de musical We Will Rock You in het World Forum in Den Haag met 20 hits van Queen daarin. Lekker veel Queen deze week, natuurlijk op Radio West.

0: Oh, die moeten toch zo'n lol hebben gehad bij het opnemen van deze plaat. Dat klinkt er helemaal aan af. The Beatles en All Together Now op Radio West. Straks jouw kans op kaarten voor We Will Rock You, maar in het regionieuws ook. Ophef over de aanleg van een nieuwe fietsroute tussen Delft en Naaldwijk.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
8: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
0: Goedemorgen, dit is Radio West, 1 over half 11. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinoud Rommer.
9: Goedemorgen Patrick. Regels rond het vuurwerkverbod, dat komende jaarwisseling van kracht moet zijn, moeten worden aangescherpt, adviseert de Raad van State. In een kritisch advies zet het Hoge Rechtsorgaan vraagtekens bij de keuze van het kabinet om uitzonderingen op het verbod laagdrempelig te maken. Die keuze staat op gespannen voet met het doel van de wet, een veilig oud en nieuw, aldus de Raad van State. De aanleg van een fietsroute tussen Delft en Naaldwijk valt niet goed bij bewoners van de Buitenwatersloot in Delft. Hoewel de gemeenteraad eind vorig jaar besloot dat klinkers en drempels behouden moeten blijven, zijn omwonenden bang dat alsnog ingrijpende veranderingen zullen plaatsvinden aan de smalle straat. Een bewoner die onlangs zijn verhaal mocht doen in een commissievergadering van de Delftse Raad zegt nu dat de illusie dat hij door de raad is gehoord als sneeuw voor de zon is verdwenen. Volgens hem dachten veel bewoners dat het cultuurhistorische straatbeeld van de Buitenwatersloot behouden zou blijven. Maar Delft blijkt een samenwerkingsovereenkomst te hebben getekend met de gemeente Westland en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, waarin staat dat de Buitenwatersloot wordt ingericht als een fietsstraat. Klinkers zullen plaatsmaken voor asfalt en drempels zullen verdwijnen, vrezen de bewoners. Het Vlietland College in Leiden mag zich vanaf vandaag officieel een UNESCO-school noemen. De school is blij en geschiedenisdocent Marije Joosten vertelde vanmorgen in Westwoord Wakker aan welke criteria de school moest voldoen om het keurmerk te krijgen.
10: Ja, ze willen heel graag dat voor alle leerlingen zichtbaar is dat je inzet voor wereldburgerschap. En daarbij dus een veilige en duurzame wereld voor iedereen. En wij doen dat door middel van ons vak LEF, levensbeschouwing, ethiek, filosofie, wat alle leerlingen krijgen tot aan de examenklas. Naast lessen ook excursies, lezingen, gastsprekers.
9: Een school komt in aanmerking voor het keurmerk als er in de lessen en op andere momenten extra aandacht wordt besteed aan zaken als democratie, duurzaamheid en wereldburgerschap. Bij 2 steekpartijen in de Haagse binnenstad zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, ook niet hoe het met ze gaat. De steekpartijen waren rond 1 uur vannacht op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, dicht bij het Haagse Centraal Station. Of er een verband is tussen de 2 gebeurtenissen, zoekt de politie uit.
0: En dan het weer met Huub Mizee.
11: Vandaag zijn er perioden met zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. Eerst is er weinig wind. In de loop van de dag komt er een zwakke tot matige west-zuidwestenwind. En vanmiddag wordt het ongeveer 23 graden. Vanavond zal de bewolking toenemen. Later valt er af en toe wat regen. En bij een zwakke tot matige zuidenwind daalt de temperatuur vannacht tot ongeveer 16 graden. Morgen is er meer bewolking, komen er enkele buien voor, mogelijk met hagel of onweer. Toch is er dan ook af en toe zon. En bij een zwakke tot matige zuidenwind wordt het morgen ongeveer 20 graden. Woensdag is er af en toe zon, kan er ook een bui voorkomen, wordt het ongeveer 19 graden. En donderdag zijn er weer meer buien en dan wordt het ongeveer 18 graden.
9: Je hoort het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf dan luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Michael Jackson en Rock With You.
1: De archiefbak.
0: Straks jouw kans op kaarten voor de musical We Will Rock You met de muziek van Queen in Den Haag. Maar eerst
2: 1985.
0: Jos Brink vertrekt in juni 1985 met slaande deuren bij de omroep AVRO. De presentator en acteur is woedend na de tv-registratie van zijn musical Evenaar, die de omroep heeft uitgezonden. In het theater duurde de voorstelling 3 uur en dat was voor tv teruggemonteerd naar 2,5 uur. Maar over de keuzes was met Brink en zijn partner Frank Sanders helemaal niet overlegd. Brink vindt dan ook dat zijn werk verminkt is en neemt op staande voet ontslag bij de AVRO. Hij zou er later toch weer terugkomen trouwens. Thomas Sutherland wordt op 9 juni 1985 ontvoerd door de militante Hezbollah in Libanon. Het slachtoffer is docent aan de Universiteit van Colorado en komt in 1991, dus pas na 2354 dagen vrij, ruim 6 jaar heeft hij vastgezeten. En de Tros zendt in 1985 het cabaretgala Scheveningen uit op de radio. Het is een liveshow vanuit het Circus Theater, waarin diverse artiesten liedjes zingen en stukjes doen uit hun laatste cabaretshow. Tijdens deze editie wordt Jenny Arian onderscheiden met de Scheveningen Cabaretprijs. Dat is een soort oeuvreprijs. Er zijn optredens van onder andere Gerry van der Kleij, Joost Prinsen en Adèle Bloemendaal.
3: Het kind zat in zijn kinderstoel, ik ernaast op de grond. Hij had zijn speelgoed, ik mijn cocktailshaker. Zo waren wij gelukkig samen. Meer hadden wij niet nodig. Geen zitmeubelen, schemerlampen, wandmeubelen, zelfs geen bed. 'S avonds legde ik hem in de hutkoffer, maakte een kuiltje in de couture, trok een nerts over hem heen, gaf hem een stukje lingerie te sabbelen en las voor uit Roald Dahl. Hij deed of hij het begreep en ging dan zoet slapen. Ik ook. Op een oude chinchilla naast de hutkoffer. Heel sober. Wij deden alles op de grond. Glaswerk had ik niet, de champagne dronk ik zo uit de fles. De uitgesneden zalm lag naast een klontje boter op het marmer. Schijfje citroen ernaast. Toastjes erbij. Ach, we hadden zo weinig nodig.
2: 1985.

1985, Madonna en Into the Groove. Deze week eren wij de muziek van Queen. En dat doen we natuurlijk door lekker veel Queen te draaien op Radio West. Maar ook door te strooien met kaarten voor de musical We Will Rock You. Die komt naar het World Forum Theater. En ik heb bijvoorbeeld kaarten voor woensdag 15 juli. In het World Forum kun je dan namelijk naar We Will Rock You. Het is een musical. Het vertelt niet het verhaal van Queen. Het vertelt een ander verhaal. Het speelt zich af in een fictieve toekomst waarin de muziek verboden is. Maar er zijn een aantal rebellen die de muziek levend houden. Dat zijn de Bohemians. En die spelen al die lekkere liedjes van Queen. 20 zitten er verstopt in die voorstelling. En je kunt het zelf gaan beleven. Als je erbij wil zijn in het World Forum Theater in Den Haag, is dit het moment om te bellen. 070-390-5454. 070-390-5454. Klein beetje kennis van de muziek van Queen is hartstikke welkom. En bellennummer 6 speelt mee zo dadelijk.

0: De Cavaliers met Ilse de Lange en Waylon natuurlijk. En We Don't Make the Wind Blow. Ronde 2 van deze week. We geven ze de hele week weg. Tot en met vrijdag die kaarten voor We Will Rock You. En ronde 2 speel ik met beller 6, André van Raam uit Den Haag. Goedemorgen, André.
1: Ja, goedemorgen, Patrick.
0: Heb je afgelopen week ook lekker meegeluisterd met al die Queen-liedjes die voorbij kwamen in de eeuwige roemlijst?
1: Ja, dat ging een beetje wisselend. Ik ben een beetje vrij. En we zijn op dit moment ook op weg naar de 10 gemeenten. Dus het kwam er niet zo echt van. Dus daarom zit ik ook in de auto. We zijn lekker aan het ritjes maken.
0: Ja, want je bent op weg naar de 10 gemeenten, zeg je. Wat ben je aan het doen dan?
1: Nee, de 10 gemeenten. Weet je, het eilandje.
0: Oh, sorry. Ik dacht, dit is een plek. Maar wat ga je daar doen dan?
1: Nou, daar kan je heerlijk wandelen. We gaan met het pontje oversteken. En dan, het is gewoon niet meer dan een flinke dagwandeling, zeg maar. Dat is het. En dan vanavond weer terug naar Oostvoorne.
0: Nou, wat leuk. Dat klinkt hartstikke lekker. Daar is het prachtig weer voor ook trouwens. Hè?
1: Absoluut.
0: Ja. We gaan zo dadelijk spelen met een liedje van Queen. Wat is je favoriete nummer van Queen?
1: Ik denk toch wel We Will Rock You eigenlijk.
0: We Will Rock You.
1: Dat is wel lekker opgewekend voor de hele meute, hè?
0: Ja. Nou, die zit ook lekker in die voorstelling, hoor. In de musical We Will Rock You. Heb je hem ooit eerder gezien? Want hij is wel eens eerder in Nederland geweest.
1: Nee, ik heb hem niet gezien, dus dat is echt leuk.
0: Nou, nieuwe versie inderdaad, met Machtel de Laat onder meer en Lucas Hamming in de hoofdrollen. 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Nou, misschien ben jij erbij. We spelen niet met We Will Rock You, we spelen met Bohemian Rhapsody.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dus ik ga je een stukje laten horen van Bohemian Rhapsody. Als het stilvalt, is het de bedoeling dat jij als een huis invalt. En of het nou vals is of niet, dat maakt niet uit. Als het maar een beetje qua tekst klopt, dat is het idee.
1: Ja.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ja hoor.
0: Daar ga je, André.

0: Ja! Ik weet niet of er makers van de musical luisteren, maar ik denk dat je gebeld wordt voor een auditie, André. Ja. Kan je zomaar overkomen, hoor, deze week. Dat is natuurlijk hartstikke goed. Je hebt ze te pakken. Twee kaarten voor We Will Rock You zijn voor jou.
1: Hartstikke leuk.
0: Van harte gefeliciteerd en veel plezier, hè.
1: En heel erg bedankt, Patrick. Bij de voor. Hoi.

0: Vandaag wordt weer de maandelijkse sirenetest gehouden. Elke eerste maandag van de maand om 12 uur precies wordt het alarm getest. Als je dan de sirene hoort, hoef je niets te doen. Op andere momenten geldt, ga naar binnen, hou ramen en deuren gesloten en stem af op 89.3 Radio West, TV West of de West-app.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
10: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
11: Zo dadelijk pikken we de draad weer op met het spel Eeuwigroen. Maar ja, hoe stond het daar ook weer mee? Je hoort het zo. 11 uur, eerst nieuws uit je eigen regio, Reinhard Gommer.
12: De politie heeft een verdachte aangehouden nadat er vannacht 2 steekpartijen waren in de Haagse binnenstad. Onderzocht wordt wat de mogelijke betrokkenheid van de verdachte is bij die steekpartijen op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein. De identiteit van de slachtoffers en hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Het Friedland College in Leiden mag zich voortaan een UNESCO-school noemen. Dat keurmerk krijgt een school als er in de lessen en op andere momenten extra aandacht wordt besteed aan zaken als democratie, duurzaamheid en wereldburgerschap. En werkzaamheden aan het Rijswijkse plein in Den Haag vanaf vandaag. Onder meer worden de oude tramsporen vervangen. Het plein wordt niet helemaal afgesloten, maar het verkeer zou wel rekening moeten houden met overlast en vertraging, waarschuwt de gemeente. Meer regionieuws om 11:30, nu het overige nieuws.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger. Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Dat wil vanaf de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod invoeren. Alleen de wetgeving moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren wordt verboden, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen. Maar als het aan de Raad van State ligt, moeten de voorwaarden voor die ontheffingen strenger. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Dat betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. De Hongaarse premier Sulyok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen zodat de president wordt weggestuurd. Sulyok houdt zelf vol dat hij alle recht heeft om aan te blijven. Pieter van den Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, meldt de oud-zwemmer. Hij noemt het een enorm voorrecht om met de allerbeste sporters van ons land te hebben mogen werken. Met Van den Hoogbond als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen 5 jaar geleden in Tokio en 2 jaar geleden in Parijs. De sportkoepel bevestigt het vertrek van Van den Hoogbond en komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland. Er is ook kans op een bui plaatselijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen... en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux-studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux-collecties... en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Leiderdorp, Wateringen of Zoetermeer.
16: Seksueel geweld, ongevallen... misdrijven? Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
17: Van Uffelen. Das Boss, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
18: Tot 12 uur aan de bak.

0: Met die fijne herkenbare stem van Mariska Veren, Shocking Blue en Mighty Joe.
1: Eeuwige roem.
0: Jazeker, na heel lang een voorbereiding op de Eeuwige Roemlijst en na vorige week de hele lijst uitgezonden te hebben, pakken we vandaag de draad weer op. Het spel waarin jij kunt zorgen dat jouw favoriete plaat Eeuwige Roem bereikt. Hoe werkt dat dan? Nou, elke dag zijn er 3 platen die strijden om Eeuwige Roem en de kandidaat van de dag bepaalt welke plaat eruit gaat om zo ruimte te maken voor zijn of haar favoriete keus. En dat doet Adrie van der Weijden uit Noordwijk vandaag. Ze is 85 jaar, alleenstaand, heeft 2 dochters, 7 kleinkinderen en 8 achterkleinkinderen. Ze houdt ervan om naar Radio West te luisteren, gaat graag wandelen en doet aan puzzelen en spelletjes. Goedemorgen, Adrie.
2: Goedemorgen.
0: Ik speel het spel al sinds 2012, maar het is toch gek als we dat een tijd niet gedaan hebben. Dan moet ik zelf ook altijd even weer denken, hoe werkt het ook alweer?
2: Ja.
0: Maar ik vind het hartstikke leuk dat je erbij bent dat je er tijd voor hebt, want je bent ook hartstikke druk nog, want je schenkt koffie in, waar doe je dat ook weer, in Noordwijk?
2: Ja, bij mij beneden. Dat is zo'n, zeg maar, een soort dorpshuis. Mm-hmm. En daar worden allerlei activiteiten gedaan. Van welzijn is dat.
0: Juist. Wat gezellig. En hoe vaak doe je dat?
2: Ja. Nou, alleen dinsdagsmorgens, hoor. Want ik ben een beetje aan het afbouwen. Want ja, ik stop er een beetje mee. Want ja, je wordt ook ouder. En ik laat het een beetje aan de jeugd over.
0: Nou, je hebt toch ook gelijk ook, zeg. Dat mogen ze ook wel overnemen. Maar wel gezellig werk is dat, toch, lijkt me?
2: Ja, hartstikke leuk werk. En ik kaart hier ook beneden. Vanmiddag moet ik weer. Dus klaar voor jassen. Nou, dat is hartstikke leuk.
0: Nou, top. Dat houdt je ook meteen een beetje scherp in de bovenkamer.
2: Hè? Zo is dat.
0: Ja. En dat kunnen we gebruiken, want jij hebt een belangrijke taak vandaag. Jij bepaalt welke plaat eruit gaat. Luister mee, dit zijn de Roemzoekers van maandag.
3: Eeuwige Roem. Eeuwige Roem.

0: Ja, hoe was de stand van zaken? Nou, Tom Jones, I'm Coming Home staat er inmiddels 4 dagen in. Valencia, Gaia 2 dagen. En de Dolly Dots met Love Me Just A Little Bit More 5 dagen. Welke spreekt je het minst aan, Adrie?
1: Nou, eigenlijk de Dolly Dots.
0: De Dolly Dots, ja, je zegt het een beetje met een beetje voorzichtig. Maar ja, dat mag jij zeggen natuurlijk, want jij bepaalt vandaag. Dus daar gaan ze hoor. Helaas, Love Me Just A Little Bit More is er even uit. Maar je hebt er een goede reden voor, want welke plaat wil jij graag eeuwige roem gunnen?
1: Van Bob Seger, Still the Shame.
0: Ja, waarom? Wat heb je ermee?
1: Ja, ik weet het niet. Ik snap er helemaal niks van, want ik weet niet eens waar ze over zingen. Maar ik vind die zanger zo goed. Een beetje schorre stem en dan die muziek eromheen, die piano. Ik vind het prachtig.
0: Nou, dat is toch mooi dat muziek dat doet? Dat je geen idee hebt waar die man over zingt, maar dat hij je toch zo bij de strot grijpt.
1: Ja,
0: dat is toch heerlijk?
1: Is ja,
0: vind ik mooi.
1: Weet jij waar het over gaat?
0: Nou, we gaan eens even luisteren. Ik moet je eerlijk zeggen, ik weet het wel een beetje, maar ik kan er ook niet een heel verhaal van maken, eerlijk gezegd.
1: Dus we gaan er
0: gewoon naar luisteren samen. Zullen we dat doen?
1: Ja.
0: Hij komt terug in het spel, dankzij jou, en start op 6 dagen. Bob Seger.

Test met je kopstem. Volgende week zet Radio West de legendarische broertjes Gibb in het zonnetje. Je hoort veel muziek van de Bee Gees en we geven kaarten weg voor Main Course. Die wonnen de Tribute Battle of the Bands bij SBS6. En voor de laatste twee concerten van hun tournee komen ze naar het Circus Theater op Scheveningen. Smeer je stembanden, want dat wordt meezingen. Volgende week de Bee Gees op Radio West. Hey, hey.

0: Jeff Special en In Your Arms en Bob Seger zat daarvoor en Still the Same. Ja, nou ben ik Adrie uit Noordwijk natuurlijk wel de uitleg verschuldigd over Still the Same. Bob Seger schreef het, baseerde het op een aantal types die hij in Hollywood tegenkwam. Met name één charismatische, sluwe gokker. Daar heeft hij die personages tot één persoon gesmeed. En dat is de man waarover die zingt in Still the Same. Een gokker dus, waar die aanvankelijk wel een beetje respect voor heeft, die winnaarsmentaliteit van die gokker. Maar uiteindelijk is hij er ook wel helemaal klaar mee, want de persoon in kwestie weigert te veranderen. He's still the same en er is verder niks meer mee te beginnen.
1: De plaats voor 12.
0: Jazeker, de plaat voor 12. Twee keuzes vandaag met het thema slaap. I can't sleep without you van de Golden Earring en The Roman.

Ik wens je een gezellige uitzending en een fijne dag. Dank je wel. En voor jou hetzelfde. En dank voor dat prachtige compliment natuurlijk. Reactie van Tom, die schrijft... Ik heb heel slecht geslapen, maar doe nummer 2 maar. Ja, dat kan natuurlijk ook. Wat een ellende is dat als je niet zo'n lekkere nacht hebt gehad. Romantic Stalking in Your Sleep is bij deze genoteerd voor je. Marja schrijft... Goedemorgen Patrick, vanuit Alvor in Portugal. Wat hebben we genoten afgelopen week? Echt geweldig. Ja, dat is toch geweldig. Via de app van West kun je natuurlijk overal meeluisteren. Dat is het grote voordeel. Leuk dat jullie erbij waren daar in Portugal. Vandaag ga ik voor nummer 1, schrijft ze. Fijne uitzending nog verder. Dankjewel. Golden Earring, I Can't Sleep Without You is genoteerd. Dus ga vooral even zelf naar de Facebookpagina van Radio West als je ook nog even wil stemmen. Dat wordt zeer gewaardeerd. Of app naar 070-307-8080 voor de plaats voor 12.

0: Mooi op Radio West, maar blijf niet alleen achter. Hou hem hier op Radio West, zo dadelijk in het regionieuws. Verdachte aangehouden na twee steekpartijen afgelopen nacht in Den Haag.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
2: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
0: Goedemorgen, Radio West, 11:30. Reinhard Roemer heeft het regionieuws.
10: De politie heeft een verdachte aangehouden nadat er vannacht twee steekpartijen waren in de Haagse binnenstad. Onderzocht wordt wat de mogelijke betrokkenheid van de verdachte is bij de steekpartijen op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein. De identiteit van de verdachte en van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Ook niet hoe de drie slachtoffers eraan toe zijn. Regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling van kracht moet zijn, moeten worden aangescherpt, adviseert de Raad van State. In een kritisch advies zet het hoge rechtsorgaan vraagtekens bij de keuze van het kabinet om uitzonderingen op het verbod laagdrempelig te maken. De keuze staat op gespannen voet met het doel van de wet, een veilig oud en nieuw, aldus de Raad van State. Het Vlietland College in Leiden mag zich vanaf vandaag officieel een UNESCO-school noemen. School is blij en geschiedenisdocent Marije Joosten vertelde vanmorgen in West wordt wakker aan welke criteria de school moet voldoen om het keurmerk te krijgen.
11: Ja, ze willen heel graag dat voor alle leerlingen zichtbaar is dat je inzet voor wereldburgerschap. En daarbij dus een veilige en duurzame wereld voor iedereen. En wij doen dat door middel van ons vak LEF, levensbeschouwing, ethiek, filosofie, wat alle leerlingen krijgen tot aan de examenklas. Naast lessen ook excursies, lezingen, gastsprekers.
10: En de aanleg van een fietsroute tussen Delft en Naaldwijk heeft grote gevolgen voor de buitenwatersloot in Delft, vrezen bewoners. Gemeenteraad bepaalde dat klinkers en drempels behouden moeten blijven, maar er dreigen alsnog ingrijpende veranderingen in het cultuurhistorische straatbeeld van de buitenwatersloot. Want Delft blijkt een samenwerkingsovereenkomst te hebben getekend met de gemeente Westland en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, waarin staat dat de buitenwatersloot voor de fietsroute Delft-Naaldwijk wordt ingericht als een fietsstraat. Klinkers maken dan vrijwel zeker toch plaats voor asfalt en drempels zullen verdwijnen.
0: En hoe staat het met het weer? Huub Mizee heeft het antwoord.
12: Vandaag zijn er perioden met zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. Eerst is er weinig wind. In de loop van de dag komt er een zwakke tot matige west-zuidwestenwind en vanmiddag wordt het ongeveer 23 graden. Vanavond zal de bewolking toenemen. Later valt er af en toe wat regen. En bij een zwakke tot matige zuidenwind daalt de temperatuur vannacht tot ongeveer 16 graden. Morgen is er meer bewolking, komen er enkele buien voor, mogelijk met hagel of onweer. Toch is er dan ook af en toe zon. En bij een zwakke tot matige zuidenwind wordt het morgen ongeveer 20 graden. Woensdag is er af en toe zon, kan er ook een bui voorkomen, wordt het ongeveer 19 graden. En donderdag zijn er weer meer buien en dan wordt het ongeveer 18 graden.
10: Huub, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: begon het allemaal mee voor de Pet Shop Boys. Destijds in 1986. De West End Girls. En vergeet het niet, de verjaardagskalender is natuurlijk ook weer helemaal terug van weg geweest. 1 juni, wie staat er op de kalender straks? Je hoort het zo.
1: De archiefbak.
0: Nou, als je iemand wil opgeven, voor vandaag moet je wel heel snel zijn hoor. Maar bijvoorbeeld voor morgen of voor later deze week. Doe dat dan via aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl. Van harte welkom, want je weet het. Het is pas feest, als je op de radio bent geweest, nietwaar? En dan zitten wij ondertussen in
2: 1975.
0: Van 12 tot 15 juni 1975 geven de Beach Boys en Chicago 4 uitverkochte concerten in de Madison Square Garden in de Amerikaanse stad New York. En de legendarische voetballer Pelé maakt in juni 1975 zijn debuut in de Amerikaanse voetbalcompetitie. Hij speelt dan voor de New York Cosmos. En in het jaar 1975 zijn er 280 blinde geleidehonden in ons land. De professioneel getrainde honden geven mensen met een visuele beperking meer zelfstandigheid en vrijheid. Het is dan nog een relatief nieuw fenomeen in het straatbeeld. En daarom maakt het Polygoonjournaal een reportage over de opleiding van het Koninklijk Nederlands Geleidehondenfonds.
3: Als je dus met de hond op stap gaat, dan moet je er dus altijd goed om denken dat je niet alleen kunt doen en dat de hond het ook niet alleen kunt doen, maar je moet het echt samen doen, samenwerken en dan komen de beste resultaten eruit.
4: Toch is die verkeersdrukte voor de mens die in duisternis leeft minder angstaanjagend dan menigeen denkt.
3: Alles flitst om je heen, maar omdat je dus zoveel jaar al op straat zit, word je daar dus niet te bang meer van.
4: En de hond die de wereld uit zo'n ander perspectief ziet, is ook niet bang, want de baas bepaalt wanneer er overgestoken wordt. In het instituut wordt er naar gestreefd een hond te vinden die voor een bepaalde blinde het best geschikt is, zodat ze een goed team vormen. Want teamwork, daar gaat het om.
3: Nee, ik zou het beslist toch niet willen missen. Ik heb er echt een vriend aan. De hond gaat graag mee. En hij is blij als hij meegaat. En het is gewoon erg gezellig.
2: 1975.

0: gaat om het jaren 70 uit dit hoor. Jigsaw, 1975 om precies te zijn. En Sky High.
1: Jaren, er is er een jaren. Er is er een jaren. Gefeliciteerd.
0: Oh, misschien gaat er ook wel vuurwerk Sky High voor de jarigen van vandaag. Oh nee, dat mag niet meer natuurlijk. Nee, ben je gek. Het is vandaag 1 juni en op de verjaardagskalender vind ik Emmy de Haas uit Den Haag. Die wordt namelijk vandaag 71 jaar. Wauw. Wat een leeftijd. Erik Kuilaars, ook van harte gefeliciteerd. Ook die is jarig. En nog een leeftijd om bij stil te staan, hoor. 86 kaarsjes op de taart van Martin Jasper uit Rijswijk. Van harte gefeliciteerd, Martin.
2: Hoera!

0: Goede doel en zwijgen aan het eind van deze Aan de Bak. Maar we zijn er nog niet helemaal natuurlijk. Plaats voor 12 komt er zo nog aan, het slaapplaatje. Maar we hebben ook nog na 12 een kerstverse. We mogen wel zeggen, een hele vertrouwde aflevering van Menno in de Middag natuurlijk weer.
1: Ja, gewoon weer terug naar wat het altijd was. Hè. Naar die geweldige eeuwige roemlijst met die terechte winnaar. Toch? Nou, ben je winnaar? Heet dat zo eigenlijk als je eerst eindigt in eeuwige roem?
0: Nou, waarom niet?
1: Ja, dan ben je toch de populairste. Inderdaad, ja, Tess Mello. Prachtig. Hey, maar we gaan inderdaad weer een gewone Menno in de Middag maken. Met straks nog één keer. We gaan naar hem terug naar David Korenbrits. Die finishte laatst in Rome. Voor het goede doel heeft hij 51 marathons achter elkaar gelopen. Van Leiden naar Rome. Nou, laatste keer dat we hem spraken was hij bezig met die 100 kilometer in Rome af te leggen. Kon hem niet zo heel goed verstaan. Dus we gaan zometeen zijn hele verhaal nog eens eventjes rustig met hem bespreken. Ja, geweldige prestatie. Goed, het is maandag Floors Moestuin hebben we met Floor Korte.
0: Oh, ja.
1: We gaan het vandaag hebben over aardbeien. Want die liggen volop in de winkels.
0: Oh.
1: Maar
0: Nou, ik ben ze zelf aan het kweken.
1: Nou,
0: ik word gek van die extras.
1: Nou, kijk, dat ga ik straks gelijk aan de voorleggen. Wat kunnen we doen? Ja, nou, ze heeft nog veel meer tips over aardbeien. Want die kan je inderdaad heel goed zelf kweken. Dat horen we straks van haar. We hebben de aparte tijdmachine, hè, rond Queen deze week. Het Queen-spel. Dus we gaan mooie kaarten weggeven voor die muzikale voorstelling. En Gwen Ouwehand is er. Die is de verslaggever voor op de kaart.
0: Ja, en een nieuw thema natuurlijk ook.
1: Ja,
0: hè?
1: Zeker.
0: Straks na 12 bij Menno in de Middag. Ja, dat kweken gaat inderdaad best goed. Maar vervolgens, ik heb er nog geen één gegeten.
1: Okay.
0: Zijn allemaal, op het moment dat ze maar een beetje rood zijn, komt er een extra langs en dan is het klaar.
1: Ja, die vinden ze ook lekker.
0: Verschrikkelijk. Ja. Echt. Nou, ik ben benieuwd naar de tip straks.

0: Rechtstreeks van de roemlijst van dit programma. Ja, je hebt hem gehoord vorige week. George Michael, Jesus, Stuart Child. Nog een nagekomen verjaardag van Wil. Die schrijft Coco Loco. Nee, Coco Lok. Sorry, Coco Lok is vandaag jarig. Ja, dat krijg je met die naam. Wel een mooie naam trouwens. Coco Lok is vandaag jarig. Zij wordt 73.
1: De plaat voor 12.
0: Dus van harte gefeliciteerd alsnog. Nou, daar sluit ik me natuurlijk bij aan, Wil. Dankjewel voor je mailtje. En de plaat voor 12, ja, je hoort hem al. Daar is hij met 80%. Niet te verslaan natuurlijk. Golden Earring and I Can't Sleep Without You. Veel plezier met Benno straks na 12.

0: Vandaag wordt weer de maandelijkse sirenetest gehouden. Elke eerste maandag van de maand om 12 uur precies wordt het alarm getest. Als je dan de sirene hoort, hoef je niets te doen. Op andere momenten geldt, ga naar binnen, hou ramen en deuren gesloten en stem af op 89.3 Radio West, TV West of de West-app.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
4: Thanks.
1: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op Sunweb.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Zometeen, Menno in de middag, tot 2 uur. Het is 12 uur. Het nieuws uit de regio, dat krijg je van Jolanda Baaiens.
12: Goedemiddag. Er is DNA-bewijs gevonden tegen een van de verdachten van seksueel misbruik van kwetsbare meiden in de jeugdinstelling iHub in Alphen aan de Rijn. In de instelling verblijven onder andere meisjes die slachtoffer zijn geworden van loverboys. Er is een verdachte aangehouden in verband met de 2 steekpartijen afgelopen nacht in Den Haag. De politie doet onderzoek naar de incidenten op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein. En ADO Den Haag heeft een nieuwe hoofdsponsor gevonden. Vanaf aankomend seizoen prijst er Celesta op de voorkant van het shirt. Meer regionieuws om 12:30, nu het overige nieuws.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. In een vuurwerkfabriek op Malta is een explosie geweest. Het gebeurde in een dorpje in het noorden van het eiland in de Middellandse Zee. In de fabriek was niemand aan het werk. 2 mannen die in de buurt aan het werk waren, zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen sprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. Wat de oorzaak was van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodig chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. En patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemotherapie moesten ondergaan. Het weer, nu nog vrij zonnig, maar vanmiddag meer kans op stapelwolken. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en ook kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
15: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
16: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
17: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.

0: uit 1987. ABC, When Smokey Sings. Goedemiddag, je middag is begonnen hier op Radio West. Na een week eeuwige roem, nu weer gewoon terug. Menno in de middag, elke dag tussen 12 en 2 zijn we er. Met zometeen nog één keertje terug naar David Korenbrits. We gaan hem bellen, hij is nog op vakantie. Je weet wel, het is de man die van Leiden naar Rome liep. Hardlopend en wel, meer dan 50 marathons achter elkaar in 2 maanden tijd. En toen kwam hij in Rome aan met 75.000 euro op zak. Want dat heeft hij opgehaald met die lange tocht voor het Ronald McDonald Huis in Leiden. Nou, we spraken hem de afgelopen weken, maar nog niet rustig terugkijkend met hem. En dat gaan we zo meteen doen. Wat hebben we verder? Floors Moestuin, de goeroe als het gaat om de moestuin. Ze weet alles. En zometeen gaan we het met haar hebben. Onder andere over het kweken van aardbeien. Want daar is het echt tijd voor. Verder natuurlijk de tijdmachine en
1: op de kaart.
0: Ik zeg de tijdmachine, maar we hebben een speciale editie van de tijdmachine. Het Queen-spel doen we deze week. Geven we kaarten weg voor de muzikale voorstelling over Queen. En we hebben natuurlijk op de kaart. We gaan er weer op uit deze week naar mooie plekken in onze regio. Verslaggever Gwen Ouwehand. Hallo Gwen.
2: Hallo Menno.
0: Hi. Nou ja, je treft het wel vandaag, zo aan het begin van de week. We hebben nog een mooie dag, hè?
2: Ja, klopt. En volgens Huub Meuzee, onze weerman van West, is de zomer ook officieel begonnen.
0: Ja, ja, het is 1 juni vandaag inderdaad. Nou, de temperaturen zo lekker tussen de 20 en 25 graden. Het wordt wel iets minder geloof ik deze week, dus we genieten er nog maar even van. Ik ga eens even kijken, Gwen, wat er vandaag voor jou op het menu staat. Eens even kijken hoor, die pijl op de kaart. En dan zien we dat we lekker op deze mooie zonnige maandag, nou dat vind ik wel leuk, naar Scheveningen gaan.
2: Oh, dat vind ik ook leuk.
0: Nou ja, ik zeg het met name ook omdat Scheveningen ook de laatste tijd niet altijd positief in het nieuws is geweest. Hè, door die toch wat ongeregeldheden en zo. En dat is ontzettend sneu. Want ja, je hebt daar heel veel mooie plekken, goede ondernemers, fijne mensen wonen. Dus ik hoop dat we een mooi positief verhaal over Scheveningen kunnen maken vandaag.
2: Ik ga de pareltjes ertussen uitpakken vandaag. Komt helemaal goed.
0: Oké, tot straks.

0: Menno in de middag met Menno Tamming.
1: Die kan er helemaal geen ene klote van.

0: Ja, Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst en In Mijn Armen. En daarvoor natuurlijk Boney M en Sunny. Het is 11:15 geweest op deze maandag. Ik zei het al, we gaan hem nog één keertje spreken hier op Radio West. Dat deden we de afgelopen weken vaak, omdat hij aan een monstertocht bezig was. David Korenbrits, hij liep in 56 dagen 51 marathons voor het Ronald McDonald Huis in Leiden. Deed daar bijna dus 2 maanden over. En ja, we belden hem regelmatig onderweg. De laatste keer toen hij in Rome aankwam. En inmiddels geniet hij van een mooie vakantie op Corsica. David, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Menno. Hoi, hoi.
0: Ja, je bent inmiddels... het is alweer een week geleden dat je aankwam in Rome. Hoe is het daarna gegaan? Moet je lang herstellen?
1: Ik zou eigenlijk wel moeten hebben hersteld. Maar ik was die vrijdag gefinished. En toen ben ik die zaterdag met vrienden en familie in Rome heel veel gaan eten. En vooral heel veel gaan drinken. En daar heb ik eigenlijk denk ik wel... 5 dagen last van gehad. Omdat ik niet goed genoeg hersteld was van die 100 kilometer nog. Ja. Die laatste dag. Ja. En dus ben nu pas een beetje aan het bijkomen, moet ik zeggen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Want merk je het ook aan je lichaam? Ik bedoel, als je elke dag zo'n inspanning hebt geleverd 2 maanden lang. Hoe reageert je lichaam dan nu als je in ruststand zit?
1: Mijn lichaam eigenlijk heel goed. Maar je kop een stuk minder goed. Mm-hmm. Dus echt tot rust komen is heel erg lastig. Omdat je de hele tijd in een soort van stress hebt gezeten. 2 maanden lang. En iedere keer als ik iets doe, denk ik dat ik het snel moet doen. Of dat ik het allemaal snel moet afronden of zo. Dus dat is wel echt een grote switch die ik moet maken. Ja. En daar nog wel in zit hoor, in dat proces weer.
0: Ja. Ja, je hebt het allemaal voor het goede doel gedaan. Je haalde bijna €75.000 op voor het Ronald McDonald Huis. Na die finish, na die 100 kilometer die je nog even besloot af te leggen op de laatste dag. Hoe zijn de reacties geweest?
1: Ja, ik kreeg heel veel vragen van waarom. En was het nog niet allemaal genoeg? En ik heb echt heel veel reacties daarop gehad. En ook dat mensen dachten, ja, maar 100 kilometer in Rome door 30 graden, ga het niet doen. Zelfs mijn oma wilde zeggen dat ik ermee moest stoppen terwijl ik ermee bezig was. Dus mega veel leuke en grappige reacties.
0: Ja, tuurlijk. Heb ik gehad. En ik neem aan ook van je familie en dan je broer in het bijzonder. Want uiteindelijk liep je deze hele tocht om geld op te halen voor het Ronald McDonald Huis in Leiden. Omdat het verhaal is inmiddels bekend, maar jouw broer die heeft daar op jonge leeftijd gelegen. En jullie waren toen als gezin in het Ronald McDonald Huis in Leiden. En als bedankje heb jij dit gedaan. Geld ophalen. Hoe was de reactie van je broer bijvoorbeeld ook?
1: Ja, die was helemaal door het dolle heen. Die vindt het zo mooi allemaal. Dus die reactie die was continu al goed. Maar toen ik hem ook nog vertelde dat ik die 100 kilometer ging lopen. En dat ik daar uiteindelijk gefinished was. Ja, die was gewoon zo mega blij. Die vindt het allemaal zo mooi. Dus dat, was niet onveranderd, maar ik merkte wel dat hij nog trotser was op mij en op het project dan daarvoor. Ja. Dus dat was echt super lief.
0: Ja, je noemt het een project. Je hebt er 2 jaar lang heb je erop voorbereid. Dat moet ook wel, want hoe doe je het anders in 2 maanden naar Rome hardlopen? Als je nu nog even terugkijkt op die 2 maanden, wat zou je het meest bijblijven?
1: Oh, zo ja, dat is een hele goede vraag. Wat me het meest zou bijblijven is denk ik wel dat... Kijk, nu ik ben gefinished en het is gelukt. En ik denk wel dat mij het meest bij gaat blijven is dat... Ja, als je iets wil en je gaat daar keihard voor trainen... dan kan het zomaar eens zijn dat het gewoon gaat lukken. Iets wat als iets heel groots begint in je hoofd als een droom. Ik denk wel dat ik iedere dag steeds meer vertrouwen kreeg in dat proces. Dat ik dacht, ik ga echt finishen in Rome. Ooit bedacht ik me... Ik wil dit en ik wil finishen in Rome. En dat vertrouwen wat ik kreeg van... het gaat daadwerkelijk finishen in Rome. Dat, ik denk dat dat wel misschien het grootste is wat me ook wel bij gaat blijven. En de verbinding en de liefde in het project met alle mensen die eraan hebben meegeholpen. En de lieve berichten, ja, eigenlijk kan ik... kan zo nog een uur doorgaan, maar daar hebben we geen tijd voor.
0: Maar dat snap ik. Dat snap ik. Ja, heel veel mensen waren om jou heen, maar zeker je vriendin, die moeten we zeker niet vergeten te noemen, die met de camper maar steeds achter jou aanreed en zorgde dat je, dat je niks tekort kwam. Hoe heeft zij het uiteindelijk ervaren? Want voor haar was het uiteindelijk ook een hele tocht.
1: Ja, voor haar is het gewoon echt keihard werken geweest. En dan merk je nu ook wel in deze week waarin we nu vakantie hebben ook samen van... zij moet ook helemaal soort van tot rust komen en bedenken van... ik hoef vandaag eigenlijk helemaal niks. Ja, wat moet je doen? Je moet er lekker eten en lekker drinken, maar voor de rest hoef je niks. En daarin moet zij ook wel die switch maken. Maar ik denk, om ook nog die vorige vraag te beantwoorden... dat zou ik ook echt nooit vergeten. Haar inzet en die liefde die ze mij heeft gegeven, wat ze altijd geeft... maar dat was nog even nog wel even een stapje erbovenop de afgelopen 2 maanden.
0: Mooi. Nou, dat zeg je, dat zeg je heel goed. Ja.
1: Niet normaal.
0: Nou, mooi. En ja, als je dan toch even 2 dingen, als ik die eruit mag pikken. Je hebt ooit een keer, ben je verdwaald in de bergen, in de sneeuw. Dat was natuurlijk echt een zwarte dag voor je, die je gelukkig goed afliep.
1: Ja.
0: En dan is het contrast ook groot dat je ook wel gewoon een keer een dag had je een marathon echt binnen de 4 uur gelopen.
1: Ja, en binnen de 4 uur, dat is, voor mijn doen moet dat ook wel lukken. Maar het vooral denk ik gek als je er al 30 op hebt zitten en dat je dan op dag 31 dat doet.
0: Ja,
1: ja, ik heb zoveel mooie momenten gehad in deze tocht. En ook heel veel zware, maar ongekend.
0: Ja, goed. Nou, het was mooi. En het was ook mooi dat we de finish, of de laatste dag althans, dat we je nog even konden bellen. Terwijl jij al hardlopend door Rome ging. Dat was heel bijzonder om mee te maken. Ik vind dit ook mooi om dat we het zo af kunnen sluiten. Hoe ga jij dat geld eigenlijk aanbieden in Leiden aan het Ronald McDonald Huis?
1: Nou, dat is wel een goede vraag, want ik heb nu nog tot en met 1 juli zitten wij eigenlijk gewoon nog lekker in het buitenland. We zijn nu op Corsica dan. Mm-hmm. En als ik dan terugkom in Nederland, dan gaan we daar eens even een mooi plannetje weer van maken. Of dat kunnen we nu al tijdens de vakantie doen.
0: Ja.
1: Maar dat ga ik jullie wel even laten weten.
0: Heel graag, want daar willen we natuurlijk bij zijn als Omroep West zijn. Zeker. Als jij daar dat geld aan gaat bieden. Dat het Ronald McDonald Huis in Leiden natuurlijk heel goed kan gebruiken, want die doen hartstikke goed werk. Hey, David, leg de allerlaatste vraag die ik ga stellen. Maar wat wordt je volgende project, zoals je het zo mooi noemt?
1: Ja, nou, ik heb echt van allerlei dingen in mijn hoofd zitten. Maar ik kan er nog niet eentje uitkiezen van dit gaat het worden.

0: En dat je dat geld aan gaat bieden in Leiden.
1: Ja, zeker. Jij ook, Menno, en heel Omroep West. Jullie ook allemaal bedankt om mijn reis te volgen richting Rome.
0: Heel graag gedaan. Het was geweldig om je te volgen de afgelopen weken. Dankjewel, David. Geniet van je vakantie daar.
1: Komt goed, Menno. Dankjewel.
0: Ja, hoi, hoi. Doeg. David Korenbrits, hij liep dus van Leiden naar Rome en wij volgden hem. Dit is Mattia Bazar en Tixento.

0: De eerste dag van de zomer, hè? Want zo mogen we 1 juni toch noemen. En dan zo'n lekkere zomerse plaat uit Italië. Mattia Bazar en Tisento. Ja, en over de zomer gesproken. We gaan zometeen natuurlijk naar Gwen Ouwehand, die naar Scheveningen gaat. Nou, dat zijn ook een leuke bestemmingen met dit weer. Kijken met welke verhalen ze thuis komt. Terugkomt bedoel ik. En we gaan zometeen dat spel spelen, hè, over Queen. We hebben hier kaarten voor de musical We Will Rock You. Met alle hits van Queen daarin. En zometeen vragen we jou om een nummer van Queen even af te maken. Het is heel makkelijk. En lukt je dat, dan heb je die kaart al te pakken. Gaan we zo doen.
1: Deze week eren we een legendarische band op Radio West. Je hoort muziek van Queen en je maakt kans op kaarten voor de musical We Will Rock You in het World Forum in Den Haag, met 20 hits van Queen erin.

0: Lekker veel Queen deze week. Natuurlijk op Radio West.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
3: vakantie!
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Oh, heerlijk hier, hè?
6: Ja, eindelijk even niks.
7: Het is echt nice.
8: Hola, le pongo dos cervezas.
9: Hola, señor. Sí, 2 bier.
7: Voor mij?
5: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
8: Por favor.
7: Proost. Proost.
10: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Het is precies 12:30, Radio West, Menno in de middag en het nieuws uit je regio. Dat krijg je van Jolanda Baaiens.
12: Goedemiddag. Er is DNA-bewijs gevonden tegen een van de verdachten van seksueel misbruik van meisjes in de jeugdinstelling iHub in Alphen aan de Rijn. Dat bleek vanmorgen op een tussentijdse zitting bij de Haagse rechtbank. Een 28-jarige begeleider uit Maassluis en een 21-jarige Rotterdammer zouden begin november vorig jaar met respectievelijk een 15-jarig en een 14-jarige pupil seks hebben gehad tijdens hun nachtdienst. De slachtoffers zijn kwetsbare meisjes die in de instelling waren geplaatst omdat ze slachtoffer waren van loverboys. CZA, de verdachte van het doodschieten van zijn onderbuurvrouw in Rijswijk, heeft in de rechtbank gezegd dat hij niet gekozen heeft voor de moord op zijn onderbuurvrouw. Hij geeft haar de schuld omdat zij hem volgens hem zwart maakte. A beweert dat zij hem al 1,5 jaar lastig viel. Het slachtoffer schreef echter in een afscheidsbrief dat zij bang was voor haar leven. A schoot haar in september 2024 dood in het portiek van een flat. Haar 4-jarige zoontje was erbij. Zij overleed ter plekke door 3 kogels. De politie heeft een 13-jarige jongen aangehouden die zich voordeed als agent. Hij belde vorige week aan bij een vrouw uit Pijnakker-Noorddorp en zei dat haar bankpas geblokkeerd moest worden. Hij vroeg haar om de pas, pincode en ook sieraden in een envelop klaar te leggen. De vrouw vertrouwde het niet en belde de echte politie. Toen de nepagent aan de deur kwam, werd hij direct aangehouden. De politie denkt dat hij niet alleen handelde. En in Delft zijn steeds meer jonge ganzen. Een logisch gevolg van het gemeentelijk beleid dat verbiedt aan ganzeneieren te komen. Maar er zijn meer oorzaken voor de toename van het aantal ganzen in Delft, vertelt de Delftse stadecoloog Dini Tubbing.
13: Waar vroeger ganzen eigenlijk ook in de zomer wegtrokken of in de winter wegtrokken, zie je dat je nu steeds meer ganzen, die blijven gewoon het hele jaar door rond in de stad. Deels ook door klimaatverandering, waar we zelf natuurlijk ook een rol in hebben, en het feit dat er altijd voedsel is. Maar ze leiden ook tot overlast. Zeker als het in grote groepen is of als ze jongen hebben, dan kunnen ze agressief zijn of als agressief ervaren worden.
12: De gemeente Delft ontving tot nu toe zo'n 30 meldingen van ganzenoverlast.
11: Ja, we gaan naar Huub Mizee. Huub, goedemiddag.
14: Ja, goedemiddag, Menno.
11: Met de eerste dag van juni. Dat is voor meteorologen natuurlijk ook alweer een bijzondere dag, toch?
14: De zomer is begonnen, zo is het helemaal. Maar dat hadden we natuurlijk in mei ook al. Want de lente was uiteindelijk gemiddeld genomen zeer zonnig, warm en droog. Net zoals de afgelopen maand. Hoewel het toen met de ijsheilige wel eventjes wat koeler was een tijdje. Maar voor de rest toch is het allemaal weer te warm geweest, ook in mei. En ja, vandaag, 1 juni. Ik zou er maar eventjes van gaan genieten, zolang het kan. Dus je hoort de strekking al van het weerbericht. Ja. Met aardig wat zon. Wat bewolking, kans op een bui is nog maar heel klein. Er is weinig wind. Als er wat wind is uit west tot zuidwest, kracht 2 tot 3. En het is op veel plaatsen 21 graden. En het wordt echt nog wel 22 of 23 graden. Vanavond nog opklaringen. Daarna komt er meer bewolking. En later vannacht, dan kan er al hier en daar weer een bui voorkomen. De wind wordt vannacht zuidelijk, zwak tot matig, en dan wordt het niet kouder dan 15 of 16 graden. Maar morgen wordt het een hele andere dag. We hebben dan meer bewolking. Morgenochtend kan er al wat regen vallen, maar vooral morgenmiddag komen er buien, mogelijk met onweer, misschien zelfs met wat hagel. Een zuidenwind ook morgen, zwak tot matig, en dan wordt het nog wel 22 graden voor die buien komen, maar morgenmiddag is het dan nog maar 17 of 18 graden. Oh. En woensdag, ja, dan is er af en toe zon, maar ook dan komt er plaatselijk een bui voor. En moeten we het doen met 20, heel misschien nog hier en daar 21 graden. En donderdag opnieuw heel wat buien, misschien met onweer, meer wind, 19 graden. Nou. Vrijdag ook 18 graden misschien maar overdag. Nou ja, zaterdag kan het dan weer 19 worden. En of dat inderdaad weer een trend wordt, ook voor zondag en volgende week. Dat hoor je dus over een uurtje.
11: Ja, of de zomer terugkomt. Goed, blijf even hangen, Huub, want we gaan het nieuwe thema bekendmaken.
14: Ja.
12: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
11: Jouw plaat. Ja, het is maandag, zo rond 12:30. En dan maken we het nieuwe thema bekend. Want jouw plaat draaien we altijd zo rond 13:55. Hè. Het is de laatste van Menno in de Middag altijd. En die bepaal jij. Maar dan hangt wel een thema aan, natuurlijk. Jij mag straks al, Jolanda, dat weet je. En Huub mag morgen. We hebben vandaag als thema, en dat vind ik wel een leuke, getallen en cijfers. Hmm? En die hebben we eigenlijk nog nooit gehad. Hè. En dat is heel makkelijk. Nou ja, bijvoorbeeld...
12: Ja,
11: dat kan natuurlijk. Of dit... Wie zijn dit?
12: Ja, de Three Degrees.
11: Ja, daarom. Ja. Nou ja, er zijn zoveel plaatjes en ook groepen waar wel een cijfer of een getal in zit.
12: Absoluut.
11: Nou, heb je er eentje, gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl. En die draaien we dan straks om 13:55. En de jouwe, Jolanda, straks.
12: Ja.
11: Huub, jij bent morgen.
14: Ja, ik heb hem al in mijn hoofd, hoor.
11: Oké.

0: Ja, nou, toepasselijker kan het niet. Cliff Richard, On the Beach. En waar gaan we naartoe?
1: Op de kaart.
0: Naar het strand van Scheveningen. Tenminste, ik neem aan, Gwen, dat je daar inmiddels bent.
2: Zeker weten, zeker weten. En nou ja, het is inderdaad lekker weer. Daar hadden we het net al eventjes over. Het is van dat weer dat je, als je in de schaduw loopt, dat je denkt, oh, had ik mijn winterjas maar bij me. Ja. Maar op het moment dat je in de zon loopt, dan is het ineens echt heel erg warm en had je gehoopt dat je je jas überhaupt had thuisgelaten.
0: Ja.
2: En nou ja, dat is ook wel te zien op het strand. Soms zijn er mensen die helemaal lekker aan het genieten zijn van het zonnetje in badpak en in bikinis en in zwembroeken. Maar er zijn ook mensen die gewoon nog met lange mouwen en lange broek over de boulevard heen lopen. En verder is het eigenlijk een beetje rustig, ja, en stil. Het is natuurlijk maandag. Iedereen moet nog eventjes opstarten. En zo moet Scheveningen ook eventjes opstarten.
0: Ja.
2: Maar ja, goed. Het ligt er allemaal lekker rustig bij.
0: Ja, ja, dus op het strand ook nog geen mensen die geen kuilen en zo van toeristen. En dat valt allemaal reuze mee.
2: Nee, dat valt inderdaad reuze mee. En nou ja, ik zag net wel iemand lopen met een detector om te kijken of er nog mooie schatten te vinden zijn op het strand. Dus ik vroeg al eventjes aan hem, heb je al wat gevangen of heb je al iets gevonden? Maar nee, het antwoord was nee, hij heeft niks gevonden nog.
0: Ja, dus, ook nog niet echt spannend, nee.
2: Nee, nee.
0: Ja. Hey, maar ben je bij het nieuwe gedeelte? Want het is wel best wel opgeknapt ook, hè, de boulevard van Scheveningen.
2: Klopt, ja. Ja. En ik sprak net ook eventjes met wat vrouwen uit Zoetermeer die hier een dagje uit waren, een dagje uit zijn. En hun avonturen begonnen eigenlijk net vandaag.
0: Mm-hmm.
2: En die vrouw die was er 20 jaar geleden voor het laatst geweest. En ze zei, nou, het is toch wel echt heel erg mooi geworden, hoor, moet ik zeggen.
0: Ja.
2: Dus het stelt zeker niet teleur voor de mensen hier.
0: Nee, dat klopt. Het is echt heel erg opgeknapt. Nou goed, blijf daar nog even, Gwen. En nou ja, goed,
2: er rijdt nu een treintje voorbij.
0: Gezellig. Met toeristen. Oh ja, je hoort het. Oh ja, daar worden de mensen ook bij.
2: Oh ja, eventjes een rondleiding over de boulevard hier van Scheveningen.
0: Hey, nou, blijf daar nog even in Scheveningen. Horen we je straks in het tweede uur. En wie weet, weet je nog iemand daar die wat kan vertellen over die mooie badplaats. Tot zo bij Gwen.
2: En tot zo.
0: Hoi. Oh, het alarm. Ja, je mag bellen 070-390-5454. We geven deze hele week kaarten weg voor de musical We Will Rock You. Daarin zitten maar liefst 20 hits van Queen. 15 juli in het World Forum Theater te zien. En wat moet je doen? Het is heel simpel. Je moet gewoon een liedje van Queen even afmaken. Dat is deze. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein of Superman. Nou, het lijkt me niet zo heel moeilijk. Gewoon even bellen. 070-390-5454. Oh, dit is een mooie plaat. En die draai ik voor Mike en Ilonka. Want Mike zegt, ik ga lekker op vakantie met mijn grote liefde naar Portugal. En wil je dan alsjeblieft Baptiste draaien? Vakantieliefde. Nou, natuurlijk doe ik dat. En een fijne vakantie, hè?
3: Vakantieliefde, ga je mee?

0: Gaan.
1: Baptiste. Blijft een mooie plaat, zegt dit. Yves Berends heeft het ook ooit gezongen, maar zij deed het als eerste. Een Belgische band dit. Vakantieliefde. Gaan we ook nog een keer als thema weer doen, hoor. Straks in de zomer sowieso weer al die vakantielanden, maar ook jouw favoriete vakantieplaat. Goed, nu dit. De hele week geven we kaarten weg voor We Will Rock You. Een voorstelling op 15 juli in het World Forum Theater. De muziek van Queen staat daarin centraal. En we vragen je gewoon helemaal eventjes een hit van Queen mee te zingen. Of af te zingen, zoals je het wil zeggen. Jeffrey van der Akker uit Delft, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Menno.
1: Queen-liefhebber.
2: Ja, een van de eerste LP's. De eerste singeltjes kocht ik. En mijn eerste LP was van Queen. Ik heb 2 of 3 LP's van Queen gekocht.
1: Ja? Ja, mooi.
2: Ik heb niet veel gekocht, maar ik had een stuk of 10 LP's. Bob Marley erbij en dat soort dingetjes, Commodores. Maar ik heb er 3 van Queen gekocht.
1: Ja. Wat is je favoriete nummer van Queen?
2: Ja, We Will Rock You natuurlijk. Ja. Bicycle vind ik goed. Champions. Ja, een heleboel van die nummers natuurlijk.
1: Ja, ik hoorde je Bicycle zeggen. Volgens mij komt het dan wel goed, hè, als ik je ga vragen om dit even af te zingen. Zullen we hem doen?
2: Ja, is goed.
1: Daar gaan we. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein of
2: Superman. Bicycle.
1: Ja, even aan hem even. Ik denk dat hij goed is, hoor. Ja, tuurlijk. Goed gedaan, Jeffrey. Nou, ik wens je ongelooflijk veel plezier. Je gaat naar de voorstelling op 15 juli in het World Forum. Wie neem je mee?
2: Ik neem je zo mee.
1: Ja, ook een liefhebber?
2: Nou, dat weet ik niet of die van die muziek. We zijn al nog naar een concert geweest dat ze over Queen ook muziek maakt, zeg maar.
1: Ja.
2: Een beetje klassiekachtig, was ook in het forum, maar dat vond hij ook wel interessant.
1: Ja, ja, je moet ze een beetje opvoeden natuurlijk ook, hè, Jeffrey?
2: Dat is waar. Ja, maar ja, hij is een groot stad, dus dat zal wel lukken.
1: Oh, goed zo. Hey, veel plezier daar en een fijne dag ook.
2: Is goed, dankjewel.
1: En we gaan hem even draaien natuurlijk van Queen. Bicycle Race. Dag, Jeffrey.
2: Hoi.

0: Camila Cabello, Shawn Mendes. Señorita. En ondertussen stromen de mailtjes binnen. Hartstikke leuk om te zien op menno@omroepwest.nl voor jouw plaat. Ik zie je, want we zoeken dus plaatjes. Dat is het thema van deze week, met een getal of een cijfer. En dat mag ook in de naam van de groep of de artiest zitten natuurlijk. Ik zie bijvoorbeeld 1, 2, 3 voorbij komen van Yvonne Voorwald. Eens even kijken hoor. Two Brothers on the Fourth Floor. Heel goed. Sam van der Meulen. Even kijken. Oh ja, 1 miljoen sterren van de Frank Boeien groep. Wat goed allemaal zeg. Echt leuke platen komen er binnen. Blijf ze sturen naar menno@omroepwest.nl. Wie weet hoor je jouw plaat over een uur hier in Menno in de Middag. Ze stond de afgelopen 10 concerten in het Gelredome in het voorprogramma van Suzanne en Freek. En dat deed ze heel verdienstelijk, want ze is echt een hele goede opkomende artiest. En binnenkort staat ze ook met Bluff tijdens de concerten die Bluff elk jaar geeft op de Brouwersdam. Concert at Sea van 25 tot met 27 juni is dat dit jaar. Ook daar treedt ze op en dan gaan ze ongetwijfeld samen dit nummer doen.
1: We hebben ze.

0: luistert naar Menno in de Middag.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo. Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
5: Zometeen gaan we verder met Menno in de Middag, met Gwen in Scheveningen en Floors Moestuin. Het is 1 uur, het nieuws uit de regio, dat krijg je van Jolanda Baaiens.
6: Goedemiddag. Er is DNA-bewijs gevonden tegen een van de verdachten van seksueel misbruik van kwetsbare meisjes in de jeugdinstelling iHub in Alphen aan den Rijn. In de instelling verblijven onder andere meisjes die slachtoffer zijn geworden van loverboys. Een 13-jarige jongen deed zich vorige week voor als nepagent. Na een melding van zijn potentiële slachtoffer is hij door de echte politie opgepakt. En vanaf vandaag kunnen mensen buiten kantooruren geen medicijnen meer ophalen in het Alrijnen ziekenhuis in Alphen aan den Rijn. Er is te weinig personeel om de apotheek open te houden. Meer regionieuws om 2:30, nu het overige nieuws.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's de Tweede Kamer per brief gevraagd om behoud van de sirene. Ze vinden een extra systeem naast het NL Alert via de mobiele telefoon noodzakelijk. Met NL Alert wordt maar 92% van de bevolking bereikt. Advocaat Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline Amsterdam, het tuchtcollege voor de advocatuur. Een cliënt van Knoops in een zedenzaak had een verklaring in zijn strafdossier ingrijpend gewijzigd. Het wordt Knoops zwaar aangerekend dat hij zijn cliënt niet schriftelijk heeft gewezen op het risico van zo'n aanpassing. Daarnaast heeft het echtpaar Knoops volgens de raad excessief gedeclareerd zonder vooraf een inschatting te geven van de kosten. Voor dat laatste is Carrie Knoops berispt. Het echtpaar heeft 30 dagen om in beroep te gaan. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen dan een ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodige chemotherapie ondergaan. Met die test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Het weer nog vrij zonnig, maar vanmiddag kans op stapelwolken. Blijft wel overal droog en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
10: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
11: Omroepbestadverteren.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Polderman in Lisse.
13: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
14: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: Goedemiddag. Ja, ja.
16: Ik heb er hartstikke veel zin in.

0: Ja, is leuk. De nieuwe van Tino Martin. Jong en dom. Er zit ook een hele vrolijke clip bij. Ga die ook vooral zien. 2 uur. Menno in de middag. Met zometeen hier de expert in Nederland op het gebied van de moestuin. En we zijn er trots op dat we haar hier 1 keer in de 2 weken hebben. Met tips voor jouw tuin. En zometeen gaan we het hebben over aardbeien. Dus voor alle mensen die ze nu hebben staan buiten in de tuin. De tips komen eraan. Zometeen hebben we ook nog jouw plaat. Daar mag je voor mailen. Menno@omroepwest.nl. Daar eindigen we natuurlijk weer mee de hele week. En het thema, zojuist bekendgemaakt, is cijfers of een getal. Dat moet dan in de plaat zitten of in de naam van de artiest. Dat mag ook allemaal. Dus heb je er eentje, gewoon mailen naar menno@omroepwest.nl. En Gwen Ouwehand is er ook nog vandaag voor op de kaart. En ja, dan mag je op zo'n mooie dag, Gwen, naar Scheveningen. Waar het een beetje rustig is, oké. Maar ja, dat blijft toch een prachtige plek, hè?
1: Het is inderdaad een prachtige plek. En ik weet niet of je het op de achtergrond hoort.
0: Ja, de wind hoor ik.
1: De wind, ja. En heel veel rust. Dat is eigenlijk gewoon het enige woord dat ik aan Scheveningen kan geven. Maar ik kan je verzekeren dat die rust zo meteen wel echt verstoord gaat worden. Oh. En hoe dat komt, dat ga ik nog niet verklappen, maar het wordt leuk.
0: Hey, dit is een teaser, je maakt het spannend.
1: Jazeker.
0: Oké, nou dan horen we dat zo meteen over een half uurtje. Gwen vanuit Scheveningen, ik ben heel benieuwd. Tot zo, Gwen.

0: En Rhinestone Cowboy.
1: Floors Moestuin.
0: Ja, wat een weer is het om lekker in je moestuin te werken en alles te zien groeien. En wat leuk dan om ook nog eventjes, want daar heeft ze dan even tijd voor tussendoor, met Floor Korte uit Boskoop te bellen. Expert op het gebied van de moestuin. 1 keer in de 2 weken doen we dat altijd op de maandag. Floor, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, ik volg je op Instagram ik zou tegen iedereen zeggen, ga dat doen, Floors Moestuin. Want dan zie je ook wat er allemaal gebeurt bij jullie op die enorme moestuin daar in Boskoop. En ik begreep ook uit een van je berichten dat er alweer een stukje tuin bij is gekomen.
2: Ja, nou ja, erbij. We hebben 3000 vierkante meter ter beschikking.
0: Ja.
2: Dat is echt flink. En we hebben nu 1000 vierkante meter echt in gebruik. En iedere keer pakken we er weer een stukje bij. Dus we hebben het wel allemaal al, maar het is meer dat we dan de bodem verbeteren op dat stuk en het inzaaien. En
0: ja.
2: Zo. Dus we hebben nog niet alles in gebruik, want alles in één keer doen is gewoon veel te veel werk. Dus we doen het in fases.
0: Ja. Nou,
2: dus
0: ja,
2: in die zin, er is al een stukje bij,
0: ja.
2: Laat het zo zeggen.
0: Ja, je doet het samen met je man, dat weten we inmiddels. Je zei het al, zoveel vierkante meters. Nou, ik heb al moeite met mijn eigen tuin. Die is aanzienlijk kleiner. Want het ontploft echt, hè, met dit weer. Nu ook een beetje regenachtig wordt nog. Hoe houden jullie dat allemaal bij?
2: Nou ja, dat is wel. Wij hebben altijd gezegd, we gaan die hele 3000 vierkante meter volzetten met moestuin. Maar daar komen we nu ook wel een beetje op terug. Dat mag, hè. Dat kan gewoon, dat je je plannen gaat bijschaven.
0: Zeker.
2: Omdat uiteindelijk het onderhoud van een tuin, daar komt gewoon zoveel meer bij kijken. En dat onderschat je vaak. Plus het verwerken van de oogst. Dat is bij ons ook gewoon heel veel werk. Want ja, je zegt het ontploffen. Ja, de aardbeienplanten staan op ontploffen. We hebben 500 planten in de tuin.
0: Ja.
2: 500 aardbeienplanten. En van één plant kunnen er al, nou wat is het, bijna. Als je een goede oogstjaar hebt, kan er bijna 1 kilo van een plant komen.
0: Zo.
2: Dus dat is echt heel veel.
0: Ja.
2: Dus dan kun je ook uitrekenen hoeveel kilo aardbeien je zou kunnen oogsten van 500 planten.
0: Ja, nou goed, laten we het over de aardbeien hebben. Want dat heb ik inderdaad de luisteraars beloofd vandaag. Want ja, aardbeien kun je heel makkelijk zelf natuurlijk kweken. Dat is hartstikke lekker. Want het is een van de populairste vruchten. Ik ga gelijk de vraag stellen namens mijn collega Patrick van Houten, die hier voor het programma maakte. Hij zegt, ja, ik heb aardbeien in mijn tuin. En elke keer als er maar iets roods opduikt tussen de blaadjes, dan komt er een kraai. En dan ben ik het kwijt.
2: Ja. Nou, dan heb ik wel een handig tipje daarvoor. We hebben van de verse zakjes van bepaalde supermarkten, die we van die zakjes liggen waar je je appels of dingen in kan afwegen. Nou, dat soort zakjes, die zijn heel fijnmazig.
0: Ja.
2: Daar kan dus nog wel de lucht doorheen. Dus zodra het bloemetje bevrucht is en er komt een eerste aardbei aan te zitten, dan zou je zo'n zakje over de vruchtjes heen kunnen doen. Zodat dus de beestjes er niet meer bij kunnen. De kraai dus in dit geval.
0: Ja.
2: En dan zou je ze dus kunnen beschermen. Ik zou zeggen, ga niet met netten aan de slag over je plant heen, want netten zijn heel zacht, dus als een kraai daarin gaat zitten, ja, het is ook sneu voor die kraai, want uiteindelijk raakt hij verstrikt en kan hij dus doodgaan. Zou ik zeggen, nou, doe dan, als je een paar planten hebt, is dat met die zakjes prima te doen.
0: Wat goed, een goede tip.
2: Heb je 500 planten, dan zou ik dat afraden natuurlijk.
0: Ja.
2: Dan, bij ons is het gewoon zo, een deel is voor de vogels en een deel is voor ons. Ja, wij doen niks aan netten en zo.
0: Nee.
2: En dat werkt ook prima. Maar zo'n vershoutzakje, dat werkt hartstikke goed.
0: Het is een goede tip. Ik zie Patrick al helemaal blij juichend hier door het pand gaan nu van deze tip. Gaat hij denk ik doen.
2: Super.
0: Hey, maar even, wat heb je nog meer voor tips voor mensen die aardbeien hebben of willen gaan kweken? Want er zijn ook verschillende soorten, begrijp ik. Welke moeten we hebben?
2: Ja, nou, je hebt verschillende rassen sowieso, die allemaal voor een ander moment oogst geven. Dus sommige beginnen al in mei en sommige pas in juni of in juli. En soms tot augustus. Dus als je verschillende rassen, ook al is je tuin iets kleiner, zet dan verschillende rassen neer die op verschillende momenten bloeien en dus ook op verschillende momenten oogst leveren. Dan heb je dus niet heel veel planten nodig, maar dan kun je dus met minder planten ook veel oogst verspreid over een periode hebben. Je hebt verschil tussen kortdragende en langdragende of doordragende rassen.
0: Ja.
2: Een kortdragend ras is een plantje die maar een hele kleine periode heel veel oogst geeft.
0: Oh ja.
2: En een doordragend ras is een eentje die bijvoorbeeld vanaf mei tot september, dus niet heel veel in één keer, maar een beetje geleidelijk aan.
0: Ja.
2: Dus als je die met elkaar mixt, heb je dus ook heel slim, kun je dus veel meer oogst halen uit je. Ja, in plaats van dat je heel veel hebt en allemaal in de vriezer moeten doen. Want de verse aardbeien zijn natuurlijk het allerlekkerste.
0: Ja, ja,
2: En dat wil je eigenlijk uit de tuin halen natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus er zijn verschillende rassen. Er zijn verschillende kort- en doordragers. En een plantje geeft maar 3 jaar oogst. Dus na 3 jaar stopt hij dus met aardbeien geven. En dan zou je dus, ik weet niet, voor de mensen die luisteren en een aardbeienplant in de tuin hebben, die hebben het misschien wel eens gezien. Ze maken namelijk een soort van, dat noem ik baby's. Dat zijn een soort uitlopertjes maken ze aan.
0: Ja.
2: Die kun je oppotten. Dus je kan er gewoon een potje met potgrond, daar zet je dat uitlopertje in, gaat die wortelen, knip je hem van de moederplant af, dus van de grote plant, en heb je een nieuwe plant. Nou, dus na 3 jaar haal je die ouder dan uit, en dan zet je de nieuwe baby's weer op de plek, en heb je gewoon weer aardbeien. Dus zo hoef je maar 1 keer een aardbeienplant te
0: doen. Geweldig. Nou, ook een goede tip. Ja, ik heb zelf nog iets, want ik heb ze ook staan, en wat er wel eens gebeurt, of eigenlijk best wel regelmatig, is dat eigenlijk voordat ze rijp zijn, beginnen ze al te rotten op de grond, want dan is de bodem nat. Wat kunnen we daaraan doen?
2: De bodem bedekken. Dat is een hele goede inderdaad. Je kan daar stro voor gebruiken. Maar je kan ook bijvoorbeeld hennepvezel gebruiken. Dat gebruiken wij in de tuin. Want met stro, dat waait sneller weg. Mm-hmm. Ik vind ook dat daar veel meer kieren tussen blijven zitten. Oftewel, er komt sneller onkruid op. En bij hennepvezel, dat is heel fijn. Dat wordt normaal in een paardenbak of in een caviabak gebruikt. Dat heel veel ligt heel vlak op de grond. Er komt weinig onkruid door.
0: Ja.
2: Je hoeft minder water geven. En die aardbeien die vallen dus of op stro of op hennep. En die liggen eigenlijk op een soort bedje. Waardoor ze dus niet gaan rotten. En niet in aanraking komen met de grond.
0: Nou.
2: Dat is een goede om sowieso te doen. In de volle grond, maar ook in potten is dat
0: Is dat handig? Ja, nou goed, dan weten we dat ook. En ja, tot slot, we kunnen er van alles mee doen, met aardbeien. Het is, en sowieso invriezen, verse aardbeien natuurlijk, dat is een goede tip van je.
2: Ja,
0: jam kun je natuurlijk maken, je kunt ze lekker op brood eten. Maar het mooie is, je hebt zelfs iets wat je kan doen met het kroontje.
2: Ja, want helemaal voordat ze bij mij de vriezer ingaan, haal ik het kroontje er al af, want dan kun je ze daarna ook meteen gebruiken. Maar het kroontje, die bewaar ik eigenlijk ook. Dus als ik heel veel heb in 1 keer, dan leg ik ze in de droogoven. En dan doe ik ze voor 12 uur op 54 graden. Heel specifiek. Dit kun je ook trouwens op mijn Instagram-pagina vinden. Heb ik het ook gedeeld.
0: Ja.
2: Gaat voor 12 uur in de droogoven. En die kontjes, kontjes, ik noem het kontjes. Die kun je gebruiken om uiteindelijk thee mee te zetten.
0: Thee?
2: En met de verse, kroontjes, kontjes, die doe ik dus in een zipzak in de vriezer.
0: Ja.
2: En als ik uiteindelijk genoeg heb, dan trek ik er siroop van.
0: Oh.
2: Dus dan gaat het in een pan met water. En laat ik het 24 uur staan. Dus dan gaat al de smaak van de aardbei gaat dan in dat water. Daarna zet ik het op het vuur. Laat ik het koken met wat suiker erin.
0: Nou.
2: En dan heb je uiteindelijk aanmaaksiroop.
0: Geweldig.
2: Dus zo kun je dus ook met het reststukje kun je nog iets maken.
0: We weten alles van de aardbei. Ja, geweldig.
2: Ja,
0: nou ja, het is het seizoen ervoor. En ik hoor nu net van je dat seizoen bij sommige soorten wel heel lang duurt. Dus we kunnen nog de hele zomer genieten van aardbeien. En dankzij jouw tips ook. Dankjewel, Floor. En nogmaals, alle informatie is ook te vinden op je Instagram-pagina. Floors Moestuin. Ja. En op je website ook, met dezelfde naam.
2: Ja, als je op Floor Korte zoekt op Instagram, dan kom je er net iets sneller.
0: Okay.
2: Ja, dus Floor dan Korte. Vind je het vanzelf. Yes.
0: Hey, veel succes daar op die grote mooie moestuin in Boskoop. En
2: dank
0: we spreken elkaar weer over 2 weken hier.
2: Over 2 weken.
0: Oké, dag Floor. Doeg.
2: Hoi.
0: Floor Korte, altijd goed om haar te spreken met tips uit de moestuin. Oh, dit is uit de zomer van 2002. Las Ketchup, de Ketchup Song.

0: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvořáks geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: En voor het nieuws gaan we vandaag naar Jolanda Baaiens.
8: Goedemiddag. CZA, de verdachte van het doodschieten van de 38-jarige Paro, zijn onderbuurvrouw.

0: Rijswijk heeft in de rechtbank gezegd dat hij niet gekozen heeft voor haar moord. Hij geeft haar de schuld omdat zij hem volgens hem zwart maakte. Hij beweert dat zij hem al 1,5 jaar lastig viel. Het slachtoffer schreef echter in een afscheidsbrief dat zij bang was voor haar leven. Hij schoot haar in september 2024 dood in het portiek van een flat. Haar 4-jarige zoontje was erbij. Zometeen volgt de eis van het OM. Zodra we die weten, laten we dat natuurlijk ook weten. Er is DNA-bewijs gevonden tegen een van de verdachten van seksueel misbruik van meisjes in de jeugdinstelling iHub in Alphen aan de Rijn. Dat bleek vanmorgen op een tussentijdse zitting bij de Haagse rechtbank. Een 28-jarige begeleider uit Maassluis en een 21-jarige begeleider uit Rotterdam zouden begin november vorig jaar met respectievelijk een 15-jarige en een 14-jarige pupil seks hebben gehad tijdens hun nachtdienst. De slachtoffers zijn kwetsbare meisjes die in de instelling waren geplaatst omdat ze slachtoffer van loverboys zouden zijn. De politie heeft een 13-jarige jongen aangehouden die zich voordeed als agent. Hij belde vorige week aan bij een vrouw uit Pijnakker-Noodorp en zei dat hij haar bankpas geblokkeerd moest worden. Hij vroeg haar om de pas, pincode en sieraden in een envelop te doen en klaar te leggen. De vrouw vertrouwde het niet en belde de echte politie. Toen de nepagent van 13 aan de deur kwam, werd hij direct aangehouden. De politie denkt dat hij niet alleen handelde. ADO Den Haag heeft het thuisshirt voor komend seizoen gepresenteerd. Het heeft groene mouwen, een gele romp met dunne groene verticale lijnen en een nieuwe shirtsponsor, Celesta, staat op de buik. ADO begint eind deze maand aan het nieuwe seizoen. De eerste officiële wedstrijd is in augustus als de competitie van start gaat.
1: En voor het weer in Muziek aan Zee gaan we natuurlijk naar Huub Mizee.
2: Vanmiddag zijn er wolkenvelden, maar ook zonnige perioden en het blijft op de meeste plaatsen droog. We hebben een west-zuidwestenwind, zwak tot matig, en het wordt ongeveer 23 graden. Vanavond zijn er nog opklaringen, daarna komt er meer bewolking en tegen de ochtend kan er wat regen vallen. De wind is vanavond en vannacht zuidelijk, zwak tot matig, en de temperatuur daalt tot ongeveer 15 graden. Morgen is er meer bewolking, vooral later op de dag komen er buien, soms met onweer en hagel. De wind is morgen ook zuidelijk, zwak tot matig, en dan wordt het morgenmiddag 22 graden. Woensdag is er af en toe

0: Het WK komt eraan en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
1: Oké, daar gaat-ie. 1, 2, ach. Hè? Verdorie.
0: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. Westwordwakker@omroepwest.nl.

Lekkere liedjes, hè? Wish You Were Here, Pink Floyd. En daarna Never Gonna Give You Up van Rick Astley. En dat allemaal in Muziek aan Zee op deze maandag. Het is jammer dat het weer niet zo goed is als het vorige week was. Waarbij we een ramen open konden zitten of lekker op het strand konden liggen. Een radiootje erbij. Maar goed, we moeten het ermee doen. En laten we eerlijk zijn, het is pas de eerste dag van juni. Dus we hebben nog een hele zomer te gaan voor je. Hele zomer ook met Radio West en lekkere zomerse liedjes. En daar past deze toch ook wel weer bij. Fleetwood Mac, een van de ouderen van Fleetwood Mac. Need Your Love So Bad.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinken rum en Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070-307-8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps en het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
11: Verhuizen? UTS Van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
12: UTS Van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
11: Kijk op utsvandergeest.nl.
13: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
14: Zometeen onder andere muziek van Bill Withers. Maar het is 3 uur. Eerst nieuws met Jolanda Baaiens.
15: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen Sayed A. uit Rijswijk voor het doden van zijn buurvrouw in september 2024. Het slachtoffer zou voorafgaand aan haar dood al bang zijn geweest dat A. haar wat zou aandoen, omdat zij hem had afgewezen. Er is een verdachte aangehouden naar aanleiding van de 2 steekpartijen afgelopen nacht in de Haagse binnenstad. Bij de steekincidenten zijn 3 mensen gewond geraakt. En er zijn plannen om een nieuw Natura 2000-gebied aan te wijzen voor de kust van Zuid- en Noord-Holland. Meer regionieuws om 3:30, nu het overige nieuws.
16: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. 2 van hen zijn al onderweg. Een 3de persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Het Verenigd Koninkrijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Rwanda. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste omgerekend meer dan 125 miljoen euro... omdat het VK een streep haalde door een omstreden asieldeal. Dat akkoord regelde de overplaatsing naar Rwanda van asielzoekers die het Verenigd Koninkrijk illegaal waren binnengekomen. De Britten beloofden tientallen miljoenen om de kosten te dekken. Het besluit om de deal te schrappen werd door Rwanda gezien als contractbreuk... maar het hof concludeert dat het VK geen geld verschuldigd is. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 zes moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en een enkelband dragen. Door de explosies in een dorp in Myanmar is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn verdwenen en op straat ligt veel puin. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Het weer, vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
19: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had, maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
20: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
21: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
22: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
23: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
24: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Stonden we ook in onze eeuwige roemlijst vorige week. Bill Withers en Just the Two of Us. Ik denk van nou, vond me zo leuk, had ik mezelf ook gedraaid. Ik draai me ook nog eventjes in Muziek aan Zee op maandag, zodat we nog eventjes fijne herinneringen aan kunnen ophalen. Iemand die me ook toch in die eeuwige roemlijst tegen zijn gekomen. En dat allemaal dankzij jou, omdat je erop gestemd hebt, is Ruth Jacot. Het is weliswaar maandagmiddag, maar toch zingt zij voor je Vrij met mij.

Oh, heerlijk. Oude liedjes van The Sweet hebben we het over de jaren 70. En ik kan me dit liedje nog herinneren. Zat ik in de Spin op de kermis ergens te Frederik-Hendrikplein of zo in Den Haag. En dan draaide ze dit liedje constant. Ik was een klein jongetje, maar ik amuseerde me kostelijk. Hier amuseer ik me ook kostelijk mee. Haags bandje, Son Milieu, A Little Faith.

Er zit weliswaar een nieuw album aan te komen van de Rolling Stones. We gaan ongetwijfeld hier bij Radio West ook van alles gaan draaien. Maar ik denk van nou, ik pak die oude er nog eventjes bij. Get Off My Cloud. Aha, uit Zweden. The Living Daylights.

0: er iemand onder onze vloer bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
9: En voor het nieuws gaan we vandaag naar Jolanda Baaiens.
10: Goedemiddag. Het OM eist 30 jaar celstraf tegen Sayed A. uit Rijswijk. A. heeft bekend dat hij zijn 38-jarige onderbuurvrouw, Paro, in 2024 heeft doodgeschoten. Zij werd al langere tijd door de 58-jarige man bedreigd en vreesde voor haar leven, schreef zij in een afscheidsbrief. A. schoot haar dood in het portiek van het flatgebouw. Haar 4-jarige zoontje was daarbij. Later werden er ook kogels gevonden in het broodtrommeltje, de rugtas en een kledingstuk van de kleuter. Er is een DNA-match in de verkrachtingszaak bij jeugdinstelling iHub in Alphen aan de Rijn. Bij een 15-jarig slachtoffer is DNA gevonden van een begeleider uit Maassluis. Hij staat samen met een ex-collega uit Rotterdam terecht. Zij zouden tijdens een nachtdienst ieder een meisje hebben verkracht. De meisjes waren

0: opgevangen in de instelling omdat ze slachtoffer waren van loverboys. In Den Haag gaan officieel 102 kinderen niet naar school omdat ze thuisonderwijs krijgen wegens hun geloof of levensbeschouwing. Maar na de zomervakantie moeten de kinderen alsnog verplicht naar school door een uitspraak die de Hoge Raad in april deed. De Haagse Pascal is een van de mensen die kinderen thuisonderwijs geeft en ze is verrast door het besluit.
1: Ja, nou, het is eigenlijk een beetje een reactie die me een beetje verbaast, zeg maar. Want ik heb zelf officieel niks gehoord.
0: De Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer is blij met de uitspraak van de Hoge Raad en dat de leerplicht weer voor iedereen geldt. Al blijven er volgens hem wel uitzonderingen mogelijk.
2: Kijk, ouders kunnen een vrijstelling aanvragen voor de leerplichtwet op basis van een aantal zaken. En een van die zaken is dat ze dat kunnen doen op basis van hun levensovertuiging.
0: Aldus wethouder Hilbert Bredemeijer. Er zijn plannen om voor de kust van Zuid- en Noord-Holland een nieuw Natura 2000-gebied aan te wijzen. Op die manier wordt de hele Nederlandse kust, van Zeeuws-Vlaanderen tot Groningen, beschermd voor vogels. Het gebied moet onder andere de dwergmeeuw, kleine mantelmeeuw en de grote stern beschermen.
3: Het weerbericht in Muziek aan Zee wordt vanzelfsprekend verzorgd door Huub Mizee.
4: Vanmiddag zijn er wolkenvelden, maar ook zonnige perioden en het blijft op de meeste plaatsen droog. We hebben een west-zuidwestenwind, zwak tot matig, en het wordt ongeveer 23 graden. Vanavond zijn er nog opklaringen, daarna komt er meer bewolking en tegen de ochtend kan er wat regen vallen. De wind is vanavond en vannacht zuidelijk, zwak tot matig, en de temperatuur daalt tot ongeveer 15 graden. Morgen is er meer bewolking, vooral later op de dag komen er buien, soms met onweer en hagel. De wind is morgen ook zuidelijk, zwak tot matig, en dan wordt het morgenmiddag 22 graden. Woensdag is er af en toe zon, kan er ook een enkele bui voorkomen en wordt het 20 graden. Donderdag komen er meer buien, is er ook nog wat zon en dan wordt het ongeveer 19 graden.
0: En dan is er ook nog verkeersinformatie van de ANWB.
5: Twee korte files in het westen van het land op dit moment. Om te beginnen de A20, Gouden richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En dezelfde A20 de andere kant op, van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen Knoop het Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer met ook daar 5 minuten vertraging.
0: Dankjewel Erik Evengroen. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
6: Muziek aan Zee.

Ilse de Lange, The Great Escape. En ik had je gewaarschuwd net. Wees klaar voor de meedansplaat van de dag. Want hier komt hij. En nou, we gaan deze week fors starten met YMCA van The Village People.

Mooie, unforgettable, Nat King Cole. In de jaren 70 was het gebruikelijk dat bandjes liedjes opnamen met adviezen voor jonge mensen die nog naar school gingen. En een van die adviezen kwam van Supertramp Roger Hodgson met die hoge falsetstem die hij heeft. En die Hodgson die zong: ga niet naar school. Nou, daar heb ik maar gehouden hoor.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: In West komt thuis zometeen aandacht voor de inhoudelijke behandeling van de moord op Paro uit Rijswijk uit 2024. Nu het nieuws van 4 uur met Jolanda Baaiens.
6: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen Seyed A. uit Rijswijk voor het doden van zijn buurvrouw in september 2024. Er is een verdachte aangehouden naar aanleiding van de twee steekpartijen afgelopen nacht in de Haagse binnenstad. Bij die steekincidenten zijn 3 mensen gewond geraakt. En Rogier Veenstra is de nieuwe trainer van voetbalclub Quick Boys. Veenstra komt over van het Zeeuwse Kloetingen, met wie hij de titel in de derde divisie pakte. Meer regionieuws om 16:30. Nu het overige nieuws.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. Dat meldt de Franse president Macron. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. 2 van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt dit binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Een aantal veiligheidsregio's pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het behoud van het luchtalarm. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, maar de veiligheidsregio's vinden dat een extra systeem naast het NL Alert noodzakelijk blijft. Met NL Alert wordt via de mobiele telefoons maar 92% van de bevolking bereikt. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden. Dat blijkt uit een rapportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder geworden. De meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. Ondanks de toename maakt NOC-NSF zich zorgen om de voorgenomen bezuinigingen in de sport. Volgens de koepel wordt de vrijwillige verenigingsstructuur daardoor hard geraakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. Dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Westfiles en vertragingen krijg je van Erik Evengroen bij de ANWB.
8: In het westen van het land zien we ook de eerste files van de spits ontstaan. De meeste vertragingen op de volgende wegen, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen bijna 10 minuten extra reistijd. De A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Leidschendam en Den Haag, ook nog eens 5 minuten vertraging. Verder valt op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 10 minuten vertraging. En de andere kant op, tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel op de A20. Ook daar doe je er bijna 10 minuten langer over.
9: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn, om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger, zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Leiden in Alfa aan de Rijn.
12: Juni geeft ons de langste dagen van het jaar. De zomer begint, we vieren Vaderdag en genieten van buiten. Maar voor families die knokken tegen de zeldzame ernstige ziekte, staat de tijd stil. Voor hen telt werkelijk elke dag. Het Zeldzame Ziektefonds financiert daarom onophoudelijk en gericht medisch onderzoek. We moeten nu concrete resultaten boeken voor patiënten. Die doorbraak kan niet wachten. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
13: Installatiebureau Van Ginderen.
14: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
15: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
16: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
17: UTS van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
16: Kijk op utsvandergeest.nl.
18: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
19: Tot 7 uur. West komt thuis.

Bette Midler op Radio West uit 1984, alweer een paar dagen geleden. Ze zal nu wel een hele wilde oma zijn, denk ik. Beast of Burden, de eerste plaat in West komt thuis van maandag 1 juni. We hebben er alweer 5 maanden op zitten in dit jaar, jongens. Wat gaat het ontzettend snel. Een heel goede middag, bijna 10 minuutjes over 4 tot 7 uur vanavond. West komt thuis, mijn naam is Bas Martinius. En in dit programma zometeen als eerste de inhoudelijke behandeling van de moord op Paro uit Rijswijk. Je hoorde het ook al in het nieuws. Verslaggever Martijn Hooyer die volgt de zaak. En ik had ongeveer een uur geleden de gelegenheid om even met hem te praten. Omdat er een kleine schorsing was, zodat hij de rechtszaal uit kon lopen. Hij vertelt zometeen wat er allemaal aan de orde is geweest. En toen was ook net de eis van het Openbaar Ministerie bekend geworden. Je hebt het ook in het nieuws gehoord. 30 jaar wordt er geëist. Voor de rest speel ik natuurlijk ons spel We Will Rock You. Ja, dat is hartstikke mooi. Daar vallen weer mooie kaarten te winnen. Voor die musical We Will Rock You. Woensdag 15 juli in het World Forum Theater. Voor de rest in dit programma natuurlijk de vaste ingrediënten. En ik doe vanmiddag ook nog een leuk stukje cabaret. Coat & B komen weer eens een keer voorbij met een... Ja, ik zeg het nog niet. Je moet maar gewoon lekker blijven luisteren. En natuurlijk ook super fijne muziek. Het zijn die OJ's, Backstabbers.

0: De OJ's op Radio West, de Backstabbers. 4:15. In de rechtbank van Den Haag was vandaag de zitting over de moord op de Rijswijkse Paro Ramlagan. De 38-jarige vrouw werd op 20 september 2024 door haar bovenbuurman Seyed Al-S van dichtbij doodgeschoten in het bijzijn van haar 4-jarig zoontje. De moord in de Galjoenstraat had heel veel impact in de wijde omgeving. Ik praat erover met Martijn Hooyer. Hij volgt de rechtszaak op de voet. Martijn, een heel goede middag.
1: Ja, goedemiddag Bas.
0: Ja, een moordzaak. Het is natuurlijk altijd wel pittig, maar deze was wel extra heftig, hè?
1: Ja, dat mag je wel stellen. En dat kwam vooral door wat er gebeurde. Je zei het net zelf al, Paro werd doodgeschoten in het bijzijn van haar 4-jarige zoontje. Dat jochie was op dat moment 4 jaar. Ja, en er zijn vandaag ook gewoon met nieuwe dingen naar buiten gekomen. Hij heeft haar doodgeschoten van dichtbij. Hij zei zelf dat hij 1 keer geschoten had, maar ze is met 3 kogels getroffen. 1 zat in haar hoofd. En daarnaast heeft hij ook... vanuit het raam, vanuit zijn eigen woning, heeft hij allerlei buurtbewoners ook nog bedreigd. Want het was gewoon overdag. Er waren veel mensen thuis. Dat zoontje van Paro vluchtte de straat op naar buiten. Een buurman snelde toe, wilde hem helpen. En op dat moment hangt die man, die hangt uit het raam met een pistool en probeert daar ook nog op te schieten op die man en dat kindje. Nou, dat heeft zoveel impact gehad. Dus vandaar dat deze moordzaak wel echt heel heftig is. Om te horen wat daar dan gebeurt, dus moet ik zeggen, ja.
0: Ja, precies. De officier van justitie die noemde het vandaag een wonder dat het zoontje van Paro de schietpartij overleefd heeft. Waarom?
1: Ja, dat klopt. Nou ja, dat jongetje was erbij. Die stond letterlijk naast haar. Nou, Paro is zelf met 3 kogels geraakt. Maar wat bleek vandaag, we wisten eerder al wel dat hij erbij was. Maar dat bij dat jongetje, die had een rugzakje op. Daar zijn kogels dwars doorheen gegaan. En ook het vestje dat hij aan zat, daar zat ook een kogelgat in. Dus de officier zei net ook in haar requisitoor, had hij 2 centimeter meer naar links of naar rechts, naar boven of naar beneden die kogel geschoten, dan was dit jongetje ook dood geweest. Dus zij noemde dat echt een wonder dat hij niet geraakt is.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Is inmiddels duidelijk geworden waarom LS zijn buurvrouw heeft vermoord?
1: Ja, dat is het zeker. En dat was het eigenlijk al. Want wij hebben bij Omroep West hebben we een tijd geleden een brief gekregen die ook een rol speelde in deze zaak. En dat is een afscheidsbrief geweest die Paro geschreven heeft. Want in die brief zei zij al van ik vrees voor mijn leven. Ik denk dat mijn bovenbuurman mij wat aan gaat doen. Hij wil een relatie met mij. Hij wil seks met mij. En ik wil het niet. En hij accepteert het niet. Dus zij had een brief geschreven aan vriendinnen waarin er stond wat er moest gebeuren op het moment dat zij niet meer zou leven. Het is dus een typisch geval van femicide dit. Deze man wilde een relatie met haar. Hij accepteerde dat niet en heeft vervolgens haar om het leven gebracht.
0: Tja, ongelooflijk. Wat voor man is deze kerel, die LS?
1: Ik weet niet zo goed hoe je dat moet omschrijven, maar deze man zit erbij in de rechtszaal echt totaal ongeïnteresseerd. Hij zit onderuit gezakt. Hij geeft op antwoorden van de rechter amper vragen. Althans, op vragen van de voorzitter, een man. Mm-hmm. Zodra de oudste rechter, een vrouw, het woord nam, zag je onmiddellijk dat hij werd boos. Er zit, hoewel hij dat zelf ontkent, hij lijkt geen enkel respect voor vrouwen te hebben. Hij plaatst zichzelf continu in de slachtofferrol. Hij zegt letterlijk dat hij het slachtoffer is omdat zij hem gepest zou hebben. Dat zij wilde ervoor zorgen dat hij de portiek uit moest vanwege overlast, et cetera. Nou, dus eigenlijk is een man die echt 0,0 zelfreflectie heeft op wat hij gedaan heeft. Ook de vraag die de voorzitter stelde van heeft u spijt van wat u gedaan heeft, daar gaf hij gewoon geen antwoord op. Nou, dat zegt wel iets natuurlijk.
0: Ja, heel bijzonder dit. Ik zit ook met open mond naar je te luisteren, Martijn. Tot slot, de eis van het Openbaar Ministerie.
1: Ja, die is zojuist bekend geworden. En hou je vast, die eis is echt heel fors. Ik moet je zeggen, ik heb het nooit eerder gehoord voor een enkelvoudige moord, zoals dat heette. Er is 1 moord gepleegd. 30 jaar gevangenisstraf. En dat is de maximale tijdelijke gevangenisstraf die je in Nederland kunt krijgen. 1 stap daarboven is levenslang. Dus dit is echt een heel forse eis. En dat heeft er denk ik ook mee te maken los van de gruwelijkheid, hè, wat hij gedaan heeft, ook zijn opstelling in het proces, dat hij geen reflectie getoond heeft, geen spijt getoond. En wat ook duidelijk werd vandaag, is dat hij in 2013 ook al eens een keer eerder veroordeeld is voor het neersteken van iemand. Ja. Daarbij beriep hij zich op zelfverdediging. Wat nergens op sloeg volgens de officier van justitie, maar zij ziet parallellen. Omdat hij ook niet meewerkt aan onderzoeken die iets over zijn geestesgesteldheid kunnen zeggen. Ja, heeft het Openbaar Ministerie waarschijnlijk zoiets van: wij willen nooit meer dat deze man op straat komt, onbehandeld in ieder geval. Ja. En dus vragen we een hele hoge gevangenisstraf.
0: Ja, precies. En Martijn, ik hoor je het woord TBS niet in de mond nemen. Heeft dat ermee te maken met het feit dat hij allerlei onderzoeken weigert?
1: Ja, dat klopt. Omdat hij niet meewerkt aan die onderzoeken, kan er ook geen TBS opgelegd of gevraagd gaan worden. In ieder geval omdat er is geen aanleiding voor om dat te doen. Ze kunnen dat niet vaststellen of hij stoornissen heeft. Overigens noemde de reclassering hem wel een tikkende tijdbom als hij niet behandeld zou worden. Nou ja, dat zijn natuurlijk indicaties genoeg om hem lang op te sluiten.
0: Ja, helder verhaal. Jeetje, Martijn. Nou, wat een verhaal dit allemaal. Dankjewel, daar vanuit de rechtbank in Den Haag. Want je zit hier niet naast, maar je bent op locatie, hè?
1: Ik ben op locatie en zometeen gaat de zaak verder.
0: Okidoki. Martijn Hooyer was dat vanuit de rechtbank in Den Haag.

0: Duncan Lawrence, Love Don't Hate It op Radio West, 7,5 minuten voor 4:30. Goed nieuws voor mensen uit Gouda en omgeving, de Haastrechtse brug is weer open. De brug is een belangrijke verbinding aan de zuidkant van Gouda. Fietsers, wandelaars en autoverkeer maakten vandaag blij gebruik van de vernieuwde brug. Mijn collega-verslaggever Mariette Overdiep nam er een kijkje.
1: De Haastrechtse brug is 7 maanden niet te gebruiken geweest voor al het verkeer. Er is groot onderhoud gepleegd, zowel aan het wegdek als aan de installaties. Maar hij doet het dan weer iets later open dan verwacht, maar hij doet het weer. En daar is iedereen blij mee.
2: Ja, heerlijk. Het is 8 maanden geweest. De tijd is omgevlogen, maar het heeft toch wel een belangrijke verbinding met de stad.
3: Ik ben heel blij. Dat hij helemaal weer doet.
4: Ja, geweldig. Dat is de reden dat ik dit loopje doe. Dat ik over de brug kan en ik mijn eigen loopje kan maken weer.
1: Het rondje kan weer gelopen worden. Dat is fijn, ja.
5: Dat heeft een tijdje geduurd, maar ik begrijp dat er wel wat problemen waren in de samenstelling, hè, beton en dergelijke. Dus we zijn heel verheugd dat we er weer overheen kunnen.
1: Maar nog niet helemaal juichen, want de komende 4 avonden en nachten is hij nog dicht om de laatste dingen af te maken. En daarna wordt ook nog het brugwachtershuisje gerestaureerd.
0: Zometeen het nieuws van 4:30 met Jolanda Baaiens. En straks na 4:30 speel ik natuurlijk weer dat spelletje waarbij je kaarten kunt winnen voor We Will Rock You. Tot die tijd is dit Zucchero Il Volo.

0: vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien? En waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
1: Het is 16:30, je luistert naar Radio West. Het nieuws, dat krijg je van Jolanda Baans. Jolanda, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Ja, je hoorde het net al, we hoorden het net al bij jou in het programma. Het OM eist 30 jaar celstraf tegen CZA uit Rijswijk. Hij heeft bekend dat hij zijn 38-jarige onderbuurvrouw Paro in 2024 heeft doodgeschoten. Zij werd al langere tijd door de 58-jarige man bedreigd en vreesde voor haar leven, schreef zij in een afscheidsbrief. A schoot haar dood in het portiek van het flatgebouw. Haar 4-jarige zoontje was daarbij. Later werden er ook kogels gevonden in het broodtrommeltje, de rugzak en het kledingstuk van de kleuter. Er is een DNA-match in de verkrachtingszaak bij jeugdinstelling iHub in Alphen aan de Rijn. Bij een 15-jarig slachtoffer is DNA gevonden van een begeleider uit Maassluis. Hij staat samen met een ex-collega uit Rotterdam terecht. Zij zouden tijdens een nachtdienst ieder een meisje hebben verkracht. De meisjes waren opgevangen in de instelling omdat ze slachtoffer waren van loverboys. Het Vliegland-college in Leiden mag zich vanaf vandaag officieel een UNESCO-school noemen. De school is blij en geschiedenisdocent Marije Joosten vertelde vanmorgen in West wordt wakker aan welke criteria

0: criteria de school moest voldoen om het keurmerk te krijgen.
1: Ja, ze willen heel graag dat voor alle leerlingen zichtbaar is dat je inzet voor wereldburgerschap. En daarbij dus een veilige en duurzame wereld voor iedereen. En wij doen dat door middel van ons vak LEF, levensbeschouwing, ethiek, filosofie, wat alle leerlingen krijgen tot aan de examenklas. Naast lessen ook excursies, lezingen, gastsprekers.
0: Klinkt heel erg leuk. UNESCO Werelderfgoed is bekend van projecten, objecten en gebouwen in steden die de status hebben gekregen en beschermde natuurgebieden. Maar nu dus ook scholen die het UNESCO-stempel krijgen. En dan sport. Rogier Veenstra is de nieuwe trainer van Quick Boys uit Katwijk. De 38-jarige Zeeuw komt over van Kloetingen. Met die amateurvoetbalclub pakte hij afgelopen maand de titel in de derde divisie. Veenstra heeft een rijke staat van dienst in het amateurvoetbal. Hij stond onder meer aan het roer bij Zeelandia Middelburg, Goes, ASWH en Kloetingen. Daarnaast was hij actief in de jeugdopleidingen van Feyenoord en Excelsior. En bij die kleinste Rotterdamse profclub vervulde hij ook de functie van hoofdjeugdopleiding.
2: Oké, Jolanda, dankjewel. Huub Mizeen, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Bas.
2: Ja, je hebt het mooie weer weer aan je kont hangen, om het zo te zeggen.
3: Ja, zeker.
2: Maar hoe lang heb je het nog aan je kont hangen?
3: Nou, niet meer zo heel lang, hoor. Nee, want ik moet heel eerlijk zeggen, vandaag vond ik het weer een fantastische dag. Hè. Ja. De temperatuur was weer mooi gematigd, 22, 23 Heerlijk. Graden. Er was wat zon, er was wat bewolking, er was niet al te veel wind uit west tot zuidwest. Ook aan de stranden was het nog prima. En het hele lenteseizoen, dat weet jij ook maar al te goed, dat was bijzonder zonnig.
2: Ja.
3: Dat was behoorlijk droog en warm natuurlijk ook de afgelopen maand. Maar ja, goed, daar gaat nu deze komende week toch wel wat veranderen. Want wat we gaan zien is dat er toch een beetje een zuidwestelijke stroming van de oceaan naar ons toe gaat uitbreiden. Door een depressie ten westen van Schotland. Nou, vanavond zijn er nog opklaringen. Daarna gaat de bewolking verder toenemen vanavond. En later vannacht tegen de ochtend kan er wat regen vallen. Het is nog niet eens helemaal zeker of het dan al gaat gebeuren. De wind is zuidwestelijk, zwak tot matig. En die wordt geleidelijk aan zuidelijk. En dan wordt het vannacht, later vannacht 15 of 16 graden. Maar morgen is er meer bewolking. Komen er nogal wat buien voor. Eerst is het gewoon wat regen, maar ja, 's middags toch wel regen, onweersbuien. Misschien met windstoten, misschien met hagel. Dat alles ook bij een zuidenwind die zwak tot matig zal zijn. En dan kan het morgen toch nog wel 22 graden worden. Maar daarna wordt er wat minder warme lucht naar ons toegevoerd. Zoals op woensdag bijvoorbeeld, dan is er nog wel af en toe zon. Kan er ook nog een bui voorkomen en wordt het 20, plaatselijk 21 graden.
2: Mm-hmm.
3: Ja, en donderdag, ja, dan krijgen we opnieuw met buien te maken. Ook mogelijk weer met hagel of onweer. Meer wind ook dan uit het zuidwesten en maximaal 19 graden. Vrijdag een beetje hetzelfde verhaal, pas in het weekend. Gelukkig misschien maar. Wordt het wat rustiger, wat minder buien. En de temperatuur kan weer een graadje hoger worden. Dus dan kunnen we toch weer op 20, 21 graden uitkomen. Maar je hoort het al, voor de komende week uiteindelijk toch duidelijk wat wisselvalliger.
2: Ja, precies. Maar die temperatuur is nog niet eens zo heel erg raar. Maar
3: nee, die klopt hoor. Dat valt nog best wel mee.
2: Ja, ja, precies. Oké, Huub. Nou ja, dankjewel. En je houdt ons op de hoogte.
3: Ja.
2: Erik Evengroen bij de ANWB houdt ons op de hoogte van de situatie op de weg. Erik, goedemiddag.
4: Hi Bas, goedemiddag. Ja, en die ziet op dit moment dat het al behoorlijk druk aan het worden is. De avondspits is echt begonnen, ook in onze regio. Maar het zijn gelukkig vooral dagelijkse files. En nou ja, dat is standaard. Die hebben over het algemeen ook weer niet te veel vertraging. Hoogstens zo'n 5 tot 10 minuten. Eigenlijk twee uitzonderingen, beide op de A4. Om te beginnen van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en Roerdervaartsveen staat zo'n 10 kilometer file. En dan doe je er een klein kwartier langer over. En een stukje verderop, dezelfde A4, tussen Knoopert Hofvliet en Den Haag Zuid, nog eens 10 kilometer langzaam rijden met ook daar nog een kwartier vertraging.
2: Oké, Erik, dankjewel. Tot straks weer.
4: Tot straks.
0: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Ja, blijf lekker, hè. Genesis, de Invisible Touch hier op Radio West. Jongens, ja, wordt het niet tijd voor... Ja, natuurlijk wordt het daar tijd voor. Nou, als je nou mee wil doen, bel dan 070-390-5454. 070-390-5454 voor kaarten voor de show We Will Rock You in het World Forum Theater 15 tot 19 juli. En we hebben dan kaarten voor je als je het allemaal goed weet te raden. 15 juli om 8 uur 's avonds. En wat is nou de bedoeling? Nou, zometeen draai ik een stukje van een Queen plaat. En die moet jij even afzingen. Wat zeg je? Ja, even afzingen. Hoe moeilijk kan het zijn? Met zoveel hits die Queen gehad heeft. Nou, die teksten, jongens, die kennen we allemaal. Dat weet ik wel zeker. Nou, tot ik het spelletje ga spelen. Deze gouden, oude, van Gene Pitney. Hoor hem kraken? Natuurlijk. Something's got a hold on my heart.

0: Gene Pitney, Something's Got a Hold of My Heart. En was het niet Mark Almond die jaren daarna, volgens mij samen met Gene Pitney, nog eens die plaat heeft gedaan? Ik denk het bijna wel. We gaan het nog steeds over muziek hebben. En waarom ook niet, we gaan kaarten weggeven voor We Will Rock You. Aan de telefoon heb ik van op Scheveningen Kees Pronk. Kees, een heel goedemiddag.
1: Goedemiddag, Bas.
0: Ja, Kees, en je hebt iemand in je nek hijgen en dat is Jos van der Toorn uit Rotterdam. Jos, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Bas.
0: Ja, we moeten Kees even bedreigen natuurlijk, hè, want als hij het niet goed doet, dan ga jij er dadelijk met die kaarten vandoor.
2: Ja, maar het gaat wel lukken.
0: Dat denk ik eerlijk gezegd ook. Want Kees is een enorme muziekliefhebber. Kees, een goedemiddag. Ja, ook lekker weer op Scheveningen. Briesje erbij, zonnetje erbij. Het is prima, hè?
1: Ja, lekker man.
0: Ja,
1: lekker.
0: Absoluut. Helemaal goed. Hey, nog een beetje genoten van de Eeuwige Roemweek vorige week? Al die plaatjes die voorbij kwamen?
1: Ja, zeker. In mijn lijst stonden bijna alleen maar Queen-nummers. Dus,
0: Ja, en Queen stond volgens mij, nou dan moet ik het even uit mijn hoofd zeggen, met 20 platen in de Eeuwige Roemlijst. Volgens mij was het de koploper.
1: Ja, ja. Voor mij heb ik ze alle 20 aangekruist.
0: Nou, dat heb je dan goed gedaan, Kees. Heb je dan goed gedaan. Ja, ja, nou ja, het spelletje is heel super eenvoudig. Ik ga zo meteen een fragmentje draaien van een zeer bekende plaat van Queen. De bedoeling is dat jij dat afzingt. Doe je het fout, dan gaat de beurt over naar Jos. Doe je het goed, krijg je van mij kaarten, twee kaarten voor We Will Rock You. Op woensdag 15 juli in het World Forum Theater in Zoetermeer. Een voorstelling natuurlijk waarbij er al de hits van Queen voorbij komen. Wat wil je nog meer? Dat zal wel een mooi spektakel zijn. Nou, precies. Jos, je hebt het gehoord. Ik heb je beloofd dat je het mag proberen als Kees het niet lukt.
2: Helemaal goed.
0: Helemaal goed. Nou, we gaan het bekijken. Daar komt-ie. Jouw opgave, Kees. Let op. Ja.

0: Ja, kom er maar in.
1: These are the days of my life.
0: Ja hoor, dat vind ik hartstikke goed. Jos, had jij dat ook?
2: Ja, natuurlijk. Het is mijn lievelingsnummer van Queen. Dus.
0: Ja, oh, wat leuk om te horen, joh. Ja, prachtig liedje is het ook, hè? Ja, het komt uit de Highlander, als ik me niet vergis.
2: Ik ben gefeliciteerd, Bas. Bedankt.
0: Oké, Jos. Yo, hoi, hoi. Jos was dat uit Rotterdam. Kees, goed gedaan natuurlijk. Ja, jij als Queen-fan, jij wist dit. De goede toonhoogte. Zullen we nog even... Ja, let op, daar komt de oplossing. Tuurlijk. Ja, wat een mooi liedje is dat toch ook, hè?
2: Ja, hartstikke.
0: Ja, zat volgens mij in de film The Highlander.
2: Ja, sinds nadagen was dat, hè?
0: Ja, precies dat. Precies dat. En ik ga die platen ook lekker draaien. Jij gaat er vandoor met die kaarten, Kees. Ik zorg ervoor dat ze bij jou komen. Dan hoeven we niks te missen. Dankjewel voor het meedoen.
2: Ik zie geen die met een hele big smile zitten. Dus dat komt helemaal goed.
0: Oh, dat is heel fijn. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, want mag ze van je mee? Of...
2: Nou, ik mag met haar mee, denk ik. Ja.
0: Ja, je weet wel wie de baas is natuurlijk, hè? Dat begrijp ik.
2: Sorry.
0: Ja, daarom. Dag Kees, fijne dag.
2: Oké,
0: Hoi.

0: Queen, These Are The Days Of Our Lives. En Kees uit Scheveningen die wist deze plaat prima mee te zingen. En dat leverde hem toevallig twee kaarten op voor We Will Rock You.
1: Het WK komt eraan en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
2: Oké, daar gaat hij. 1, 2, ach. Hè? Verdorie.
1: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. Westwordwakker@omroepwest.nl. West

Vanessa Carlton, 1000 miles op Radio West. 5 minuten voor 5. Zometeen het nieuws van 5 uur natuurlijk. Nieuws uit je buurt, maar ook het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Tot die tijd is dit Rolls Royce en die brengen de auto eventjes naar de wasstraat.

0: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Straks het verhaal van de stichting Westland Cats in Goudrak. Ze vangen daar katten op. En dat zijn er niet een paar, dat zijn er heel erg veel. Het is 5 uur, het nieuws krijg je van Jolanda Bijens.
5: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen Sayed A. uit Rijswijk voor het doden van zijn buurvrouw in september 2024. Het slachtoffer zou voorafgaand aan haar dood al bang geweest zijn dat A. haar wat zou aandoen, omdat zij hem had afgewezen. Er is een verdachte aangehouden naar aanleiding van de 2 steekpartijen afgelopen nacht in de Haarse binnenstad. Bij die steekincidenten zijn 3 mensen gewond geraakt. En er is DNA gevonden van een van de verdachten in de verkrachtingszaak van meisjes die waren opgenomen in een instelling voor kwetsbare meiden in Alphen aan de Rijn. Meer regionieuws om 5:30, nu het overige nieuws.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Ook zou Iran stoppen met het uitwisselen van berichten via bemiddelaars. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Maar volgens het persbureau schenden de aanvallen van Israël in Libanon. Het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Het Israëlische leger voert de aanvallen in Zuid-Libanon juist op. Naar eigen zeggen is dat nodig om Hezbollah uit te schakelen. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept, meldt de Franse president Macron. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. De onderschepping door Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal bondgenoten. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu J noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CAO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. J ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Optredens in onder meer Groot-Brittannië en Polen gingen daarom niet door. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat Nederland J niet kan weigeren. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Een Nederlandse toerist die in Colombia vermist was, is doodgevonden. Dat bevestigt haar familie aan NH Nieuws. De vrouw van 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Afgelopen weekend startte de Colombiaanse autoriteit een zoekactie. Gisteren werd het lichaam van de vrouw gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen is bewolkt met regen, kans op onweer. En dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio West files en vertragingen. Erik Evengroen bij de ANWB.
7: Ook in het westen van het land is de avondspits in volle gang inmiddels met zo'n 75 kilometer file. Twee files hebben meer vertraging dan 10 minuten. En die staan beide op de A4. Om te beginnen Rotterdam richting Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En op de A4 in dezelfde richting. Maar dan tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Ook daar nog eens een kwartier extra reistijd.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz... in Bergsenhoek.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Waddinxveen.
10: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
11: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
12: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
11: Kijk op utsvandergeest.nl.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
14: Tot 7 uur, West komt thuis.

John Parr op Radio West, Sint Elmo's Fire. En daarmee werd het bijna 9:05. Een heel goede middag. West komt thuis tot 7 uur. 7 uur vanavond. Met straks tussen 6 en 7. Het is weer gewoon back to normal, om het zo te zeggen. Tussen 6 en 7. 60s at 6. Want het is maandag. En mocht je het leuk vinden om een plaatje aan te vragen voor de 60s at 6, stuur dan vooral even een e-mail. bas@omroepwest.nl. Straks het verhaal van Anja van der Laan. Ze runt een stichting al meer dan 10 jaar met vrijwilligers. En ze heeft een kattenopvang. En daar zitten geen 20 katten, ook geen 30 en ook geen 40. Hoeveel er wel zijn, ik vertel het dadelijk uitgebreid. Stukje cabaret komt dadelijk voorbij van Cote en de Bie. Ik had weer eens een keer zin in die goede oude Cote en Bie. En de kopstaartplaat is ook weer gewoon van de partij over een goed half uurtje. Afgelopen, of de laatste keer dat we het deden, de kopstaartplaat, was Sky and Sand van Paul en Frits Kalkbrenner de kopstaartplaat. En daarom zoeken we vandaag een plaatje dat begint met Sand. En Sand, dat klinkt natuurlijk als SC. Of ja, S-C-E-N-T. Ja, klinkt natuurlijk als S-A-N-D. En het klinkt als S-E-N-D. Of S-E-N-T. Nou, op al die variaties heb ik suggesties binnengekregen. Dus die kopstaartplaat, dat wordt nog wat. Dus laat hem lekker aanstaan. Jeff Beck is dit. Hey ho, Silver Lining. Yeah.

0: Jeff Beck, Hi Ho, Silver Lining op Radio West. Bijna 13 over 5.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: Het winnen van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in België, dat is voor elke muzikant het begin van een glansrijke carrière. Een jaar geleden ging een Haagse pianist er als eerste Nederlander met deze prijs vandoor. En sindsdien wordt hij over heel de wereld gevraagd om te spelen. Van Zuid-Korea tot de Verenigde Staten en van Brazilië tot Zuid-Afrika. En komende vrijdag speelt hij gewoon in Wassenaar.
2: First prize, Queen Elizabeth International Grand Prize, Nicolas Meeuwsen.
3: Nicolas kijkt met heel veel plezier terug op een jaar geleden.
4: Voor de finale in het concours ga je allemaal naar een gebouw waar je met alle 12 finalisten verblijf je daar een week voordat je je finale moet spelen. En dan moet je je telefoon inleveren en je iPad en alles. En het doel is dat je daar een week een soort van een afzondering kan voorbereiden. Je krijgt een modern stuk. En de reden dat je ook geen telefoon mag hebben is dat je niet kan overleggen met je docenten of dus dat je het echt zelf moet doen. Door die week heeft de wedstrijd een soort van mythische status gekregen of zo.
3: De jonge pianist groeit van jongs af aan op met klassieke muziek.
4: Het kwam dat mijn vader die verzamelde ook grammofoonplaten. Vrij jong hoorde ik al opnames van pianisten als Horowitz. En toen ik ook video's zag van pianisten die bijvoorbeeld Lee speelden of zo, toen wilde ik zo graag pianoles en toen ging het. Toen is die fascinatie nooit echt gestopt.
3: Door de Koningin Elisabeth-wedstrijd is er een hele nieuwe wereld voor hem opengegaan.
4: Wat ik mijn droom was als pianist, was om met goede orkesten te kunnen spelen in het buitenland. En concerten te spelen in zalen waar ik heel graag wilde spelen. En dat heeft het concours. Dus toch teweeg kunnen brengen.
3: Heel bijzonder dat hij nu in Wassenaar speelt, in de dorpskerk.
4: Juist om hier in de buurt te spelen is, voelt het juist als een iets waar geen druk op zit. Maar ik bedoel, waar je juist zo goed mogelijk natuurlijk wil spelen.
0: Komende vrijdag is de pianist dus te zien in de dorpskerk in Wassenaar. En hij speelt daar dan samen met zijn leermeester Enrico Paartje. De 9e symfonie van Beethoven.

0: Ja, Meteor en Hanna May, wat wil je van mij? Op enig moment kom je natuurlijk op de redactie binnenlopen als je met je werk gaat beginnen. En toen viel mijn oog op iets heel bijzonders. En toen dacht ik, wat krijgen we nou? En er stond een naam bij van een collega, die weet er meer over. Nou, die collega die heb ik hier aan de verbinding. Dat is Rutger Hillenaar. Rutger, een heel goede middag.
1: Goedemiddag, Bas.
0: Ja, want mijn oog viel op, gekscherend hier in de volksmond dan genoemd, het kattenvrouwtje. Maar het kattenvrouwtje had er geen 10, geen 20, nee, heel erg veel. Wat is dat voor verhaal met die dame met zo verschrikkelijk veel katten? Hoe kan dat?
1: Ja, nou, om maar even met de deur in huis te vallen, 600 katten. Meer dan 600 katten heeft ze. En dan hebben we het over het kattenvrouwtje Anja van der Laan uit Gouderak. Die heeft daar twee fantastisch mooie locaties tussen het groen. Ja. En die is ooit begonnen met het opvangen van zwerfkatten die er slecht aan toe waren. Dat deed ze vrijwillig, financierde ze uit eigen zak. Maar zo kwamen er steeds meer gewonde beestjes, getraumatiseerde beestjes bij. En inmiddels hebben ze daar dus meer dan 600 katten lopen die zij verzorgen.
0: Nou, niet te geloven, Rutger. Maar moeten die katten niet een nieuw onderdakje krijgen ergens en zo?
1: Nou, dat is dus heel dubbel. Ze heeft wel katten die een nieuw onderdak krijgen. Dus dat zijn bijvoorbeeld katten die bij een ouder iemand wonen. Die komt in een verzorgingshuis terecht. Nou, die katten worden ook bij haar gebracht. En daarvoor gaat ze echt zoeken naar een nieuw plekje. Ja. Maar ik denk dat 90% van de katten daar, die hebben echt een traumatische ervaring. Dat wil zeggen, het pootje verloren, oortjes verloren, om wat voor reden dan ook. Ja. En die kun je eigenlijk niet meer in een huishouden plaatsen, omdat dat gewoon niet meer gaat. Dus die komen bij haar terecht. Zij heeft er allemaal, ja, een soort kattenhuisjes, een soort halve caravans die ze helemaal heeft ingericht als woonkamer voor die katten. Ja. Dus je moet je voorstellen, je stapt daar binnen, je gaat in je stoel zitten, maar het staat vol met krappalen en vloer op de grond en de plekjes waar ze lekker kunnen liggen. Het is, als je van katten houdt, één groot kattenparadijs.
0: Ja.
1: En daar wonen die beesten.
0: Hey, en dus die zijn eigenlijk gewoon van haar en zij moet daar dan voor zorgen. Het zijn natuurlijk heel veel katten. Hoe moet je in godsnaam de rekening betalen van al dat kattenvoer bijvoorbeeld?
1: Ja, nou, zij is dus op een gegeven moment klein begonnen. Toen dat groter werd, kreeg ze de tip van, joh, moet je niet een stichting worden? Dat heeft ze toen gedaan. En ja, ze moet het echt hebben van donaties. Of organisaties die zeggen van, we willen best wel wat geld inleggen, zodat jij dat kan blijven doen.
0: Ja.
1: Er zijn nu ook twee dierenartsen die daar op het erf komen en ook kunnen opereren, mocht dat nodig zijn. Maar ja, je kan dus een kat doneren. Dat kan, voor 10 euro kun je een kat kiezen. En dan zeg je van, die wil ik doneren, zo komt er wat geld binnen. Maar er kan veel meer, want dat vond ik dus wel weer grappig. Je kan er ook katten gaan knuffelen. Ik weet niet of dat iets voor jou is.
0: Nou, ik wil net zeggen, ik heb 3 katten. Die ken ik ook alle 3 bij naam. Dat is niet zo moeilijk natuurlijk. Zij heeft er iets meer. Hoe moet dat dan bijvoorbeeld?
1: Ja, ze kent dus al die beestjes bij naam. en ook het verhaal erachter. Dus toen wij daar rondliepen, toen vroeg ik ook van, hoe heet die? Nou, en dan kwam ze met de naam.
0: Ja.
1: En dan vertelde ze precies wat dat beestje had meegemaakt.
0: Ja.
1: Ja, en zij doet het dus met wel heel veel vrijwilligers samen, omdat alleen voor die 600 katten zorgen, dat is zoveel werk.
0: Ja.
1: Dus er komen mensen die haar helpen bij voeren, bij opruimen. Er staan 90 plus kattenbakken die verschoond moeten worden.
0: Ja.
1: Moet je voorstellen.
0: Niet
1: maar goed, tegelijkertijd komen er dus ook mensen die komen echt de katten knuffelen. Ja, dus dan is er een speciaal weidje. En daar mag je langskomen en dan worden de katten voorgelezen en geknuffeld. En dat is heel gezellig allemaal.
0: Niet te geloven, joh. En is dat dan op een soort therapeutische basis, dat mensen daar naartoe gestuurd worden van, joh, ga maar een weekje met katten knuffelen. Dan zit jij weer wat beter in je vel.
1: Ja, wat ik begreep is, het merendeel zijn echt gewoon kattenliefhebbers die het gewoon fantastisch vinden om daarheen te gaan. Je hebt natuurlijk ook al kattencafés op verschillende plekken in Nederland. Dus ja, er is gewoon een doelgroep die dat zo fantastisch vindt. En die gaan daar lekker die beestjes knuffelen.
0: Jeetje, Mina. Nou, als iemand dit nou hoort en die denkt van, joh, zeg nog even waar dat is, want ik wil eigenlijk wel een keer gaan kijken. Misschien wil ik wel een centje geven, omdat de kosten voor dat voer zullen inderdaad niet mals zijn. En ik wil gewoon even een kat aaien of zo. Waar was dat ook alweer?
1: Dat is dus in Gouderak. De stichting heet Stichting Wetland Cats. En dat kun je heel makkelijk, als je dat googelt of op internet zoekt, Stichting Wetland Cats, kom je op de website en dan staat er hoe je kan doneren, maar ook waar je naartoe moet als je wil knuffelen met ze.
0: Wat een verhaal dit. Nou, Rutger, dankjewel. Ik spreek je weer.
1: Yes, hoi hoi.
0: Muziek van Barry White, You See the Trouble With Me. Het is 7 minuten voor 6:30 op Radio West.

0: Barry White, The Trouble With Me.
1: Het verbeeldt Corbulo, maar het gaat natuurlijk over de Romeinse geschiedenis van Voorburg.
2: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week zijn we in Voorburg.
3: Dit vind ik fantastisch mooi. En vader, zoon Huygens, Constantijn, Christian. Die hier met de microscoop, de telescoop, lenzen uitvonden. Maar ook de ringen rondom Saturnus ontdekten. Hier de eerste wiskundige formules bedachten en uitwerkten. Dag wordt zo'n beeld.
2: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
0: Het gaat er weer in rap tempo richting 5:30. Natuurlijk zometeen het nieuws met Jolande Baaiens. Een update van weer en verkeer zit er allemaal bij. En dit is die lekkere van Level 42. Wat? Eén lekkere? Nou, ze hebben wel meer lekkere platen gemaakt. Dit is To Be With You Again.

0: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
0: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Installatiebureau van Ginderen.
7: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
9: 17:30. Je luistert naar Radio West, het nieuws met Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Het OM eist 30 jaar celstraf tegen Seyed A. uit Rijswijk. A. heeft bekend dat hij zijn 38-jarige onderbuurvrouw, Paro, in 2024 heeft doodgeschoten. Ze werd al langere tijd door de 58-jarige man bedreigd en vreesde voor haar leven, schreef zij in een afscheidsbrief. Je hoort hierover onze verslaggever Martijn Hooyer.
11: Bij Omroep West hebben we een tijd geleden een brief gekregen die ook een rol speelde in deze zaak. En dat is een afscheidsbrief geweest die Paro geschreven heeft. Want in die brief zei zij al, ik vrees voor mijn leven. Ik denk dat mijn bovenbuurman mij wat aan gaat doen. Hij wil een relatie met mij, hij wil seks met mij en ik wil het niet. En hij accepteert het niet. Dus zij had een brief geschreven aan vriendinnen waarin er stond wat er moest gebeuren op het moment dat zij niet meer zou leven.
10: Seyed A. schoot Paro dood in het portiek van het flatgebouw in het bijzijn van haar 4-jarige zoontje. Ahmed K. uit Rijswijk en de Vlaardingse Cheryl van der B. zijn vrijgesproken van seksuele uitbuiting en mensenhandel van 3 Colombiaanse vrouwen. Wel

0: hebben ze zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan mensensmokkel. Ze zouden de slachtoffers naar Nederland hebben gehaald zonder de benodigde geldige verblijfspapieren. De reiswijker kreeg een werkstraf van 180 uur opgelegd en de vrouw uit Vlaardingen 120. Verder kregen ze allebei ook nog een voorwaardelijke gevangenisstraf. En de politie heeft een 13-jarige jongen aangehouden die zich voordeed als agent. Hij belde vorige week aan bij een vrouw uit Pijnakker-Noodorp en zei dat hij haar bankpas geblokkeerd moest worden. Hij vroeg haar om de pas, pincode en sieraden in een envelop klaar te leggen. Hij belde dus niet aan, maar met de telefoon. De vrouw die vertrouwde het niet, belde de echte politie en toen de nepagent dan uiteindelijk aan de deur kwam, werd hij direct aangehouden. De politie denkt dat de 13-jarige jongen niet alleen handelde. En in Delft zijn steeds meer jonge ganzen. Een logisch gevolg van het gemeentelijk beleid dat verbiedt ganzeneieren op te rapen. Er zijn steeds meer oorzaken voor de toename voor het aantal ganzen in Delft, vertelt de Delftse stadecoloog Dini Tubbing.
1: Waar vroeger ganzen eigenlijk ook in de zomer wegtrokken of in de winter wegtrokken, zie je dat je nu steeds meer ganzen die blijven gewoon het hele jaar door rond in de stad. Deels ook door klimaatverandering, waar we zelf natuurlijk ook een rol in hebben, en het feit dat er altijd voedsel is. Maar ze leiden ook tot overlast. Zeker als het in grote groepen is of als ze jongen hebben, dan kunnen ze agressief zijn of als agressief ervaren worden.
0: Ja, ik weet niet of je het wel eens hebt meegemaakt.
2: Ja, zeker wel.
0: Ik heb wel inderdaad ook wel zo'n zwerm achter me gehad. Ik vond doodeng.
2: Ja, ik was in mijn studententijd postbesteller op de zaterdag. En op een oprit van een woonhuis waar ik moest zijn, stonden twee ganzen. En die lieten mij niet toe. Dus toen dacht ik, aan het einde van de wijk, dan doe ik die brief wel alsnog daar als laatste.
0: Ja?
2: En toen stonden die ganzen daar nog steeds.
0: Oh ja, nou, en hoe is het met die brief afgelopen?
2: Ja, die brief is bezorgd en ik ben half overleden. Wat een beest zijn dat, joh.
0: Het zijn echt, inderdaad. Ja. Nou, de gemeente Delft ontving tot nu toe zo'n 30 meldingen van ganzenoverlast.
2: Oké. Maar goed, ganzen horen er wel bij. Ja. Hey, dankjewel. Het weer natuurlijk met Huub Misé.
3: Vanavond zijn er eerst nog opklaringen, maar later vanavond zal de bewolking geleidelijk toenemen en tegen de ochtend kan er mogelijk wat regen vallen. De wind komt uit west tot zuidwest, is zwak tot matig, wordt later zuidelijk en de temperatuur daalt tot ongeveer 15 graden. Morgen is er meer bewolking, komen er vooral in de middag regen- en onweersbuien voor. Toch komt er later ook wel weer wat zon. En bij een zwakke tot matige zuidenwind wordt het morgen ongeveer 22 graden. Woensdag is er af en toe zon, maar eerst kan er ook nog plaatselijk een bui voorkomen. Het wordt dan 20 graden. Donderdag af en toe zon, maar ook dan enkele buien, mogelijk met onweer. En dan wordt het ongeveer 19 graden.
2: Radio West files en vertragingen bij de ANWB Erik Evengroen. Erik, goedemiddag.
4: Hi Bas, goedemiddag. Ja, de avondspits is in volle gang en het is echt een maandagavondspits. Dat betekent best druk hoor, met zo'n 100 kilometer file. Maar weinig bijzonderheden, dus de meeste, of vrijwel alle files hebben hooguit zo'n 10 minuten oponthoud. Wat wel nog opvalt is de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, tussen Den Hoorn en Knoopend Hofvliet, zo'n 12 kilometer file met 10 minuten vertraging. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam voor Den Haag-Zuid nog eens 20 minuten oponthoud. Dan is het ook best druk op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Wassenaar doe je er een klein kwartier langer over. En wat nog opvalt is de N209 Rotterdam richting Haarzenswoude. Voor industriegebied Hoefweg-Zuid staat 3 kilometer file en dat kost je 10 minuten.
2: Oké, Erik, dankjewel. Tot later weer.
4: Tot straks.
2: Joep.
0: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Foreigner op Radio West, Cold as Ice. Ja jongens, tijd voor iets uit de oude doos.
1: Cabaret op maandag.
0: Van Koten en de Bie. Je kent ze nog wel, de vieze man.
2: Oh, dit zijn de ballen in mijn buik.
3: Heb je daar nog geen last van? Een eitje wat te zacht is. En je belt het open. En dan komt het warme geel zo langs de rand gedropen.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: My Hometown Bruce Springsteen op Radio West.
1: De Kopstaartplaat.
0: Wordt het hoog tijd voor een nieuwe kopstaartplaat? Want het is 10 dagen geleden dat we dat voor het laatst deden. Het aan elkaar rijgen van platen. De muzikale kettingbrief in dit programma. Sky and Sand, dat was 10 dagen geleden de kopstaartplaat. Paul en Frits Kalkbrenner, twee techno-dj's uit Berlijn, Duitsland. Dat was hem en daarom zoeken we dus een plaatje dat begint met het woord sand. Nou, Kees Pronk die schrijft: dag Bas, voor de kopstaartplaat kom ik met Sandstorm Darude. Dat is een nummer uit 1999 van deze Finse dj en producer. Het wordt vaak gebruikt door mijn spintrainer om ons vaste groepje te laten sprinten. En tijdens zo'n les heb ik dus een soort van haat-liefdeverhouding met die plaat. Kan ik me van alles bij voorstellen, Kees, want het is wel een lekkere plaat, maar het zorgt ook voor het pijnigen, zeg maar. En nou ja, ik voel hem wel. Romeo Sattu die schrijft: goedemorgen Bas, wat was het leuk op de open dag? Mijn suggestie voor de kopstaartplaat: Frank Sinatra, Sand and Sea. Een fijne uitzending en tot de volgende ronde. Klopt Romeo, was gezellig zaterdag. Een hoop van jullie gezien, hoop luisteraars. Hartstikke goed, zorg ervoor dat je erbij bent de volgende keer bij de open dag van Omroep West. Tilly Vertuin dan uit Lisse, ze schrijft: goedemorgen, dan wel goedemiddag Bas. Een nieuwe maand, een nieuwe kansen, zullen we maar denken. De eeuwige Roemweek was heerlijk om naar te luisteren. Ik heb ervan genoten. Verder vraagt ze: was het gezellig zaterdag? Nou, zeker Tilly, absoluut. Ja, jammer dat jij er niet bij was. De volgende keer beter. De suggestie voor de kopstaartplaat van Tilly. En dat is Send Me the Pillow That You Dream On van Johnny Tillotson. Ik ben benieuwd welke plaat het gaat worden, schrijft ze. Met een groet van Tilly. Tilly, dank je wel. En het is grappig dat je dat noemde, Send Me the Pillow That You Dream On. Want Willem Spaans, hij schrijft: vandaag ga ik eens een heel eind terug in de tijd en ik wil voordragen Send Me the Pillow You Dream On van Dean Martin. Dean Martin was een Amerikaans filmacteur, zanger, komiek en ook tv-persoonlijkheid. In de jaren 50 haalde hij ook internationaal succes als zanger. En Send Me the Pillow That You Dream On dateert uit 1965, schrijft Willem. Elvis Presley, ja, dat was een grote fan en die zei ooit: ik mag dan de King of Rock and Roll zijn, maar Dean Martin is en zal altijd de King of Cool zijn. En wat ik persoonlijk mooi vind aan dit soort nummers is dat het zo mooi de tijdgeest weergeeft. Zo schrijft Willem Spaans uit Voorburg. Dankjewel Willem. En inderdaad, hè. Piet van der Poel, Zoetermeer, hij schrijft: hey Bas, afgelopen week heb ik met veel plezier geluisterd naar de Eeuwige Roemlijst. We gaan nu over tot de orde van de dag. Kopstaartplaat hoort daar natuurlijk ook bij. Verder schrijft Piet: mijn voorstel voor maandag is Sands of Nevada van Mark Knopfler. Het staat op zijn soloalbum Sailing to Philadelphia uit het jaar 2000. Het heeft die typische verhalende en wat melancholische stijl die je van Mark Knopfler kent. Met een hartelijke groet van Piet. Piet, dankjewel. Koos Endhoven, hij schrijft: na zo'n fantastische week van de Eeuwige Roem gaan we vandaag verder met ons spel met het woord sand. En ik heb daarbij gekozen voor Sand in My Boots uit 2021 van Morgan Wallen, een 33-jarige Amerikaanse countryzanger op piano, met een ballade over een laatste liefde. Met groet van Koos Endhoven. Koos, dank je wel weer. Geer Slootweg, hij schrijft: hey Bas, mijn keuze is gevallen op The Scent of You, de geur van jou. En dat klinkt natuurlijk net als scent van zand of scent van versturen. The Scent of You dus, van de Honey Notes. Fijne uitzending, schrijft Geer, en de groetjes. Dankjewel Geer. Sam van der Meulen die schrijft: hey Bas, allereerst leuk je zaterdag bij de open dag bij de receptie weer even gezien te hebben. Inderdaad Sam. Verder schrijft hij: ik vond het erg geslaagd bij de open dag met alle activiteiten en om iedereen weer even te zien. En ook mijn vriendin Jana heeft het erg leuk gevonden om daar voor het eerst bij te zijn. Over tot de orde van de dag, schrijft Sam. Voor de kopstaartplaat heb ik letterlijk en figuurlijk even moeten graven. En ik kies vandaag voor Sand in My Shoes, een bescheiden hit van Dido uit 2004. Groetjes, fijne uitzending van Sam. Dankjewel Sam. En Carlos Slootweg, zij schrijft: hey Bas, ik kies als kopstaartplaat een nieuw song every day met Scent of Summer Days, de geur van zomerdagen, zomerse dagen. Fijne uitzending, groetjes van Carla. Lieve mensen, de kopstaartplaat van vandaag. Dit is een Engelse zangeres, ze is geboren in 1971 in Londen. Haar artiestennaam is Dido en haar echte naam is ontzettend lang. En ze is echt een gevierde zangeres hoor, en ook songwriter. Wereldwijd brak ze door rond de eeuwwisseling met haar debuutalbum No Angel en de immens populaire opvolger Live for Rent uit 2003. Haar stijl, dat is een sfeervolle mix van pop, folk en elektronica. Talloze hits heeft ze gehad. Here With Me, Thank You en White Flag. En dit is Dido met Sand In My Shoes als kopstaartplaat voor vandaag. Voor morgen zijn we dus op zoek naar een plaat die begint met het woord shoes. En dat mag ook schoenen zijn, wat mij betreft ook nog pantoffels. Maakt mij niet uit. Slippers mag je er ook bij doen. Wat geeft het? Dit is Dido.

0: Dido, Sand in My Shoes, de kopstaartplaat van vandaag. We zoeken dus morgen een plaatje dat begint met shoes of met weet ik veel wat. Wat mij betreft mag je het zelfs met slippers doen. Nou, dat bracht Veronique gelijk op het idee voor een plaatje. Ik zal niet verklappen wat het is, maar dat horen we dan morgen alweer. Als jij iets leuks hebt als kopstaartplaat, een opvolger dus voor deze plaat van Dido, Sand in My Shoes. Het moet dus beginnen met shoes of iets wat daarop lijkt. Een vertaling is ook prima. Stuur dan je ideetje aan Bas, @omroepwest.nl. En straks na zessen.
1: 60's at 6.
0: Zelfde mailadres voor jouw jaren 60 verzoekje.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
8: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
9: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
0: In het volgende uur van West komt thuis.
1: 60's at 6.
0: Alleen maar muziek uit de jaren 60 en jouw verzoekje kan er ook bij. Bas@omroepwest.nl. 6:02, het nieuws met Jolanda Baaiens.
10: Goedenavond. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen CZA. 2 jaar geleden schoot hij zijn buurvrouw dood. De man die vorige week werd aangehouden bij het stadhuis dat ontruimd was in Den Haag, blijft 2 weken langer in voorarrest. De Hagenaar liep donderdag het stadhuis in en zei tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. En op dit moment begint de 60ste editie van de Delftse Avondvierdaagse. Er doen zo'n 2000 wandelaars mee dit jaar. Meer regionieuws om 6:30, nu het overige nieuws.
11: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een eind aan het staakt het vuren. Persbureau Tasnim schrijft dat ook de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. Nederland stopt per direct met het terugsturen van Libanese asielzoekers. Asielminister Van den Brink heeft dat besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Komende 6 maanden worden er geen besluiten genomen over aanvragen van Libanezen en wordt er ook niemand teruggestuurd. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. En ook Libanezen die eerder een aanvraag deden in een ander EU-land vallen buiten de regeling. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CEO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Het weer, het is vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, met regen, kans op onweer en er verandert aan de temperatuur weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio West files en vertragingen bij de ANWB, Erik Evengroen.
12: De eerste dagelijkse files in onze regio worden alweer korter. In totaal staat er nog maar zo'n 50 kilometer. Wat wel opvalt is de A4, Amsterdam richting Den Haag. Bij het Prins Klausplein is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstoken dicht. Er staat inmiddels 10 kilometer file met een half uur vertraging. De A20 hoeft naar ons richting Gouda tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht. 10 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. En tenslotte de A44, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar staat 2 kilometer file met een vertraging van 10 minuten.
13: Verhuizen? UTS Van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
14: UTS Van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
13: Kijk op utsvandergeest.nl.
15: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Leiderdorp, Wateringen of Zoetermeer.
18: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: Uit 1967, Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. Dat was natuurlijk Jackson. 6:09, een heel goede avond. West komt thuis. Het laatste uurtje tot 7:00 vanavond. En je weet het, het is maandag, dus...
1: 60's at 6.
0: En als jij nog een verzoekje hebt voor een jaren 60 plaatje... Nou, stuur dan vooral even een e-mail op bas@omroepwest.nl. In dit uur speel ik natuurlijk ook nog het spelletje In Zijn Achteruit. En logischerwijs moet je dan raden welke plaat ik In Zijn Achteruit heb gezet uit de jaren 60. Het is een superbekende plaat geworden, dus ik denk dat die vandaag erg makkelijk geraden zal gaan worden. En dat geeft helemaal niks, want het is maar een spelletje. Het eerste verzoekje van de avond, dat komt van Roy Lodders. En die schrijft, ik wil graag horen Jimi Hendrix met Purple Haze uit 1967.

Aangevraagd door Roy Lodders. De gitaren weer eventjes uit de verpakking gehaald. Jimi Hendrix, Purple Haze. Mailtje binnengekregen van Veronique Jansen. Die schrijft, hey Bas, heb je een leuk weekend gehad? Nou Veronique, dat was een prima weekend met een leuke open dag hier op zaterdag bij Omroep West. Ze schrijft, ik dacht aan I Put a Spell on You van CCR uit 1968. CCR, Creedence Clearwater Revival. Het liefst de hele versie vanwege de kippenvel veroorzakende gitaarsolo ergens in het midden. Ik dacht altijd dat dit het origineel was trouwens, maar het blijkt al uit 1956 te stammen en geschreven en gezongen te zijn door de Screaming Jay Hawkins. Anyway, kijk maar of je er een plekje voor hebt straks. Ik heb er een plekje voor en ik hoop dat in deze versie die door jou zo geroemde gitaar, kippenvel veroorzakende gitaarsolo, prachtig woord voor Scrabble, dat die erin zit. Nou, we doen ons best. I put a spell on you.

Ja, ik hou even een beetje mijn mond om Veronique Jansen de kans te geven de radio weer wat zachter te zetten. Want ze meldde net dat daar de speakers op standje oorlog hebben gestaan gedurende Creedence Clearwater Revival met die prachtige gitaarsolo I Put a Spell on You. Dus 12 minuten voor 6:30. Mail binnengekregen van Inge Zegeling en ze schrijft Habas. De plaat die ik nu aanvraag doet me heel erg denken aan verjaardagsfeestjes uit die periode. 1969, daar heeft ze het dan over. Eind van de avond werden de stoelen opzij geschoven en de tafels tegen de muur. En dit nummer kan ik me nog zo goed herinneren. Er werd gedanst en het is zo'n leuke en mooie herinnering. Ik was 11, maar toch vergeet ik dit niet. En als ik dit nummer hoor, dan moet ik daar altijd aan denken. Waar gaat het dan over? Nou, het gaat over Spooky's Day Off van de Swinging Soul Machine. Een Nederlandse band uit Rotterdam zelfs. Het liedje komt uit mijn geboortejaar 1969. En waarom heet die plaat Spooky's Day Off? Omdat de zanger, die als koosnaampje Spooky had, die was vrij die dag. Waar gebeurt?

0: Elvis de Pelvis natuurlijk. Suspicious Mind op Radio West. Zometeen zijn we weer toe aan het dagoverzicht. En daarna gaan we weer lekker verder met jullie verzoekjes voor...
1: 60's at 6.
0: Ik heb er nog eentje liggen van Romeo bijvoorbeeld. Daar kan er nog wel eentje bij hoor. Bas, apenstaart, omroepwest.nl. Tot aan het dagoverzicht. Keep on running, Spencer Davis Group.

0: Deze week eren we een legendarische band op Radio West. Je hoort muziek van Queen en je maakt kans op kaarten voor de musical We Will Rock You in het World Forum in Den Haag met 20 hits van Queen erin. Lekker veel Queen deze week, natuurlijk op Radio West.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot.
5: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: 20 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Het is 6:01. Je luistert naar Radio West. We zijn bezig met de 60s at 6. En jouw jaren 60 verzoekje kan er nog bij, hoor, als je een ideetje hebt. Stuur het dan even aan bas@omroepwest.nl. Het dagoverzicht met Jolanda Baaiens. Dat krijg je nu. Jolanda, goedenavond.
5: Goedenavond, Bas. Het OM eist 30 jaar celstraf tegen Sayed A. uit Rijswijk. A. heeft bekend dat hij zijn 38-jarige onderbuurvrouw Paro in 2024 heeft doodgeschoten. Ze werd al langere tijd door de 58-jarige man bedreigd en vreesde voor haar leven, schreef zij in een afscheidsbrief. Je hoort hierover onze verslaggever Martijn Hooyer.
6: Bij Omroep West hebben we een tijd geleden een brief gekregen die ook een rol speelde in deze zaak. En dat is een afscheidsbrief geweest die Paro geschreven heeft. Want in die brief zei zij al: ik vrees voor mijn leven. Ik denk dat mijn bovenbuurman mij wat aan gaat doen. Hij wil een relatie met mij. Hij wil seks met mij. En ik wil het niet. En hij accepteert het niet. Dus zij had een brief geschreven aan vriendinnen waarin er stond wat er moest gebeuren op het moment dat zij niet meer zou leven.
5: Sayed A. schoot Paro dood in het portiek van het flatgebouw in het bijzijn van haar 4-jarige zoontje. In Den Haag gaan officieel 102 kinderen niet naar school omdat ze thuisonderwijs krijgen, wegens hun geloof of levensbeschouwing. Maar na de zomervakantie moeten de kinderen alsnog verplicht naar school door een uitspraak die de Hoge Raad in april deed. De Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer is blij met de uitspraak van de Hoge Raad en dat de leerplicht weer voor iedereen geldt. Al blijven er volgens hem uitzonderingen mogelijk.
7: Kijk, ouders kunnen een vrijstelling aanvragen voor de leerplichtwet op basis van een aantal zaken. En een van die zaken is dat ze dat kunnen doen op basis van hun levensovertuiging.
5: Aldus wethouder Hilbert Bredemeijer. Het Vlietland College in Leiden mag zich vanaf vandaag officieel een UNESCO-school noemen. De school is blij en geschiedenisdocent Marije Joosten vertelde vanmorgen in West wordt wakker aan welke criteria de school moest voldoen om het keurmerk te krijgen.
8: Ja, ze willen heel graag dat voor alle leerlingen zichtbaar is dat je je inzet voor wereldburgerschap. En daarbij dus een veilige en duurzame wereld voor iedereen. En wij doen dat door middel van ons vak LEF, levensbeschouwing, ethiek, filosofie.

0: wat alle leerlingen krijgen tot aan de examenklas. Naast lessen ook excursies, lezingen, gastsprekers.
1: Nu kunnen scholen dus ook die UNESCO-stempel krijgen. Nog een paar dagen en dan gaan honderden mensen weer de Alpe d'Huez beklimmen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Deze verslaggever die ging alvast een kijkje nemen hoe de berg erbij ligt.
2: Een verse streep asfalt, geasfalteerd. Misschien heeft dat te maken met de Tour, want ja, er zit Alpe d'Huez ook weer in. Maar goed, 5.500 deelnemers. Het is nog rustig, maar dat gaat veranderen.
1: Komende donderdag begint de actie Alpe d'Huez weer. Sinds 2006 is hiermee in totaal 245 miljoen euro voor onderzoek naar kanker opgehaald. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Fijne avond.
3: Jolanda, jij ook, dankjewel. Voor het weer natuurlijk naar Huub Misee.
4: Vanavond zijn er eerst nog opklaringen, maar later vanavond zal de bewolking geleidelijk toenemen en tegen de ochtend kan er mogelijk wat regen vallen. De wind komt uit west tot zuidwest, is zwak tot matig, wordt later zuidelijk en de temperatuur daalt tot ongeveer 15 graden. Morgen is er meer bewolking, komen er vooral in de middag regen- en onweersbuien voor. Toch komt er later ook wel weer wat zon en bij een zwakke tot matige zuidenwind wordt het morgen ongeveer 22 graden. Woensdag is er af en toe zon, maar eerst kan er ook nog plaatselijk een bui voorkomen. Het wordt dan 20 graden. Donderdag af en toe zon, maar ook dan enkele buien, mogelijk met onweer. En dan wordt het ongeveer 19 graden.
3: Erik Evengroen bij de ANWB. Zijn we er bijna vanaf?
5: Ja, dat kun je wel stellen. Nog 4 files in totaal, maar wel nog een hardnekkige op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Want zo midden in de spits gebeurt daar een ongeluk net voor het Prins Klausplein. De rechte rijstrook is nog altijd dicht met de vertraging nog een half uur. En daardoor is het ook drukker dan gebruikelijk op dit moment nog op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Wassenaar nog 10 minuten oponthoud. En op de A20 tenslotte Hoek van Holland-Gouda voor Moordrecht 4 kilometer met 5 minuten vertraging.
3: Erik, dankjewel. Goeie wacht.
5: Dank je. Tot de volgende keer.

Here Comes the Sun van de Beatles natuurlijk. Een mail binnengekregen van Romeo en die schrijft... Hey Bas, mijn verzoekplaat voor de jaren 60. Een nummer waarvan ik dacht, ach, waarom ook niet? Je t'aime moi non plus. Serge Gainsbourg samen met die Jane Birkin. Ze krijgen nou al een beetje rode oortjes.

0: En het bleef nog lang onrustig, moet je maar denken. Zometeen speel ik een spelletje.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, zo heet dat spelletje. Ik heb een jaren 60 plaat in zijn achteruit gezet. Een heel bekende plaat. Hier hoor je alvast de opgave. Ja, welke plaat is dat? Als je dat denkt te weten, 070-390-5454. Spelen we dat spel zometeen. Dit zijn de Seekers.

0: The Seekers uit 1965. De carnaval is over. 14 voor 7.
1: In zijn achteruit.
0: Tijd voor dat spelletje In zijn achteruit. Als je een beetje van puzzelen houdt, nou, dan zit je dubbel zo goed in deze editie van In zijn achteruit. Want voor jou heb ik een puzzelboek klaar liggen als je het wint. Maar het gaat natuurlijk om het meedoen en niet zozeer om de knikkers. Vind je het leuk om met mij mee te spelen, die muzikale puzzel op te lossen? Ik heb een plaat uit de jaren 60 In zijn achteruit gezet natuurlijk. Dat laat ik zo even horen. Dan noem ik eerst even het telefoonnummer. Dan kun je vast je telefoon pakken en dat nummertje alvast eventjes ingeven. Zodat je alleen nog maar op het groene hoort. Je hoeft te drukken om mee te doen met het spel. Want volgens mij is de opgave van vanavond niet al te moeilijk. 070-390-5454, dat is het nummer van de studio. En dan is de opgave hier zo. Ja, dat zijn toch bekende klanken, jongens. 070-390-5454. Wat draai ik hier in zijn achteruit? Titel en artiest. Maak me gek, verblijd me met jouw deelname aan dat spelletje In zijn achteruit. Bel de studio 070-390-5454. Ja. En omdat het zo makkelijk is, denk je misschien van nou, dan gaan andere mensen bellen en dan kom ik niet aan de beurt. Nou, kan je vertellen, als je me nu belt, dan ben je ook de eerste die zo meteen in de uitzending zit. 070-390-5454. De opgave van vanavond, ik laat hem je gewoon nog één keertje horen. En dan vraag ik aan Edwin uit Zoetermeer. Edwin, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, is die moeilijk of valt die reuze mee?
2: 50-50.
0: Oké, okay. Ja, je hebt je radio wel inderdaad 50% aanstaan, hè? Kun je die misschien een tandje zachter doen?
2: Ja, natuurlijk. Moment.
0: Ja, ja, ik wacht wel even. Ik zing wel even een pauzemelodietje. Dan wachten we even rustig tot je terug bent. Iets met carnaval is over. Ja, daar ben je weer. Ik hoor het al. Nou, nee.
2: Ook. Zo.
0: Hey Edwin, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, hoe is het verder in Zoetermeer bij jou?
2: Ja, goed al.
0: Nou, houden we zo. We krijgen wat mindere dagen, hè? Dus iets minder op het balkon,
2: ja,
0: en in de tuin.
2: Ik had begrepen ook dat vandaag een beetje de beste dag was van de hele week.
0: Ja, precies.
2: Morgen start eigenlijk een beetje een omslagje, maar ik begreep je daarentegen na het weekend ging het wel weer stijgen.
0: Ja, daarom. Dus we houden gewoon hoop.
2: Hoeft ook weer niet, wat mij betreft, naar die 27 tot 30.
0: Nee, hoeft ook niet.
2: Als ik heel eerlijk ben.
0: Nee, heb ik ook. Ik vind 23 graden met een wolkje en een zonnetje en een klein briesje. Ja, dat is toch zo mooi weer, hè? Ja, hoor. Hey Edwin, de opgave van vanavond. Het is echt goud van de auto, wat ik in zijn achteruit heb gezet. Super makkelijk.
2: Ja, dat weet ik. Maar inderdaad, om er nu inderdaad op te komen. Je vroeg net van, joh, is het een... Daarom zei ik, joh, 50-50, het is echt een... als je dadelijk zegt inderdaad dat ik zeg van ja, natuurlijk.
0: Ja, ja.
2: Want de titel is, naar mijn idee, Septic Free, Why Don't You Babe? Volgens mij hoort nou als een zinnetje inderdaad. Maar ja, nou de uitvoerende nog, natuurlijk.
0: Ja.
2: Was uit de jaren 60, hè?
0: Ja, het is jaren 60. Ja, ja. Absoluut, ja, ja, zeker.
2: Nou, wilde gok. Nogmaals, als ik het fout heb en je dadelijk zegt, dan zeg ik van joh, ja, natuurlijk. Ik hou nu even op de Supremes.
0: Dat vind ik heel goed gedaan. Alleen de titel, daar zul je eigenlijk nog een kleine verbeterslag moeten maken. Want jij had het net over een zinsnede uit het liedje. Die zinsnede...
2: Why don't you, babe?
0: Ja, dat is een zinsnede in de tekst, dat klopt. Maar de plaat heet niet zo. Nou...
2: Ja, dat zei ik al. Het is echt een...
0: Ja, ik zou je... Ik ga
2: inderdaad maar eventueel desnoods als je nog een beller hebt.
0: Nou, ik zou jou een snipperhintje geven. Luister heel goed, Edwin. Luister goed.
1: Snipperhint.
0: Ja, dat is een beetje moeilijk, want je had de groep eigenlijk al goed geraden. Oei, oei, oei. Nou heb ik de helft al gezegd natuurlijk, hè?
2: Oké. Okay.
0: Ja, laat me hier niet bungelen.
2: Dus de Supremes was goed.
0: Ja, ja, laat me hier niet bungelen.
2: Kan je nog een snipper eentje geven?
0: Nou, omdat jij het bent, let op.
1: Snipperhint.
0: How can we still be?
2: Hang on, volgens mij.
0: Ja. Nou, weet je, ik ben in een heel goede bui vanavond, Edwin. Juist, keep me hanging on, zie je, maar je kwam er wel, uiteindelijk,
2: ja,
0: tuurlijk.
2: Ja, daarom zeg ik u uiteindelijk, daarom zei ik ook van, joh, als je dadelijk zegt van, ja, nou, natuurlijk.
0: Ja, precies.
2: Maar die zinsnede klopte dus niet?
0: Ja, die zinsnede klopte wel, maar dat was natuurlijk niet de titel, want de titel is You Keep Me Hanging On.
2: Oké.
0: Ja, maar dat maakt niet uit. Wat mij betreft, hou je van puzzelen?
2: Oh, ja
0: hoor. Nou, hartstikke goed, dan zit je goed. Oh, we hebben Carla nog ook aan de lijn. Carla, hallo. Hallo Carla, wat klinkt je telefoon waterig? Of heb ik iets niet goed ingesteld? Hallo?
3: Wacht eens even, ik ben op vakantie in Zeeland. Dat moet zijn.
0: Oh, maar dat is natuurlijk ook heel ver weg. Ja, dan klinkt alles wel een beetje anders natuurlijk, hè?
3: Ja, even naar buiten.
0: Hey Carla, goeie avond. Nou ja, neus in de boter. Je bent in Zeeland op vakantie. Waar hang je uit?
3: In Oostkapelle.
0: Oostkapelle. Ik ben daar nog niet geweest. Nee, dat
3: zie je. Bij Domburg in de buurt.
0: Oké. Oké. Ja. Heb je het naar je zin daar zo?
3: Ja, hartstikke leuk. Ja, met vrienden hier en hartstikke gezellig.
0: Goed zo. Heel goed, Carla. Hé, hey, ja, je raadt het nooit, maar Edwin heeft het net ingekopt. Het is klaar.
3: Ja, inderdaad. Ja, maar hij wist de titel van het liedje niet.
0: Nou, uiteindelijk kwam hij daar wel op. En wat hij te berde bracht, dat heb ik goed gerekend. Want ik ben vandaag in een waanzinnig goede bui. Ja, daarom, joh.
3: Ja.
0: Hey Carla, hele fijne week nog daar. Ja. Het weer wordt iets minder, maar jij gaat denk ik wel genieten met wandelen, fietsen. Gewoon misschien een beetje ontspannen, een beetje lezen. Ik weet het niet.
3: Ja, van alles wat. Het is hartstikke mooi weer, dus we genieten volop.
0: Oké, nou, blijf lekker genieten en ik hoor je wel weer, hè?
3: Ja, oké.
0: Oké, joejoe. Doeg, joejoe. Carla was dat. Ja, helemaal op vakantie in Zeeland. Hartstikke goed natuurlijk. Edwin, ik ga die plaat lekker draaien. Dat puzzelboek is voor jou.
2: Moet ik nog even blijven hangen?
0: Nee, hoeft niet. Fijne avond.
2: Oké, fijne avond, Bas.
0: Hoi.

Hey, hey, hey, hey, hey, hey.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja,
1: lekker. Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
6: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. Drie sterrenslot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een einde aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft ook dat de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. De komende 6 maanden worden geen Libanese asielzoekers meer teruggestuurd en er worden ook geen besluiten genomen in asielaanvragen. Dat heeft asielminister Van den Brink besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. De komende 3 nachten kunnen 150 asielzoekers voor wie geen plaats is in Ter Apel overnachten in het Drentse tweede Exloërmond. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Rotterdam gaat de strijd aan met femicide. Vandaag is de samenwerkingsagenda Aanpak Femicide Rotterdam gelanceerd. Daar spreken de gemeente, professionals en maatschappelijke organisaties af om de aanpak van vrouwenmoord gezamenlijk te versterken, zegt burgemeester Schouten.
12: We gaan nog beter samenwerken met alle partijen die er zijn. En dat betekent dat we ook veel meer gaan richten op signalering. Want als je signaleert dat er iets niet goed gaat, dan kun je natuurlijk het uiteindelijke vreselijke eind, ja, de femicide zelf hopelijk voorkomen. We gaan gewoon eigenlijk een soort aanpak creëren waarin alles mogelijk is om maar te zien hoe we vrouwen nog beter kunnen beschermen.
11: Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Openbaar Ministerie laten zien dat grofweg elke 8 dagen een vrouw wordt gedood. Meestal gebeurt dat door een partner of ex-familielid. Het weer, vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
14: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
2: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
3: Installatiebureau van Ginderen.
15: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
16: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Je hebt geen sportschool nodig. Het is goedkoop of gratis. Je ontwikkelt sterkte en controle. Je kunt het overal doen.
1: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
2: Wat streef je dat je bij de reddingsbrigade gaat?
3: Ik denk toch wel om mensen te gaan helpen.
4: Je doet ook iets weer terug voor de maatschappij.
5: Het is ook gewoon jezelf uitdagen, steeds beter worden, steeds beter de zee ook begrijpen.
1: Je ziet het in het speelveld. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

0: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
1: Wist u dat Scootmobiel Polane ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
2: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
3: Zwemmes. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmesdenhaag.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Herengewaard is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt regionale zender NH Nieuws. Het is onbekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Volgens de omroep hebben agenten het pand omsingeld en houden ze het onder schot. De omgeving van het pand in Herengewaard is afgezet. De regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild.
7: Je kunt er vrij zeker van uitgaan dat zij asiel gaan aanvragen hier, dat ze daarna ook een beroep gaan doen op nareis. Dus wat ons betreft zou dat niet aan de orde moeten zijn.
6: De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie hij geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Twee weken geleden kwam de politie naar het asielzoekerscentrum na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde daar weg te gaan en werd door een politieman met hond hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 15 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Installatiebureau Van Ginderen.
9: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
11: Juni. De natuur bereikt haar hoogtepunt en jonge vogels vliegen uit. Een moment om na te denken over de toekomst. Wat laat u straks achter? Met het zeldzame ziektefonds in uw testament maakt u ook na uw leven een cruciaal verschil. U garandeert daarmee de structurele financiering van levensreddend wetenschappelijk onderzoek naar zeldzame ziekten. Bouw mee aan de blijvende oplossing en boek met ons resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
10: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.

eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Love and you is easy 'cause you're beautiful. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Je hebt geen sportschool nodig. Het is goedkoop of gratis. Je ontwikkelt sterkte en controle. Je kunt het overal doen.
1: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
2: Wat streef je dat je bij de reddingsbrigade gaat?
3: Ik denk toch wel om mensen te gaan helpen.
4: Je doet ook iets weer terug voor de maatschappij.
5: Het is ook gewoon jezelf uitdagen, steeds beter worden, steeds beter de zee ook begrijpen.
1: Je ziet het in het speelveld. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

Twist met je kopstem? Volgende week zet Radio West de legendarische broertjes Gibb in het zonnetje. Je hoort veel muziek van de Bee Gees en we geven kaarten weg voor Main Course. Die wonnen de Tribute Battle of the Bands bij SBS6. En voor de laatste twee concerten van hun tournee komen ze naar het Circus Theater op Scheveningen. Stembanden, want dat wordt meezingen. Volgende week de Bee Gees op Radio West. Baby.

Ook op zaterdagmorgen zet je natuurlijk Radio West aan. Van 7 tot 9 maakt Meer je wakker in Morgen Weekend. Vrolijkheid gegarandeerd. Met jouw keus op de radio in Lichtuit Spot aan. Smikkelen en smullen in Meers Eethoek. En het spannende spelletje Moet je luisteren. Daarna tot 12 uur Rogier van der Zanden met Uit. Het uitgaansprogramma van de regio. Uittips in jouw buurt, het weekendweerbericht, het vaste cabarethoekje. En ook Rogier speelt Moet je luisteren, waarin je mooie prijzen kunt winnen. Vanaf 7 uur, Morgen Weekend en Uit. Elke zaterdagmorgen op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenaamde terugkeerhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet zou moeten ingaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat hij er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. Over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk wordt. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. En in Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Nou ja, ik ben vandaag alweer tevreden. Vooral wanneer je nog wat extra's wil. Wat doen we? Op z'n Frans of plaatjes kijken? Toe wees je stof. Of heb je al niets meer? Nou ja, vooruit.

Hoe is het met je kopstem? Volgende week zet Radio West de legendarische broertjes Gibb in het zonnetje. Je hoort veel muziek van de Bee Gees en we geven kaarten weg voor Main Course. Die wonnen de Tribute Battle of the Bands bij SBS6. En voor de laatste twee concerten van hun tournee komen ze naar het Circus Theater op Scheveningen. Smeer je stembanden, want dat wordt meezingen. Volgende week de Bee Gees op Radio West. Hey, hey.

Ontvang jij de programmanieuwsbrief van Omroep West al? Elke maand het laatste nieuws over programma's, acties en evenementen van Omroep West in je mailbox. Je mist niets meer met de programmanieuwsbrief. Even naar omroepwest.nl/nieuwsbrief en schrijf je snel in.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een derde termijn als premier. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. Nooit eerder in de Deense geschiedenis duurden de coalitieonderhandelingen zo lang, in totaal 69 dagen. De partij van Frederiksen deed het slecht bij de verkiezingen in maart. Haar partij werd alsnog de grootste, maar behaalde wel het slechtste verkiezingsresultaat in 125 jaar. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Er was al een akkoord over het toestaan van zogeheten terugkeerhubs buiten de EU. En ook kinderen moeten in deze centra op uitzetting naar het land van herkomst wachten, tenzij het minderjarigen zonder begeleiding zijn. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En 2 voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. En het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije. Dat is in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.